0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens is met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. In Amsterdam heeft de politie 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit hadden bezet. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andrii Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen euro niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, hier in Boekraad met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz zijn aanhangers van oud-president Morales slaags geraakt met de politie. Er zijn zeker 90 mensen opgepakt. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens is met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. De commissie maakt zich vooral zorgen over algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen in onze gepersonaliseerde tijdlijn. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een sekswerkmeldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De Moldavische jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 26 en de dagen worden ook steeds mooier natuurlijk, hè. Want nog een paar dagen en dan wachten we een heerlijk lang Pinksterweekeinde dat volop zon doet schijnen. Heb jij eigenlijk al vastomlijnde Pinksterplannen, Carmen?
1: Nou, toevallig heb ik gisteren afgesproken dat we een grote barbecue gaan houden met een grote vriendengroep. Dus we gaan even kijken wie er allemaal wat gaat inslaan, wie er wat gaat kopen. Dus het wordt echt lekker weer. We gaan met z'n allen naar buiten.
0: Oké, nou, is Carolijn ook uitgenodigd?
1: Nee.
0: Ik wou net zeggen, anders moet je net een extra krop slako inslaan natuurlijk, hè.
1: Goedemorgen, Bert.
2: Ja, goedemorgen.
1: Welkom weer.
0: Maar als jij barbecue, wat ligt daar dan eigenlijk op?
2: Ik barbecue niet, dus daar kun je gelijk
0: niet.
2: Nee, überhaupt niet.
1: Maar je hebt toch genoeg vega-opties?
2: Ja, zeker, maar ik vind het gewoon niet lekker. En ik vind het stinken en ik ga gewoon lekker in de zon liggen. En, of naar het strand met een... Dat deden we vroeger, dan gingen we toen de kinderen er nog niet waren... Dan maakten we zelf een lekkere aardappelsalade of zo. En dan gingen we naar het strand. Gingen we daar lekker wachten tot de zon onderging. Heerlijk. Okay.
0: Wat dat betreft kun je beter, beter zelf op de barbecue gaan liggen. Als je zo lekker houdt van bakken en braden.
2: Nee, ik hou niet van bakken en braden.
0: Oh, dat is het.
2: Dat is het hem eigenlijk. Gewoon...
0: Nou, oké. Okay. Nee, maar er zijn toch regelmatig feestjes.
2: Maar er zijn dus ook mensen. Je mag het bijna niet zeggen. Ja. Die houden niet van barbecue. En die houden niet van die rook die er vanaf komt. En die gaan gewoon lekker wat anders. Ja, ik vind het echt de geur van de zomer, vind ik dat.
0: Ik ook. Maar heerlijk. We hebben hier een zeldzaam exemplaar in de vorm van Carolijn.
2: Ja,
0: die
2: ik durf er gewoon vooruit te komen.
0: Okay. Nou, vind ik ook wel mooi. Vind ik ook wel weer hoor. Stoer. Nou, dat scheelt dan weer een slok op een borrel, hè?
2: Zo is het, precies.
0: Ja, en dan gisteren maakten we voor het eerst kennis met Dennis Mulder. Opnieuw welkom natuurlijk, Dennis.
3: Ja, goeiemorgen.
0: De rechterhand van ons de komende weken. Hoe kijk je terug op de eerste dag?
3: Ja, leuk. Het was gezellig. Alleen jammer van Karin, die ik had laten hangen aan de telefoon. Maar dat,
0: oh ja.
3: Dat was een luisteraar die belde in voor een spelletje. En we gingen daarna gewoon lekker tot de orde van de dag. Ja. En in alle drukte heb ik haar gewoon 6 minuten laten hangen. Maar goed, ze vond het niet zo erg leuk.
0: Nee, precies. Nou ja, en het was natuurlijk een mooi moment gisterochtend, vlak voor de show, dat Jeroen Kijk in de vechten kwam. Oh. Met allemaal prachtig spul uit Wenen.
3: Prularia.
0: Prularia, noem het maar Prularia. Zo. Ik ben er ontzettend blij mee.
2: En museumstukken zijn het.
3: Memorabilia was het volgens mij.
0: Ja,
3: heb je het al een plekje gegeven?
0: Ja, het heeft een mooie plek gevonden in mijn museum. Het is onttrokken aan elke vorm van licht. Het is een soort zwart gat daar, hè, dat museum. Dus het blijft ook altijd goed bewaard.
3: De krochten van jouw huis.
0: Juist. Ja, en precies. Het mooie is, ik kan er vandaag nog een supplement aan toevoegen.
2: Oh?
0: Ja. Dat heb ik hier namelijk in handen. En dat is zojuist overhandigd door Carmen. Dat is namelijk de puntentelling van het Songfestival van afgelopen zaterdag met beschrijving. Nou, dat is een mooie beschrijving, kan ik melden, hoor.
2: Oh,
0: ik pak even een paar erbij. Albanië. Opmerking, jij bent af. Australië, geweldig. Servië, vangrail.
2: Vangrail.
0: Tsjechië, saai.
2: Oh, erg, ja.
0: En deze vind ik... dit vind ik een leuke, bij United Kingdom. Hij zingt mijn wachtwoord. Vals. Eind, zwaai, draai. Dus dan weten we ook meteen wat wachtwoord is. Ik vind het echt een feest om door te spitten, hoor.
3: Het is een beetje alsof je de appbox van Radio 5 aan het doorlezen bent over het Songfestival.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Daar komt ongeveer op neer. Ja. Even kijken. Wat staat er dan bij de winnaar? Even kijken, hoor. Even
2: dat
0: zoeken.
2: Is Bulgarije.
0: Ja, dat weet ik. Bulgarije. Zelf een banga, maar goede beat.
2: Oh jee, ja.
0: Oké. En nou, Oostenrijk, tenslotte, ik zie een ster.
2: Ja, dat was met Eén die ster op zijn gezicht.
0: Ja, oké.
2: Nee, nou, maar komt dat in je museum?
0: Dit komt in mijn museum.
2: Ben ik heel blij mee.
0: Dat vind ik heel erg mooi. Ja, staat
2: naast
0: ook een
2: het lunchboxje.
3: Doe ze gewoon, Carmen.
2: Ja, dankjewel. Als je dat wil zien trouwens, hoe blij Bert is met al dat spul, kijk even op Instagram en Facebook, @BertHaandikman en volg hem daar gelijk ook in.
0: Nou, wat gaan wij vanochtend doen? Wij gaan onder meer even bellen met Michael Jackson.
2: Oh,
1: ja.
0: Ja.
1: Primeur.
0: Ja, een primeur. Hoe dat zit hoor je later vanochtend. Maar we gaan ook even kijken hoe het zit met het andere nieuws.
2: Ja, in het Katshuis in Den Haag was gisteravond een overleg tussen gemeente en kabinet over de opvang van asielzoekers. En daar komt een soort vliegend team. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen. Verder zijn 22 mensen opgepakt die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. En ik weet niet of jij wel eens je telefoon in een kluisje legt. Op school moet dat. Het is thuis of in de kluis. Maar nu gaan 19 VWO-scholieren dat 4 dagen doen, dag en nacht.
0: Okay, nee,
2: en ze mogen alvast zeggen wat ze als allerlaatste berichtje dan gaan sturen en aan wie.
0: In mijn kluis liggen alleen maar munten en postzegels. Goed, we gaan even kijken met welke letter we een liter bed gaan halen. En dan mag jij het doen, Dennis.
3: Ja, dat wordt vanochtend de letter K. van Kukkeleku.
0: Vind ik wel leuk. Geef me door via de NPO Luister app. Liedjes beginnen met de

0: Dag Treintje, goedemorgen. Treintje? Wij proberen contact te leggen met Treintje. Maar een Treintje heeft wel vaker vertraging, dus wat dat betreft...
1: Treintje is net aangekomen op station A.
0: Oké. Okay.
2: Klopt helemaal.
0: Ah, daar ben je. daar ben je, Treintje.
2: Ik ben op dit moment in Heerhugowaard.
0: En je bent reizende op dit moment?
2: Nee, ik zit op het werk.
0: Oh, dat is al vroeg.
2: Altijd.
0: Ja. En wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij een azijnfabriek en ik hou me bezig met kwaliteit.
0: Oké.
1: Okay. Werken daar heel veel zure mensen?
0: Ja, dat is de vraag. Ja,
1: sorry, dat is het eerste wat in mij opkwam. Maar... Ja. Je klinkt nee, toch?
2: Nee hoor.
0: Nee. Ook geen azijnpissers, zelfs niet op het toilet.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: En azijn. Het is voor mij gewoon azijn en dat is het. Ik ken ook geen merken of zo.
2: Maar... azijn is heel goed om te gebruiken in je eten. Kun je zout mee verlagen, smaak mee verbeteren.
3: Schoonmaken.
0: Ja.
2: Schoonmaken, ja. Maar veel toepassingen.
0: Maar schoonmaakazijn is toch weer wat anders dan azijn die we door de sla doen?
2: In principe niet. De schoonmaakazijn is wat sterker.
0: Oh, oké. Okay. Want dat gebruiken we toch ook om... tegels, zeker in deze tijd van het jaar, om het te ontdoen van het mos en het groen. Gewoon schoonmaakazijn overheen gooien en dan doet dat zijn werk wel.
2: Ja, kan ook samen met de zon.
0: Ja, dat is juist belangrijk, hè, dat het een paar dagen zonnig blijft. Dus eigenlijk is dit een mooie week om dat te doen, omdat er hele mooie dagen wachten natuurlijk. Hè?
2: Klopt.
0: Ja. En hoeveel azijn neem jij tot je op een dag?
2: Nou, op een dag niet. Alleen als het bij het eten uitkomt, gebruik ik het.
0: Ja, oké. Okay. En wat is jouw functie dan precies binnen die azijnfabriek?
2: Ik hou me vooral bezig met interne audits, procedure, werkinstructies, voedselveiligheid.
0: Oké. Okay. En waarom begint dat dan zo hemeltergend vroeg, om 6:00?
2: Nou, dat is eigenlijk mijn eigen keus.
0: Oh, dat
2: is... Ik ben altijd vroeg wakker en het is heerlijk rustig. Ik kan veel doen 's morgens.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Zeg, zullen we een lied uit bed halen?
2: Lijkt me helemaal goed.
4: Alfabet.
0: Doen we vandaag met de letter K. Vaak bezongen, bijvoorbeeld door de Manhattans in Kiss and Say Goodbye. Die kwam binnen via Kees Pronk. Karel van Elsje de Wijn. Dankjewel, Wim Walravens. Katinka van de Spelbrekers. Harm Dallinga. Kronenburg Park van Frank Boeien. Kees. Kant aan mijn broek, Rita Corita komt binnen. Kippenvel van Harry Jekkers. Rimmert. Kali van Django Wagner. Dankjewel, Tom. Kon ik maar even bij je zijn van Gordon via Henk. King's Call, Phil Linnet. Fogarty kiest daarvoor. En Kom Terug van Spinvis komt binnen via Dirk van Heertum. Killer Queen van Queen via Rob P.

0: Giuda Hill van Partner zie ik nog binnenkomen. Kom van dat dak af van Peter Koelewijn via Maruska. Koos Werkeloos, Klein Orkest, Mark. Ja, ik kan ze allemaal doorspitten, maar ja, dan... dan worden we vanzelf een azijnpisser, dus kom maar op. Wat heb jij bedacht?
1: Voor mij, Knowing Me, Knowing You van ABBA.

5 van NPO Radio 5. One side of me is warm and quiet.

0: deze mooie meimaand. Wild at Heart, 2:30. Carolijn, nu met het nieuws.
1: Goedemorgen. In het Catshuis in Den Haag was gisteravond een overleg tussen gemeente en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jette.
2: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende, en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Hoe die vliegende teams dat dan gaan doen is nog niet duidelijk. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. Betogers riepen de VU op om de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd en de VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. Een Amerikaanse arts met ebola wordt in een Duits ziekenhuis behandeld. Dat melden Amerikaanse autoriteiten. De arts raakte besmet tijdens zijn werk in de Democratische Republiek Congo. In welk Duits ziekenhuis hij wordt behandeld is niet bekendgemaakt. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. En op school geldt de regel thuis of in de kluis als het om telefoons gaat. En dat gaan 19 VWO-leerlingen van een school in Eindhoven nu 4 dagen achter elkaar doen, dag en nacht. De school wil weten of dit leidt tot meer rust en sociale contacten of juist tot meer eenzaamheid. Nou, iedereen doet mee, ook de lerares die het verwacht moeilijk te krijgen.
3: Ja, mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
4: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel twee dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
5: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen en als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
1: Ja, en voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen.
6: Doei, naar mijn ouders.
4: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepsapp met mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
5: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes, topper.
1: Nou, om het nog wat moeilijker te maken, ging ook de laptop achter slot en grendel en kregen de kinderen de opdracht om zo min mogelijk tv te kijken.
7: Zou jij aan zo'n experiment, zou ik het willen noemen?
1: Ja, zou ik best wel willen doen. Ja.
7: Nou, daar gaan. Dan stel ik voor dat je hem nu gewoon, we hebben hier wel een kluisje, hè, gaat je telefoon
1: maar
7: in.
1: Ik denk dat ik het wel zou kunnen, maar het is echt een goed experiment wel. Want ik kijk wel, ik volg wel veel nieuws op mijn telefoon ook.
7: Ah, ja.
1: Maar ja. Als je kijkt naar schermtijd, mijn kinderen kunnen dat heel snel, kunnen ze dat tevoorschijn toveren. Kijk mama, jij zat 4 uur op je telefoon.
7: Ja.
1: Zijn toch weer 4 uur van je leven. Klopt. Ik heb het idee dat steeds meer mensen zich daar bewust van zijn en denken van, nou weet je wat, ik schuif die telefoons wat vaker aan de kant.
7: Want hoe was dat vroeg? Hoe kwamen we de avonden wel niet door?
1: Lezen, spelletjes, tv kijken, radio luisteren.
7: Dat doe ik nog altijd. Als jij aan dit experiment mee zou doen, Dennis, hè, wat zou dan het laatste berichtje zijn wat jij zou schrijven?
8: Ja, ik denk dat ik ook iets naar mijn ouders zou sturen, denk ik. Ja,
7: want ik ben even ondergedoken.
8: Ja, ik ben er even niet, want die raakt denk ik het snelste een soort van in paniek.
7: Ja.
8: Van wat is er met hem aan de hand? Maar ja, ik denk dat het zal zijn.
1: Nou, en jij, Bert?
7: Is er niet een instelling of zo dat mensen automatisch, net als bij mail, dat heb ik ook nog nooit voor elkaar gekregen, dat mensen dan een bericht krijgen. Ik ben weer een paar dagen vrij of zo, dat mensen dat dan ontvangen of zo.
1: Heb je nog een vaste telefoon?
7: Ik heb een vaste telefoon, ja.
1: Daar kan je ook nog mee bellen.
7: Oh, dat is ook mooi. Dan kunnen ze daar op terecht, ja.
9: Gaat hij de hele dag mensen bellen? Daar hebben we ook geen zin in.
7: Nee, wat is het laatste nieuws?
9: Ja. Wordt ik lastiggevallen.
1: Ja. Het laatste weerbericht is dat nu op veel plaatsen de zon schijnt. Later wel meer bewolking en soms een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.

Simon. Nog niet zo heel lang geleden natuurlijk in Nederland. Ik vond dat zijn stem wel erg breekbaar klonk. Zeker ook toen hij dit Kodachrome onder handen nam. Enfin, daarvoor Cliff Richard. Op dinsdag dansdag. Do you wanna dance? Hè?

0: De grote Ramses over de kleine Sammy om 12 minuten voor 7 op deze dinsdagochtend. Gisteren kwam de KNVB met een grote persconferentie, vooruitlopend op het wereldkampioenschap voetbal, dat natuurlijk volgende maand van start gaat. Wat werd er eigenlijk allemaal verteld? Weet
1: nou ja, er werd eigenlijk een beetje vooruitgeblikt op welke wedstrijden er zijn, wanneer we het team kunnen uitzwaaien, waar we precies in Amerika bij de fanmars kunnen aansluiten, wie er bijvoorbeeld optreedt. Nou, bijvoorbeeld ook naar buiten kwam dat Yves Berendsen de boel gaat vermaken daar aan de andere kant van de plas. Dus van alles ter voorbereiding van dat grote WK.
0: En leeft dat al een beetje in jouw systeem, Dennis, dat WK? Komt dat oranje gevoel al helemaal naar boven?
2: Ja, nu die berichtgeving een beetje opkomt, begint het bij mij wel een beetje te broeien. Ik moet zeggen dat ik weinig met sport heb. Dus, of tenminste, om te kijken. En maar zodra het WK begint of het EK begint, dan ben ik helemaal...
0: Dan sluit je aan.
2: Dan ben ik erbij.
0: Ja.
2: En dat is prima.
0: Ja. Mannen van vandaag... dat is prima, ja. De mannen van vandaag Inside, die zitten nu al op Curaçao. Omdat Curaçao natuurlijk ook meedoet. En Dick Advocaat daar de bondscoach is. Je hebt dat gisteravond nog gezien met Johan Derksen. Wel een heel bijzonder pakje, geloof ik.
1: Ja, hij heeft normaal natuurlijk heel keurig een jasje aan. En nu had hij gewoon een soort van gezellig tiki-bloesje aan. En René van der Gijpen ook. Dus, maar het was ook heel winderig, las ik. Dus er waren ook wel wat klachten over. Ik vind dat ze er een beetje te vroeg zitten.
0: Dat denk ik ook. Want volgens mij leeft het vorig nog geen meter. Dat merk je altijd. Eerst moet dat toernooi beginnen. Dan moet Nederland ook nog succesvol zijn. Want die eerste wedstrijd, ik geloof tegen Japan. Ik moet nog maar zien hoor, of we gaan winnen.
2: Ja, zij dachten, hoe blijf ik nou een beetje relevant? En kan ik het nog een beetje leuk maken?
0: Ja, ja. Maar misschien is al onze hoop wel gevestigd op Joey Veerman, hè? Ja, laten we het daar nog eens even over hebben. Want die is woest op onze bondscoach, Ronald Koeman. Ja. Mocht je het gemist hebben. Afgelopen weekend was hij heel duidelijk in zijn opstelling naar de bondscoach.
3: Op een gegeven moment ben ik er ook een beetje klaar mee. En ik ben er ook wel klaar mee. Hij moet lekker... hij doet het met... Het is zijn eigen keuze wie hij oproept. Maar zeg dan gewoon, ik maak andere keuzes. En kom niet met argumenten van zijn karakter is niet goed. Want ik heb tijdens het EK helemaal niks verkeerd gedaan. En ik ben daarna 2 jaar er niet bij geweest. Dus ik begin me eigenlijk nu wel lichtelijk te irriteren aan die persconferentie elke keer. Nou, hij hoeft mij niet meer te bellen, nee.
0: Ja, want Koeman zou kritiek hebben op het karakter van Joey Veerman.
1: Ja.
0: Daar heeft Koeman gisteren op gereageerd. Een
4: speler mag ook altijd reageren hoe hij over zaken denkt. En dat vind ik prima. En dus wat mij betreft is dat klaar.
5: Ja, maar vind je het niet heel vervelend hoe dat gelopen is uiteindelijk?
4: Nou ja, het had misschien iets beter gekund.
5: Wat had er beter gekund dan?
4: Nou nee, ik wil daar verder niet meer over praten.
0: Hij gebruikt ook de term en dat vind ik prima. Vond ik ook wel weer leuk.
1: Het is natuurlijk wel sneu voor Joey dat het zo in het openbaar wordt uitgevochten. Maar ja, aan de andere kant, als hij...
0: Maar weet je, de belangen zijn gewoon heel groot. De druk is natuurlijk ook enorm op al die spelers. Elke speler droomt ook van een toernooi als het WK. Dan wil je natuurlijk schitteren. Dus als dan de bondscoach jou een beetje afwijst, denk je ook van flikker op, man.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke spannend. Heb je al een oranje pak in huis, Carmen?
1: Die ben ik aan het aanschaffen. Ik ben een beetje aan het rondkijken. Maar er gaat genoeg oranje spul in huis gehaald worden.
0: Nou, ik kan je vertellen dat Karin de stof in huis heeft gehaald voor een jurk dat werkelijk iedereen omver doet blazen.
1: Oh ja?
0: Ik kan vragen of ze ook eentje voor jou maken.
1: Ja.
0: Ga ik vanmiddag vragen. Kom ik op terug.

0: echte ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
2: Mindchef. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: De musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
17: Door sociale media kunnen Nederlanders minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat zegt het commissariaat voor de media. Nieuws wordt steeds meer van TikTok en Facebook gehaald, maar die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En dat is volgens het commissariaat een gevaar voor de democratie.
18: Want alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op een onvrije manier biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
17: Het commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat denken de gemeente en andere betrokken organisaties. Oorzaak is het nieuwe aanmeldsysteem dat in juni ingevoerd wordt als het Europese migratiepact ingaat. Asielzoekers moeten zich dan zelf registreren via een tablet, en dat kan nu alleen nog in het aanmeldcentrum in Ter Apel en niet in Budel, het tweede aanmeldcentrum. En daardoor groeit de druk op Ter Apel, vreest de gemeente. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten... en dat leidde tot een stortvloed aan kritiek in beide landen. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel, en daarom gaat hij weg. Door de dure kaartjes, vluchten en prijzige hotels wordt dit het duurste WK-voetbal ooit. De KNVB rekent op ongeveer 5000 oranje fans in de stadions, en de organisatie realiseert zich dat lang niet alle fans erbij kunnen zijn. Toch zullen er weer oranje marsen zijn met de oranje bus voorop. Nou, we hebben een paar dagen geleden al kunnen zien dat die bus in de VS is aangekomen. Maar nu hebben ook lokale Amerikaanse tv-zenders de bus gespot.
19: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
17: Ja, het WK begint over een kleine 3 weken. De eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni tegen Japan.
16: Ik denk dat Amerikaanse president Trump zo'n oranje bus ook wel mooi zou vinden.
20: Ja, wie weet, denk ik ook.
17: Van links tot rechts, denk ik, ja.
16: Denk ik wel, ja.
17: Het weer droog en op een aantal plekken zon. Vanuit Zeeland komen er buien het land in en het wordt 13 tot 17 graden.
15: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

2020 verdwijnt namelijk het luchtalarm. De systemen zijn verouderd en er is ook geen geld om dat te vernieuwen. In plaats daarvan krijgt ons land een NL-alert. Die kennen we natuurlijk al, maar dat wordt dan ja, de voornaamste, het voornaamste alarmsignaal. De belangrijkste manier om je te waarschuwen bij noodsituaties. En voor liefhebbers van Politiek Den Haag is een nieuw leesvoer. Verslaggever Jair Verwerda, die kennen we van talkshows als Jinek en Humberto, brengt vandaag een eigen boek uit. Het heet Het Binnenhof van Jair. En het beslaat zijn 25 jaar tijd als politiek verslaggever. Met de, van de kat uitlaten met Theo Hiddema tot een appeltje eten met Mark Rutte. En dan gaan we het zo meteen hebben over haring en de vis. Binnenkort is er natuurlijk weer Hollandse Nieuwe. Maar zonder het traditionele eerste vaatje. Dat wordt geveild in Scheveningen. Waarom is dat eigenlijk?

0: smaakmakers uit de jaren 70. Deze groep Mud. En Tiger Feet kwam uit 74 om 13 minuten over 7. Ja, nog een kleine maand tot we Hollandse Nieuwe bij de visboer kunnen happen. Heel benieuwd of de vis weer vettig is dit jaar. En toch verliest de haring de afgelopen jaren nogal aan populariteit. En dan vooral bij jongeren. En daarom gaat het Nederlands Visbureau sleutelen aan het imago van de haring. Iemand die er alles van weet is Henk Koning, vriend van de show. Bovendien eigenaar van een viskam in IJmuiden. Dag Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Al enig idee hoe vet de haring is dit jaar? De nieuwe?
1: Nee. Dat is nog niet bekend. De eerste schepen gaan nu wel langzaam de zee op. Maar ja, ze worden echt pas over 1 of 2 weken gevangen.
0: Aha, en dat moet ook een mooi moment voor jou zijn als visboer.
1: Ja, daar kijken wij ieder jaar met heel veel spanning naar uit.
0: Ja, nu is het wel zo dat het vaatje, en daar schrik ik een beetje van, die traditionele veiling van het vaatje gaat verdwijnen.
1: Ja, dat is wel een zonde. Dat is een hele mooie traditie die gaat stoppen. Dat vinden wij als vissen allemaal ook wel heel jammer. Maar er komt wel wat moois voor in de plaats.
0: Maar waarom gaat het verdwijnen?
1: Ja, ze vinden het een beetje te ouderwets. En ze willen wat nieuws om de jeugd meer te bereiken.
0: Want dat is een groot probleem, hè? Die jongeren bereiken. Hoe komt dat?
1: Haring is traditioneel toch door oudere mensen gegeten. En, ja, jongeren die eten liever een bakje kibbeling en vis zonder gaten. Dat vinden ze makkelijker en lekkerder. En vis, haring, dat is dan ook bekend als een rauwe vis. En ja, dat zal kinderen denken van rauwe vis, moet je nou rauwe vis eten?
0: Ja.
1: Dus ze proberen dat toch een beetje. Ja, maar het is eigenlijk de eerste sushi al jaren. Voor de sushi was er rauw vis al, rauw haring, al een delicatesse.
0: Hmm. Herken je deze trend ook in je eigen zaak, Henk?
1: Ja, dat hebben wij ook. En wat je wel ziet is dat ouderen, zodra ze kinderen op jonge leeftijd echt al 1, 2 jaar meenemen naar de winkel en dan haring leren eten, dat de kinderen daar dol op zijn.
0: Maar ja, dan ligt daar dus een grote taak bij de ouders of de grootouders om kinderen of hun kroost kennis te laten maken met die vis.
1: Absoluut. Maar daar ligt misschien voor onszelf ook wel een taak. Wij bijvoorbeeld traditioneel met de nieuwe haring gaan je bijvoorbeeld altijd met naar een bejaardentehuis om daar de eerste haring aan de ouderen die daar op schaal, een mooie schaal, te leveren, dat hun dat konden proeven. En misschien is dat voor ons gewoon een goed idee om dat dan naar de scholen te gaan. Ja. Dat je naar de kleuterschool gaat en daar die huishaal aanbiedt.
0: Ja, jong gegeten, oud gehapt. Hè?
1: Ja. Ja.
0: Dat is wel, vind ik wel een leuke nieuwe slogan.
2: Ja,
0: hè?
2: Het staat op de poster.
0: Ja. Jong gegeten, oud gehapt. Want ja, het imago, daar schort het dus flink aan. Dit zou een oplossing kunnen zijn. Natuurlijk is het ook wel zo dat jij af en toe bij de viskraam zegt van, joh, kibbeling, leuk en aardig, maar neem er nou ook even, terwijl de kibbeling in het vet ligt, neem er even alvast een haring bij met uitjes en zoet en zuur.
1: Ja, absoluut. Maar ja, sommige zeggen ze echt rauwe vis. Hè? Maar terwijl het juist zo heerlijk is. En de haring is ook nog heel gezond voor je. Weet je, er zit heel veel omega vetten in. Dus als je 1, 2 keer in de week een haring eet, dat is heel gezond voor je. Ook heel goed voor je hersenen is dat. Voor je ontwikkeling van je hersenen.
0: Ja. Nou, daar zitten de jongeren zeker op te wachten als je dat allemaal zit te vertellen.
1: Ja, alleen je moet ze bereiken. Hè?
2: En niet de haring sushi gaan verkopen.
1: Nee. Ja.
2: Of sushi met een haring erin.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Dat is ook echt heel populair, hoor. Japanners die eten dat verschrikkelijk graag.
0: Ja, maar is dat dan de nieuwe campagne om jongeren op die manier te bereiken, de nieuwe viscampagne, om langs scholen te gaan?
1: Ja, ik denk dat dat een heel goed idee zou zijn. Ja. Je moet gewoon, 1 op 1, dat bereik je denk ik meer mee dan een campagne op social media. Ja, ze klikken dat aan, weet je, en kijken ze 2 seconden na en dan is het weer voorbij.
0: Ja.
1: Maar als je naast ze toe gaat, en dan kan je denk ik heel veel bereiken.
0: Ja, nou, ik vind het best wel een goed idee, hoor. Ik vind het echt een heel goed idee. Ja, en dan dat vaatje waar je het al over had, dat gaat dus verdwijnen. Het Hollandse nieuwe vaatje. En er zit iets nieuws in het vat, begrijp ik.
1: Ja, ze gaan een evenement organiseren en dan gaan ze meerdere soorten vis, dan met name ook de kibbeling en andere vis, gewoon dat ze mensen kunnen allerlei soorten vis kunnen proeven. En daarmee hopen ze dan, dat ze dan ook, als ze daar zijn, dat ze dan ook die haring gaan leren eten.
0: Ah, dat is het nieuwe plan.
2: Maar het is niet alleen voor de jeugd, hè, heb ik begrepen. Dus iedereen is welkom.
1: Voor iedereen is dan welkom. En ze hopen dat de jeugd er natuurlijk ook op afkomt.
0: Ja. Ja. Nou, wordt een drukke dag vandaag daar in IJmuiden voor jou?
1: Ja, het wordt een heel drukke dag. We hebben natuurlijk afgelopen weekend de derby gehad.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: En daar hebben wij natuurlijk een onderspit gedelft. Dus ja, het was gisteren wel een hele, hele drukke dag. Dus, ja. Misschien eigenlijk wel een goed idee om Telstar even bij deze nog te feliciteren. Want ze hebben over het hele seizoen genomen, hebben ze gewoon absoluut verdiend om in de Eredivisie te verwijzen. En dat is een geweldige prestatie geweest.
0: Ja. Nou, dat is wel heel sportief van je, Henk.
1: Ja.
0: Ik dank je voor je verhaal. En ik hoop dat de Haring een comeback gaat maken. Zeker bij de jongeren. En er zijn mooie plannen onderweg, dat is duidelijk. Ik wens je een mooie dag. En als ik in de buurt ben, kom ik even een haringje happen natuurlijk.
1: Ja, jullie zijn al welkom. Hey, uitzending.
0: Hoi.
3: Je moeder van Holm, daar is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Druk en vuurt, hoe het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

Eind jaren 70, The Time, Every Woman. En daarvoor op Drentse Dinsdag, zoals we dat noemen, Daniel Loos. Hier kom ik weg. Dit vind ik echt fantastisch. De nieuwe Stones.

0: wat een energie, hè. En wat een passie. Rolling Stones, ongelooflijk. In the Star, zo heet hun single. Half acht nu, het nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar die overgang loopt niet soepel. Er zijn problemen met de roosters en de ICT en daardoor is er een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers.
2: I've been in this line for about 30 minutes so far.
3: Anyone flying within Schengen, flying within Europe?
4: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
5: 3 kwartier.
4: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
5: 2 uur.
4: Heb je het al opgegeven?
5: Nee, zeker niet, nee.
4: En wist je dat?
5: Nee, dit wist ik niet. Nee, ik ben hier al een uur.
6: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
1: Ook vandaag kunnen er weer lange rijen zijn voor de beveiligingscheck.
7: Ik las ook dat allerlei mensen hun vlucht gemist hebben door die lange beveiligingsrij.
1: Ja, ook nog.
7: Maar is er zicht op een oplossing op korte termijn?
1: Daar zijn ze hard mee aan de slag. Okay. Maar ook vandaag dus nog veel vertraging verwacht bij het inchecken.
7: Waarom moet jij lachen?
8: Nou ja, ik moest toch meteen aan jou denken bij dit nieuws. Want binnenkort vertrek jij met het vliegtuig voor vakantie. Dus ik ben benieuwd of jij hier dan ook in terechtkomt.
7: Ja. Nou, spannend.
8: Ja, we houden het goed in de gaten.
1: In San Diego zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een aanslag op een moskee. Volgens de imam gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 18. Ze zijn doodgevonden in een auto in de buurt van de moskee. De Amerikaanse politie zegt dat het om een haatmisdrijf gaat. De Britse omroep Channel 4 heeft alle seizoenen van Married at First Sight verwijderd van de streamingsdiensten. Dat gebeurde nadat 2 vrouwelijke deelnemers tegen de BBC hadden gezegd dat ze zijn verkracht tijdens de opnames. Een 3de vrouw maakte melding van seksuele handelingen zonder toestemming. Alle 3 zeggen ze dat de makers van het tv-programma te weinig deden om hen te beschermen. Channel 4 zegt de zaak serieus te nemen. En tijdens de Maasbrachter havendagen moet het gaan gebeuren. Dan willen ze daar de grootste frikandel ter wereld bakken. 38,15 meter moet die worden. Zo groot als een spits, een klein binnenvaartschip. In de loods hebben ze een lange frituurbak gebouwd. En gisteren werd er alvast geoefend. Met een iets minder lange frikandel zag deze verslaggever van Omroep L1.
9: Ongelooflijk, hè? Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja.
10: Hij is klaar.
11: Ja, even uit laten lekken, jongens. Het is allemaal een beetje nu nog improviseren, want dadelijk moet het allemaal in 1 keer.
12: Ze komen er gewoon. Ja hoor, hij gaat erin.
9: Het is gelukt.
11: Ja. We willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
1: Ja, ze willen zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF kankerbestrijding. Het moeilijkste is dus zeg maar om die lange frikandel gewoon in 1 geheel zonder dat die breekt in die frituurbak te krijgen.
7: Maar wat een enorme frituurbak moet dat dan inderdaad ook zijn.
1: Klopt,
7: ongelooflijk.
1: Zo'n heel dunne bak is het helemaal aan elkaar gelast.
7: Ja. Hoe eet jij je frikandel het liefst, Dennis?
13: Speciaal. Denk
7: juist,
13: ik.
7: Juist, met uitjes,
13: met ketchup, curry.
7: En Caroline, we weten, jij bent veganist.
1: Ja, je hebt ook vegetarische frikandel speciaal.
7: Ja, maar wat is dat dan? Bestaat dat uit gedroogd zeewier? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Zoiets. Het is een beetje zout, maar wel te eten.
8: Het wordt dus tijd dat jij een soort van vegetarisch buffet voor je krijgt. En dat we een soort van smaaktest gaan.
1: Ik ga vanavond vegetarische hamburgers maken. Er is er 1 over, dus...
7: Oké, nou die zie ik dan morgen wel verschijnen.
1: Ja, uitgedroogd. Nee, je moet natuurlijk vers eten.
7: Oké, nou, kom wel een keer bij je op bezoek.
1: Is goed.
7: Het weer, want dat wordt steeds mooier. Hè?
1: Ja, maar nu eventjes niet, want de bewolking neemt toe. In het oosten nog volop zon, maar vanuit het zuidwesten komen buien het land in. Het wordt 13 tot 17 graden. Maar inderdaad, de komende dagen...

0: uit... Frank Martens uit Aarle-Riksel, zo zal het zijn, 73. Paul van der Valk uit Monster, 64. Gerda van der Tang uit Lisse, 69. Anneke ten Katen, Zevenbergen uit Deewilmsvaart, 76. Astrid Verven van der Stoop uit Winkel, 71. En Laurenka Sewald wordt 52, woont in Frankrijk. We gaan bellen met John Schoon uit Rotterdam. Hij tikt vandaag de 64 aan.
1: Wat is John?
0: Dag John, goedemorgen, welkom in de ochtendshow hier op NPO Radio 5. Je spreekt met Bert.
1: Goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen en van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: John Schoon, dankjewel. John Schoon aan de haak, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is ook, ja. Hoe gaat je 64ste verjaardag eruit zien?
1: Ja, vandaag rustig. Want ik heb het al gevierd. Zondag met mijn zussen, dus... maar gewoon rustig voor de rest.
0: En was en je... Ga... Ja...
1: En ik ga eigenlijk weer lopen, dus dat is het enige wat ik ga doen vandaag.
0: Ter voorbereiding op wellicht de Vierdaagse?
1: Nee, dat niet. Nee. Maar ik loop heel veel.
0: En waarom doe je dat? Ja, om fit te blijven neem ik aan. Maar...
1: Ook dat. Maar ik heb voor de rest geen hobby's. En ik ben verleden jaar ontslagen. Dus dan moet je wat gaan doen, hè?
0: Ja, en waarom ben je ontslagen? Had je een greep in de kast gedaan?
1: Nee. Het wordt te weinig werk voor ons. Dus er werden mensen weggestuurd.
0: Ach nee, en wat voor werk deed je?
1: Ik was hertruchauffeur.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: En heb je nog geprobeerd, want er is toch heel veel werk in ons land volgens mij. Heb je wel geprobeerd om weer nieuw werk te vinden?
1: Ja, maar ik ben een beetje met beperkingen. Ik heb bepaalde dingen en dus ik... Ja, en ik ben 64, dus ik heb niet meer de ervaring om te gaan solliciteren. Dat ze me aannemen.
0: Ja,
1: ik denk dat ik oud ben.
0: Ja. En hoe ga je daarmee om? Ja, je loopt dus lekker veel om je energie kwijt te kunnen. Maar mis je de... Ja, werk is natuurlijk ook een heel sociale omgeving. Contacten absoluut. Met mensen, gezelligheid.
1: Ja, nee, dat mis ik zeker. Absoluut, ja. Dus het is niet anders.
0: En is er wel een grote liefde die thuis op jou wacht als je terugkomt van lopen?
1: Nee, ja, ik heb ze wel, maar ze zit niet hier in Nederland. Ze komt bij Thailand.
0: En dat is je vriendin?
1: Ja, dat is mijn vriendin, ja. Ja.
0: Je dacht, ik zoek het ver op.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En hoe heb je haar dan leren kennen?
1: Via in Thailand. En dat is nou 11 jaar geleden, dus...
0: En is het dan? Heb je ook overwogen om haar hier naar Nederland te halen? Of is dat onmogelijk? Hoe zit dat?
1: Nee, het is onmogelijk, want ze moet eerst Nederlands leren daardoor. En dat gaat niet lukken.
0: Nee.
1: En dan komt ze hier 3 maanden heen en dan gaan ze weer 3 maanden weg. Dan komt ze weer 3 maanden.
0: En hoe heet ze?
1: Non.
0: En wat is zo leuk aan haar?
1: Ja, ze is aardig, lief, zorgzaam. En ze is gewoon mijn grootste liefde.
0: Wat leuk. Ja. Maar ja, het lijkt me wel heel apart om zo'n vriendin te hebben die dan zo ver weg zit.
1: Absoluut.
0: Ja, ja en hoe hou je contact dan? Elke dag FaceTimen of zo?
1: Line. En dan via Line doen we dat. En dat 4-5 keer per dag.
0: Oké.
1: Ja, dus
0: nou, bijzonder vind ik het. We gaan een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 rad, John. En benieuwd wat daar natuurlijk uit naar voren komt.
1: Ja.
2: Ja, John, goedemorgen, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
2: Jij hebt gedraaid, nummertje 911.

0: Poupé de Sire, Poupé de Son. Frans Gal, wil je die helemaal horen? Of?
1: Nou, doe maar nog een slingertje.
0: Toch nog een slingertje.
2: Nog een slingertje geven, hè?
1: Ja.
2: En het is 520.
1: Ja,
0: een monument van een plaat, hè, Queen. The show must go on. Nou, die krijg je van ons cadeau, John.
1: Ja, nou, hartstikke bedankt.
0: Succes met lopen vandaag.
1: Ja, dankjewel. En jullie veel plezier nog vandaag.
0: Dankjewel. En als je je Thaise vriendin spreekt, dan ga je dit verhaal natuurlijk ook vertellen, hè, zodat dit verhaal helemaal belandt in Thailand. Spreken we dat af?
1: Zeker weten, dat doen we.
0: Oké. Okay.

0: John Schoon uit Rotterdam. Voor zijn 64ste verjaardag deze. The show must go on. Queen.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Om 8:08.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: En van Queen naar King is maar een kleine stap. Nou, dat gaan we zo meteen ook beleven. Want in het komende uur gaan we even bellen met Michael Jackson. Hoe dat zit hoor je zo meteen.

0: en wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
8: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 8:00, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
16: Goedemorgen, er komt een speciaal team dat gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat hebben het kabinet en gemeenten gisteravond afgesproken na een spoedoverleg. De afgelopen weken waren er veel protesten tegen de komst van AZC's en soms liepen die ook uit de hand. Gemeenten voeren gewoon de spreidingswet uit, maar steun uit Den Haag ontbreekt soms, zegt VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma.
17: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
16: Premier Jette had het over een vliegend team, maar wat dat is of hoe het werkt is nog niet duidelijk. De gemeente Westerwolde is bang dat over een maand het aanmeldcentrum in Ter Apel weer overvol raakt. Asielzoekers die Nederland binnenkomen worden dan op een andere manier geregistreerd, met een tablet. Dat kan alleen nog in Ter Apel en niet in het tweede aanmeldcentrum in Budel. En dat heeft gevolgen voor de hele asielketen, vertelt politiek verslaggever Emma Jackson.
18: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
16: Ja, dat nieuwe aanmeldsysteem wordt ingevoerd als het Europese migratiepact ingaat, en dat is in juni. Een Amerikaanse arts die besmet is met ebola wordt behandeld in een Duits ziekenhuis. De arts raakte besmet tijdens zijn werk in de Democratische Republiek Congo. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van dat virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. Het luchtalarm gaat definitief verdwijnen. Het kabinet heeft geen geld gevonden voor een nieuw innovatief sirenennetwerk dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. Daarmee komt in 2028 ook een einde aan het testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Volgens justitieminister Van Wil is het huidige luchtalarm verouderd en is een NL-alert veel effectiever. Iedereen krijgt dan een waarschuwing via de mobiele telefoon. Dat betekent wel dat er geen ander alarm is als een 5G-netwerk uitvalt. Het weer: vanuit het zuidwesten komt bewolking en ook wat lichte regen het land in. Soms ook zon en het wordt maximaal 17 graden.
19: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

gesprek al, ontstaan er langere wachtrijen dan normaal gesproken. Reizigers moeten dan ook rekening houden met een uur lang wachttijd. En een bijzondere dag voor Frits Spits. Hij krijgt van de Taalunie een erepenning voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse taal op radio en televisie. Volgens de Taalunie heeft Frits de Nederlandse taal jarenlang levend gehouden, dankzij zijn uitgesproken voorliefde voor de Nederlandse taal in zijn radioprogramma's. Ja, en Michael Jackson, hij is al enige tijd niet meer onder ons, maar hij lijkt populairder dan ooit. En dat heeft ook alles van doen natuurlijk met de film die momenteel in de bioscoop draait, met veel succes, over het leven van Michael. En dat succes merkt ook Niels Vennegoor. Hij gaat door het leven als de Dutch Michael Jackson. En hij heeft het drukker dan ooit. Zometeen bel ik met hem.

0: Het domino, My Girl Josephine, om 13 minuten of 8. Ja, de hit van dit moment in de Nederlandse bioscopen is Michael the Movie. Film over het leven van Michael Jackson, die jij trouwens vorige maand in première zag gaan in Amerika, hè Carmen?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik was daar toen hij inderdaad gelanceerd werd. En het was fantastisch. Iedereen in die bioscoop, die leefde mee. Je kon eigenlijk bijna niet stilzitten ook tijdens de film. Het was echt waanzinnig.
0: Ja, niet voor niks een groot succes. Ik heb hem hier in Nederland gezien op de eerste dag dat hij draaide. Nou, volgens mij wist niemand daarvan, want ik zat met 3 man in een paardenkop in de bioscoop. Was eigenlijk ook... Was ook mijn droom een beetje, om hem helemaal in mijn eentje te zien.
1: Je hebt gewoon stiekem die hele zaal leeg gekocht, zodat niemand jou kon storen tijdens die film. En dat je eigenlijk ook zo breed uit kon liggen over de stoelen. Alsof een soort thriller-achtige LP-foto, weet je
2: voor
1: wel.
2: Het scherm langs Moonwalk.
1: Ja.
0: Nou, iemand die ongetwijfeld ook heel enthousiast is over die film, dat is de Dutch Michael Jackson. We hebben hem aan de telefoon. Groot applaus voor Niels Vennegoor. Dag Niels, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Daan. Hallo.
0: Hi, wat vind jij van Michael the Movie? Want die heb je minstens 1 keer gezien, denk ik.
3: Nou, ik heb hem iets vaker gezien. Ik was ook bij de première in Brussel ben ik geweest. En Michael Knight. Ik vond het een fantastische film.
0: Ja.
3: Jafar heeft super werk afgeleverd. Toen ik hoorde dat Jafar het ging doen, dacht ik van ja, dit moet ongetwijfeld goed zijn.
0: Ja.
3: Want ja...
0: Ja, Jafar, dat is voor de goede orde.
3: De neef
0: van Michael Jackson, kind van Jermaine Jackson.
3: Van Jermaine,
0: Er is ook veel kritiek natuurlijk hè, op de film. Ja. Het zou niet het volledige verhaal vertellen. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik vind dat die... De film gaat tot bad. Dat zie je ook gewoon. En na bad, er komt sowieso een deel 2. En dan krijg je Dangerous, de History Era... En dan denk ik ook de vrijspraak, stukje van de vrijspraak erin. Dat hoop ik dan. En dan is het helemaal klaar.
0: Ja, na bad komt een ander bad in beeld. Maar dat is een andere uitleg daarvan, van dat woord. Goed.
3: Ja, oké.
0: Groot succes natuurlijk, die film, hoe je het ook bent of keert. En dat merk jij. Ja. Wat merk jij daarvan, Niels?
3: Nou, sinds een maand in één keer toen met de première al, mijn eigen website. Stroomde binnen met aanvragen, ook bij het managementbureau. En toen deden we 4, 5 optredens in het begin wel, per week. En het zakt nou een klein beetje weer af, want dat is Nederland. Zo is er een hype en zo is het weer weg. En dan, maar het is extreem druk. We zijn tot december volgeboekt.
0: Zo, nou, dan doe je goede zaken, zeg.
3: Ja. In 2027 heb ik nou al optredens.
0: Nou, ik wou zeggen... Eens een dood is de ander zijn brood, hè, Niels?
3: We doen het al 35 jaar eigenlijk, dus...
0: Heb je daar ook nog toestemming voor nodig eigenlijk, van de Ervin Jackson? Of...
3: Nou, ik heb eigenlijk... Ik heb voor Jackson ook promotie gedaan voor de Dangerous albums... en voor de History album in 97 en in 92. Ik heb voor Michael ook andere dingen gedaan. Ik heb Jackson zelf 7 keer een concert gezien. 1 keer ontmoet in Amsterdam. Dus ja, ik hoef eigenlijk geen... Ik weet niet, toestemming. Ja, ik heb toestemming van Michael, ja.
0: Ja, goh, jeetje. hoe was die ontmoeting dan met Michael?
3: Dat was bij Grand Hotel. Michael was gewoon, die verbleef daar. En de fans stonden bij het hek. En hij ging heel vaak naar buiten. Hij heeft me 2 keer... Ik was ook als Michael. Hij zei, you look good. En hij gaf me handtekeningen. En zo ging het van het ene naar het andere.
1: Jeetje.
0: Want Michael heeft natuurlijk verschillende looks gehad in zijn leven. Ja. Welke look... Heb jij, of heb jij die alle 3, 4 ongeveer zijn dat er in je lijf?
3: Nou, nee, ik ben eigenlijk gewoon de Dangerous Era, de History Era look, blijf ik gewoon.
0: Oké, dat is met wat langer haar, geloof ik, hè?
3: Ja, met girly haar, met krullenhaar. Maar ik heb een beetje ook mijn eigen stijl ontwikkeld. Want ik ben geen Michael Jackson natuurlijk, maar ik neem de elementen van Michael en ik heb het uitgebouwd naar mijn eigen show.
0: En wat is dan je eigen toevoeging? Want als je Michael nadoet, willen mensen toch ook Michael Jackson zien, vooral?
3: Dat bedoel ik ook, maar ik heb mijn kleding maak ik ook helemaal zelf. Wel in de stijl van Michael, maar misschien een andere kleur jas. Wel hetzelfde als Michael, maar dan een andere kleur. En het haar is misschien iets anders dan Michael. De make-up is iets anders dan Michael, maar... De mensen, als ik binnenkom, zeggen ze altijd... Hey Michael. Dus,
0: wat heerlijk.
3: het werkt wel blijkbaar nog steeds al die jaren.
0: Ja, en is dit dan een fulltime baan, Niels?
3: Nou, in de jaren 90 was het een fulltime baan, ja. Maar op dit moment eventjes niet zo... Ja en nee eigenlijk. Het ligt eraan, hè. Soms wel, soms niet.
0: Want wat doe je naast dit werk als de Dutch Michael Jackson?
3: Oh, ik werk als hoevenier in plantsoendienst.
0: Dus dan zien we gewoon Michael Jackson daar tussen de slaapplantjes.
1: Moonwalking.
3: Ja.
0: Ik neem aan, wat ga je dan ook met de looks van Michael Jackson over straat? Of nee, in de tuin?
3: Nee, niet in de tuin, natuurlijk niet. Ik ben ook gewoon Niels, natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar mensen kennen me overal waar ik kom. Zeggen ze, hey Michael, hey Jackson. Want ze kennen mij natuurlijk als Michael Jackson Niels. Voor al die jaren dat ik het al doe. Vanuit schooltijd al.
0: Ja, want wanneer is dat begonnen voor jou dan? Welke periode?
3: 1989, toen Michael kwam met de Bad album, Bad Tour. Heb ik ook gezien in de Kuip Rotterdam, 5 juni 1988.
0: Ik ook.
3: Toen deed ik allemaal playbackshows en talentenjachten. In 92 had ik al een professionele show. En in 95, toen Michael met de History album kwam, 96, 97, had ik ook al een... professionele show, Mystery to History. En dat ging heel Europa door.
2: Ja, want ik wilde vragen, hoe kom je dan op het idee om zo'n imitator te worden? Maar...
3: Nee, dat zeg ik. Het is begonnen op school met playback shows. En dat ging goed. En iedereen zegt, ja, en overal won ik de eerste prijs. En ik ben altijd maar door blijven gaan. Ik heb een droom gehad. Ik denk, ik wil de beste imitator worden. En ik ben nu 40 of 35 jaar lang verder... En ik sta nog steeds op het podium.
0: Ja, ik
3: non-stop eigenlijk. Elk jaar wel optredens.
1: En Niels, je praat met heel veel liefde over Michael Jackson. En je bent er echt door gefascineerd. Wat ik mooi vind is dat ook heel veel jongeren nu kennis maken met Michael Jackson. De muziek en de magie daaromheen. Wat is denk ik, wat is volgens jou de magie rondom Michael Jackson?
3: Ja, ik zie het nou ook overal hoor. De kinderen weer met Billie Jean outfitjes, trillenjasjes aan. En dat doet me weer denken aan mijn tijd van vroeger. Michael heeft gewoon de uitstraling, de muziek. De kinderen vinden het fascinerend, denk ik. De magie om hem heen, de moonwalk, de jasje, het glitter, de glamour, de sprankel van... Ik denk dat hetzelfde was hoe ik het vroeger beleefde als kind zijnde.
0: Mooi, om die passie te horen. En hoe zorg je dat je de moonwalk en al die danspasjes een beetje onder de knie houdt? Hè? Dat je niet door de tijd wordt ingehaald?
3: Nee, ik doe toch 2-3 keer in de week. Ik doe toch een rehearsal met mijn eigen show wel. En ik ben er toch elke dag wel stiekem mee bezig, zeg maar.
0: Oké, ik vind het een fascinerend verhaal, Niels Vennegoor.
3: Oké, dank je.
0: En ik wens je heel veel succes de komende tijd. Hartstikke druk toch. Agenda vol geboekt tot 2027.
3: Ja.
0: Ik zou een dagje op mijn lauweren gaan rusten. Of moet je vandaag weer de tuin in?
3: Nee, vandaag heb ik een vrije dag.
0: Oké. Zeg, wat is jouw favoriete plaat van The King of Pop?
3: Ik ben begonnen vroeger op school met Beat It. En ik hoor nou Beat It.
0: Yes. Fijne dag.
3: Oké, au.

0: Zometeen natuurlijk het spelletje Vroeger of Later. Eens even kijken. Dennis, wat zit er vandaag in het prijzenpakket?
1: Ja, het Goedendag Hendrikman prijspakket ligt voor je klaar. Met daarin een sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
2: Nou, this is it, mensen. Wil je daar kans op maken, geef je dan nu op. En stuur het codewoord in via de luisterapp. En dat codewoord is vandaag Moonwalk.
0: Ah, dat vind ik leuk. Je mag ook trouwens een filmpje insturen als je de moonwalk even doet. Dan krijg je voor.
2: Dan maak je extra kans. Ja, ja zeker.
0: Ik vind het zo'n mooi verhaal. Die Niels Vennegoor, de Dutch Michael Jackson, die dus in het dagelijks leven hovenieren zijn moonwalken door tuinen
2: tuin gaat.
0: Ja, dat is echt wel een grappig verhaal. Oké, die prijzen. En één prijs ontbrak nog en dat is de deurhanger. Die krijg je hoe dan ook. Ook al vlieg je helemaal uit het bocht in dat spelletje. Zometeen, dat krijg je in elk geval. Dus even het woord moonwalk of een filmpje van je eigen moonwalk kunsten doorsturen via de NPO Luister-app.

0: Danny Vera, samen met Marlon Pichel. En hun single heet Try Again, 8:40. Hoog tijd voor het NOS Journaal. Opnieuw goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaar moeten makelaars verplichte biedingen bijhouden in een biedlogboek. Maar volgens de vereniging Eigen Huis kreeg maar een derde van de kopers dit logboek te zien. Vaak ook nog op eigen verzoek. En dan merkten ze soms dat de makelaar had gelogen. Die zei dan bijvoorbeeld dat er een hoger bod was uitgebracht, terwijl dat niet zo was. Vereniging Eigen Huis pleit voor een wet met daarin regels over het bieden op huizen en hoe dat dan gehandhaafd wordt. Honderden mensen hebben hun vlucht gemist op Schiphol gisteren. En ook vandaag moeten mensen nog rekening houden met vertragingen bij het inchecken. De luchthaven werkt sinds gisteren met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Maar dat leidt tot grote problemen bij het personeel, zegt deze beveiliger.
2: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja, zegt ze bij Omroep NH Nieuws. Veel beveiligers hebben zich ziek gemeld vanwege de onrust. Schiphol zet voor vandaag extra personeel in. Maar het is afwachten of de rijen dan ook korter gaan zijn. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen zitten vaak in een bubbel en kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen. Dat is in strijd met het publieke belang, staat in dat rapport. En komende week staat bij veel mensen het vakantiegeld weer op de rekening. Omroep Brabant ging de straat op om te vragen wat mensen ermee gaan doen.
3: De tuin helemaal verbouwen. We hebben een vijver die eruit gaat. We gaan de tegels planten, potten. En dat kost handen vol met geld.
4: Lijk leuke dingen doen en zo.
5: Ik ga een nieuwe televisie halen en een nieuwe game voor mezelf, zodat ik wat te doen heb.
6: Het is niet zo dat je het in deze dure tijden dat je het liever apart zet.
7: Nee, waarom zou ik? Ik kan het gewoon beter uitgeven.
8: Nee, ik betaal dan de openstaande rekening in de kroeg.
1: Ja, in de kroeg. Even alle biertjes afrekenen.
9: Even de biertjes afbetalen.
0: Ja. Ja. Ik neem aan, Carmen, jou kennende, dat je het vakantiegeld al uit hebt gegeven voordat het binnenkomt.
9: Ik heb vanochtend nog gekeken, ja, of het al binnen was. Maar ik moet nog even wachten.
0: Ja, maar je hebt het nog niet uitgegeven in je hoofd ook nog niet?
9: Nee. Ik moet het eigenlijk opzij zetten voor de bruiloft. Dat, dat zit eraan te komen.
0: Of moet de cruise nog betaald worden?
9: Ja.
0: Het weer dan voor vandaag.
1: Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. In het noordoosten nog volop zon. Af en toe valt er lichte regen en het wordt maximaal 17 graden. De komende dagen wordt het dus steeds wat warmer.
0: Dankjewel, Carolijn.
1: Oh, geen weerbericht meer? Geen muziek? Alles valt stil?
0: Jawel, maar Leaving on the Jet Plane komt eraan van John Denver. Heeft ook wat vertraging.

0: Didi. And I've got the music in me.
1: Vroeger of later.
0: Dag Andries, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bert.
0: Hoe is het in Harlingen?
2: Ja, goed. Mooi weer.
0: Ja. En het wordt nog mooier, hè, natuurlijk.
2: Wat zeg je?
0: Het wordt nog mooier de komende dagen.
2: Ja. We gaan de goede kant op.
0: Ja. En hoe ziet jouw dag eruit? Ga je een goede dag tegemoet, Andries?
2: Daar ga ik wel vanuit. Ik stap aan zijn op de fiets. Moet wel heel wat doen. Even een oude maat bezoeken. Die ligt er in het ziekenhuis.
0: Oh. Dus. En neem je dan een bloemetje mee of een doos bonbons?
2: Ja, ik dacht een paar flesjes bier, daar houdt de man wel van.
0: Oh ja. Nou, dat lijkt me toch een apart beeld, hè? In het ziekenhuis, flesjes
2: ja,
0: bier.
2: Het mag niet, maar ja.
0: Gewoon onder de pet houden, joh. Dan komt het wel goed.
2: Natuurlijk.
0: Andries Schieving uit Harlingen, wij gaan een mooie reis maken. We beginnen in 1996. Het jaar waarin Zeeland een eigen betaalkaart presenteert voor kleine bedragen.
3: Deze chipkaart kan in elke telefooncel in Nederland worden opgeladen. Door het intoetsen van een pincode wordt geld van de rekening geschreven. De Zeelandkaart van PTT en Postbank is de voorloper van de chipper. De kaart die in het najaar landelijk wordt ingevoerd.
0: Ja, dat klinkt dan toch ouderwets, hè? Als je dat hoort. 30 jaar geleden was dat nog maar. Vanuit 96 reizen we verder.

0: vroeger of later een hit dan 63?
1: Later.
0: Goed, 74. Mr. Big en Romeo. Vroeger of later een hit dan 74?
1: Later.
0: Dat is ook goed, 77. Oh.

0: Nou, zeg het maar. Vroeger of later, nee, dan 77.
1: Later.
0: Dat is goed, 83. My name is Luca. I live on the second floor. Nou, deze pak je volgens mij ook gewoon, want je doet het echt heel ontspannen en relaxed. Vroeger of later een hit dan 1983?
1: Later.
2: Vroeger of later.
0: En dat is ook goed. Namelijk 1987. Susan Vega en Luca, je bent een groot kenner, Andries.
1: Ja, dat zeggen ze, Jan.
0: Ja.
1: Dat zegt u.
0: Ja, nou, dat zeg ik er nog maar een keer bij. Dat levert de complete prijzenpot op. Dennis, wat zit daarin?
3: Ja, de Goeiedag Haendrikman sleutelhanger, de Max sokken en de Goeiedag Haendrikman boodschappentas. En natuurlijk, als cadeautje, de deurhanger cadeau.
1: Ja, mooi zo. Mooi zo.
0: Heel veel plezier ermee, maar je kent de kleine regeltjes wel. Die staan in kleine lettertjes onder het prijzenschema. Zorg dat je bij 5 blijft. Beloof je dat?
1: Ja, dat doen we.

0: was made to love her. Om 9:09 snel door naar de post. Daarin gaat het onder meer over de Nederlandse Michael Jackson, waarmee we eerder dit uur spraken naar aanleiding van het enorme succes van de film over het leven van de King of Pop.
1: Ja, als Niels Vennegoor de Nederlandse Michael Jackson maar niet onder de drukken bezwijkt. Gelukkig is Niels in zijn vrije tijd ook nog hovenier. Kan hij daar wellicht wat ontspanning in vinden. Bram die zegt, ja, als kleinkind kreeg ik een rood glimmend jasje, zoals uit de clip van Thriller. En ik spendeerde uren voor de televisie om alle danspasjes uit mijn hoofd te leren.
2: Ja, en het kan druk worden op de luchthaven Schiphol vandaag. Want vooral bij de security moet je rekening houden met een uur extra wachttijd. Nop uit Tilburg vraagt zich af, waarom vliegt u toch vanaf Schiphol? Ja, Brussel, Düsseldorf, Keulen zijn veel beter georganiseerd. Ik ben al meer dan 20 jaar niet meer vanaf Amsterdam gevlogen. Altijd gedoe daar en heel duur met parkeren. Tip van Nop.
0: Ja, maar ja, duur is ook natuurlijk om eerst helemaal naar het buitenland te rijden. Dus ja. Maar goed, ik snap die ergernis wel. En in het buitenland is het, ja, hoor ik vaker, is het toch beter georganiseerd dan hier. Notabene op onze nationale luchthaven.
1: Ja. Nou, het is pas dinsdag, maar Ben die kijkt al uit naar het weekend. Want dan wordt het niet alleen weer mooi weer. Hij is aanstaande zaterdag met zijn stichting Truckers voor Goede Doelen aanwezig bij het Techno-event. En daar gaat Ben zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En hij zegt, ja, met zulk mooi weer in het vooruitzicht moet het weer een succes worden.
2: Ja, en verdwijnende tradities. Het ging er vanochtend heel veel over. Zoals het luchtalarm vanaf 2028 en het haringvaatje. Spraak voor de visboer Henk nog even over. En Mieke vindt het jammer om het allemaal te zien verdwijnen. Ze schrijft, het luchtalarm, omdat er geen reparatiegeld beschikbaar is, blijf het nou toch gewoon gebruiken totdat het niet meer werkt. Er zijn namelijk ook nog heel veel mensen, nu nog, zonder mobiele telefoon.
0: Ja, en als dat netwerk daaruit vliegt, dan zijn we helemaal nergens meer natuurlijk. Ja. Hè, in deze spannende tijd. Goed, hoe het ook zij, altijd een vaste waarde. En tussen 9 en 12 zometeen hier Hans Schiffers. Hij presenteert de arbeidsvitamine. Wij zijn er morgenochtend weer, even na 6. Voor nu,
1: een goede dag.

0: samen Max.
1: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
2: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
3: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
22: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
23: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
24: Goedemorgen Hans. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange gevangenisstraf, blijkt uit onderzoek van het WODC. De afgelopen 5 jaar kregen 48 verdachten niet alleen TBS, maar ook een celstraf van meer dan 10 jaar. Behandelaars en advocaten hebben bezwaar tegen dit soort straffen. Volgens hen duurt het te lang voordat iemand aan een TBS-behandeling kan beginnen en is die minder effectief. De eerste avond van de avondvierdaagse in Loosdrecht is rustig verlopen. De organisatie was bang dat er politieke uitingen zouden zijn. Er gingen geruchten dat de kinderen zouden lopen met t-shirts met teksten erop als nee tegen AZC. Maar dat gebeurde niet, zeggen deze ouders.
0: Het is gewoon heel jammer dat zo'n kinderfeest dan wordt ingezet als politiek of iets. Ja, dat zou niet moeten hoeven, vind ik.
1: Ik ben ook tegen het AZC. De Vierdaagse staat hier los van. Ik vind dat we daar... niemand draagt kleding en niemand, er worden geen liedjes gezongen. En dat houden we ook zo lekker zo.
24: Er was nog nagedacht over een alternatieve route voor het geval dat. Maar de kinderen waren vooral op een andere manier bezig met hun veiligheid.
2: Ik ben een beetje bang voor het verkeer, maar dat komt wel goed, denk ik.
3: Ik voel me wel veilig, omdat... dat er beveiligers zijn, maar soms is het niet altijd veilig met auto's en zo.
0: Nou, veel plezier, geniet ervan.
3: Dankjewel.
24: Ja, de organisatie van de avondvierdaagse in Loosdrecht vertrouwt erop dat het de komende dagen ook rustig blijft. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 18... Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. En het is de Nationale Beweegweek voor senioren. Ook in een woonzorgcentrum in Helmond doen ze eraan mee. De bewoners doen daar wat ze nog wel kunnen, zoals een boksles krijgen van oud-bokser Arnold van der Leijen. Ja, of dartpijltjes gooien, kan ook nog.
5: Hey. Wat een power heb jij nog in die armen zitten, zeg. Dat ging wel lekker, hè?
25: Ja, zeker.
5: Kunnen ze hier in Helmond een beetje boksen?
25: Heel goed. En je ziet hoe mensen geïnspireerd en blij zijn om aandacht te krijgen, om met elkaar te communiceren, met elkaar te praten, met elkaar dadelijk een drankje te doen, een hapje te doen en samen te bewegen. Dat is ongelooflijk belangrijk.
26: Weer werkt mee en wat willen we nog meer? En het is hier fantastisch.
24: Ja, in het weer dan. Noordoosten van het land nog zon. In de rest van het land meer bewolking. Soms ook lichte regen. En het wordt vandaag 13 tot 17 graden.
27: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

rocker band uit Californië met een rock-imago onder Tom Johnston. En de mooie harmonieën in Listen to the Music kondigt aan dat er op dat niveau nog veel moois aan zat te komen. Zoals The Eagles en Poco en Steely Dan. Binnenkort keren de jaren 70 weer terug op Radio 5. Dat zal gebeuren in de volgende maand trouwens, als je je afvraagt precies wanneer. Maar je krijgt er nog bericht van hoor. Dit zijn de arbeidsvitamine. De aanvragen die zijn van de wereldwinkel Stedenbroek vandaag, West-Friesland. We zijn een unieke wereldwinkel, zegt Tini, schoenmaker uit Venhuizen. Uniek omdat de winkel volledig draait op 35 vrijwilligers. En de winkel draait niet om grote winsten, maar om de wereld een beetje mooier te kleuren. Daarom louter producten uit ontwikkelingslanden met een keurmerk. Andere aanvragen die zijn van Rien van der Laan uit Kudelstaart. Ook Noord-Holland. Rien was 13 jaar lang eigenaar van een cd-winkel in Hoofddorp. Naast muziek zijn vooral Bordeaux en de luchtvaarthobby's van Rien nog steeds actief bij hem. Daar is hij 50 jaar werkzaam in geweest in die luchtvaart. En meer weet ik niet, behalve dat hij leuk

Menno is de man van de ballades, maar deze heeft hij toch ook op zijn naam gezet. Dit komische verhaal over Lola, die er nog steeds zit daar in die Copacabana. Canon in D van de 17e eeuwse componist en organist Johan Pachelbel hoorde je, maar dan in een versie van Aphrodite's Child, Rain and Tears. Waarbij Vangelis het fluit speelde. En daarvoor werden we vergast op een optreden van Aretha Franklin in Arbeidsvitamine van vandaag. Tears for Fears en Lolita Adams.

Greg Lake die schreef dit toen hij 12 was. Lucky Man. En Keith Emerson bespeelt hier een Moog synthesizer. Die, dat kan je horen, die hij net gekocht had. Zo'n totaal geschifte, op hol gedraaide geluid wat hij eruit probeert te halen. Volgens mij is dat helemaal wat je moet doen als je jong bent. En daar ontstaat dan gewoon zo'n Lucky Man uit. We zijn weer gelukkig dat we dat kunnen horen hier vanochtend. Daarvoor Hang on Sloopy van de McCoys. Leuk voor babyboomers die dat hebben meegekregen. En hier is, dames en heren, Fleetwood Mac met Little Lies.

Waar je ook bent, is dit altijd een moment om even helemaal voor jezelf te bewaren en uit het raam te staren of zo. Zij neemt je helemaal mee in Songbird. Eva Cassidy was dat. Oh, Pretty Woman van Roy Orbison hoorde je weer eens een keer. En Little Lies was van Fleetwood Mac. En dit is Shocking Blue.

tot stof zult gij wederkeren. Het is een contemplatief gegeven. We zouden ons daar natuurlijk meer bewust van mogen zijn dat een mens een poepscheetje is op het grote geheel. En Kerry Livgren van Kansas die afficheerde zich ook met de plaat en had ook een christelijke levensovertuiging. Dus zij hadden het volgens mij rechtstreeks als de Bijbel dit, Dust in the Wind. En Far David hoorde je met Words en Shocking Blue met Venus. Arbeidsvitamine op Radio 5.

0: wou dat ik zo was. Zo stoer, zo cool. Met een zonnebril. Oké, mijn eigen weg door de wereld. Heerlijk. Italo disco met een lekker arrogante Pino Danzio. Maar qual idea. Meer krijg je zo meteen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
9: Hey Remo!
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: In Scheemda in Groningen woedt een zeer grote brand in een blok van 4 rijtjeswoningen. Volgens de brandweer is de oorzaak een doorgesmolten gasleiding in een van de huizen. Het vuur verspreidde zich snel naar andere woningen en er is een NL-alert verstuurd. De brand in Scheemda is moeilijk onder controle te krijgen omdat het gas vrij uit de leiding kan stromen en het lek door de brand niet te dichten is. De werkomstandigheden van sekswerkers worden door de overheid niet goed gecontroleerd. En dat moet wel, zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Sekswerkers zeggen dat exploitanten dreigen met boetes of ontslag en hoge commissies eisen. Ook worden sommige sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moeten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen. Dat gebeurde in de jaren 60 tot en met de jaren 90 van de vorige eeuw. Pathologen namen lichaamsdelen en organen weg van overledenen en gaven dat aan een universiteit zonder toestemming van de familie. Correspondent Meike Weijers vertelt hoe dat ging.
16: Die zijn vervolgens bewaard in een pathologiemuseum en soms ook gebruikt in het onderwijs. En ja, veel studenten die daar les hadden, die hadden geen flauw idee waar die lichaamsdelen vandaan kwamen. Maar ja, zoals gezegd, de familieleden die hadden geen enkel idee dat hun geliefde die ze hadden begraven een lichaamsdeel miste.
15: De minister van Volksgezondheid heeft vandaag in het parlement haar excuses aangeboden voor het aanhoudende leed, woede, pijn, verdriet en trauma. En veel mensen wisten dit al, maar het blijkt nu ook uit wetenschappelijk onderzoek. Automobilisten houden zich lang niet altijd aan de maximumsnelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom en de binnensteden. In Amsterdam gaan mensen er wisselend mee om.
17: Harder dan 30 km per uur.
18: Mooi, hè? Ja. Absoluut zelfs.
17: Absoluut zelfs, ja.
18: En is de stad er niet fijner op geworden met 30?
17: Nee, levensgevaarlijk zelfs. Omdat heel veel mensen rijden wel 50 en anderen rijden 30. Dus wat je krijgt is enorme rare toestanden.
19: Ja, ik vind het echt geen probleem. Want met fietsers zijn ook heel veel fietsers en dat soort dingen. Dus ik vind het echt geen probleem.
15: De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid adviseert gemeenten om wegen ook echt in te richten voor 30 kilometer. Met bijvoorbeeld drempels of andere bestrating. Het weer, in het midden en noorden soms zon. In het zuiden bewolkt en af en toe lichte regen. Het wordt 13 tot 17 graden.
14: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De Scorpions uit Manchester, waar ook Freddie the Dreamers en de Hollies en John Mayall vandaan kwamen. Alleen deze band koos Noord-Brabant als basis, omdat Josephine het hier heel goed deed. 40 weken top 40 en in 1977 kwam het opnieuw uit. Dus dat hysterische gelach, dat sloeg hier bijzonder aan.

Van der Laan uit Kudelstaart. 13 jaar is hij eigenaar van een cd-zaak in Hoofddorp geweest. Hij is blij om opgegroeid te zijn in de 60s, het beste decennium. Bevoorrecht noemt hij zichzelf als zelfs. Een andere aanvraag kwam van de wereldwinkel in West-Friesland, Stedenbroek. Ze verkopen daar producten uit ontwikkelingslanden die voldoen aan het keurmerk Fairtrade. Dat biedt de garantie dat producten veilig zijn gemaakt, niet door kinderarbeid, door ondernemingen die ook onderwijs en duurzaamheid en sociale voorzieningen belangrijk vinden. En Tini Schoenmaker uit Venhuizen die nam het

0: New Hollywood, herrees met nachtclubs als Whiskey A Go Go en de Trocadero en de Mocambo. En er was ineens dus ook PJ's van Paul Raffles en zijn vriendin Judy, dus vandaar PJ. En de cliëntele bestond uit een mengeling van beroemdheden en boeven en criminelen en gokkers en ook strippers trouwens. En dat was dan heel gewoon om daar te horen: honey, sit down with this guy and be nice to him because tonight he's going to prison. En nou, dat trad daar dus allemaal op. En Trini Lopez heeft daar een fantastisch wervelend optreden gedaan. De Hollyzordie met Sandy en de Kings met Waiting on a Sunny Day. Nee, dat was Bruce Springsteen, sorry.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Waiting on a Sunny Day. Sunday afternoon is dat natuurlijk. Sunny afternoon voor de Kings. We beginnen alles door elkaar te halen, langzamerhand. We gaan een puzzeltje spelen. En dat puzzeltje is vandaag een hartekreet van Carole King. Winter, spring, summer of fall. All you have to do is call and I'll be there. You've got a friend.
1: 1.
2: Winter, spring, summer or fall.
1: 2.
2: And I'll be there.
1: 3.
2: All you have to do is call.
1: 4.
2: You've got a friend.
0: Nou, trekken ze uit elkaar en laten ze weten wat het dan moet wezen. Niet 1, 2, 3, 4, want die volgorde hoorde je net. Het moet een andere volgorde zijn. Via de NPO Luister-app reageer je dan.

0: Leuk, hè? Ja, dat waren twee songschrijvers in de Brill Building. Dus die hebben lekker de hele dag van 9 tot 5 liedjes zitten schrijven. En dan kwamen ze tot dit soort gedachten nog wel eens.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Koos het Leiderdorp. Kennen jullie trouwens die versie van Carole King of niet?
2: Nee, die kon ik nog niet.
0: Nee, hè? Die ken je nog niet, hè? Nee, precies. Nee. Maar die andere dus wel, die we net draaiden, ook Carole. Maar je kent dus ook You've Got a Friend van Carole King. Want die heeft dat later natuurlijk geschreven.
2: Ja.
0: Ja, en doe je vaker mee met het puzzeltje? Of hoe gaat het bij jou?
2: Ja, ik doe wel mee. Alleen heb ik hem niet altijd goed.
0: Nee, dat hoor ik vaker. Dat hoor ik vaker.
2: Ja.
0: Ja, was je ergens mee bezig of doe je dit gedachteloos zo even meeluisteren?
2: Tijdens mijn werk.
0: Tijdens je werk. Wat doe je dan voor werk?
2: Ik ben applicatiebeheerder.
0: Applicatiebeheerder. En waar was je nu mee bezig dan?
2: Nou, in ieder geval aan het luisteren naar jullie. En ik was wat een database aan het uitzoeken.
0: Een database aan het uitzoeken. Jij probeert het maar zo concreet mogelijk voor te stellen. Maar goed, daar dalen we maar niet te diep op in. Want ik wil vooral van jou weten, hoe zit het met die oplossing van die puzzel vandaag?
2: Even kijken. Ik had 1, 3, 2, 4.
1: 1.
3: Winter, spring, summer of fall.
1: 3.
3: All you have to do is call.
1: 2.
3: And I'll be there.
1: 4.
3: You've got a friend.
0: Mooi. Ja, dat is de hele hartekreet van haar. Vind je het een mooi nummer?
2: Ja, schitterend.
0: Ga ik voor je draaien. Ik krijg van mijn puzzelboek van arbeidsvitamine, hoort er nog even bij. Dat sturen we je zo snel mogelijk toe.
2: Oké, dank je.
0: Ja, werk ze. Dag.
2: Oké, dag.
0: Koos, blijf.

0: Chubby Checker was dat met Let's Twist Again. Daarvoor Cloud, die kwam redelijk uitgeleefd van het Songfestival van vorig jaar terug, maar heeft zich inmiddels weer herpakt na al die aandacht die om je heen slaat, als het ware. En Carole King hoorde met You've Got a Friend. Dit is Robbie Robertson met zijn avonturen met Lee Van Helm van de band. Een sfeervol verhaal over hete zomernachten, jukeboxen en vissen met dynamiet. Somewhere down the crazy river.
1: I can see it now. The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games?

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Sylvia hoorde ineens dat haar vader de Spaanse kostganger Lorenzo López Fernando is. In 1966 woonde hij in bij de familie Dorrestein in Hilversum. En hij had iets met moeder Marijntje Puik. Hij werd Fernando genoemd en hij komt uit Madrid.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.

0: Ik was weer even terug op mijn 19e toen ik die plaat voor het eerst hoorde op de radio. Kiss met Sure Knows Something. Het was destijds de opvolger voor I Was Made For Loving You. Die had ik toen ongeveer wel een beetje gehoord. En toen kwam dit ineens uit en dit was helemaal fantastisch met die mooie combinatie tussen rock en synthesizers die je toen had. Het beste Boney M album ooit was Take the Heat of Me. Dan hoorde je Daddy Cool van. En dit is Boudewijn de Groot in de arbeidsvitamine. Verdronken vlinder.
1: Zo te

0: FH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Wat zou ik daar nou zo zeggen? Nou, Hans hoort je hoor. Het is 11 uur en hier is Carolijn Bari met het NOS Journaal.
23: Heel goed, goedemorgen. Er zijn te veel mensen met een te hoog cholesterol, meldt de Hartstichting. Die opende het afgelopen jaar door het hele land heen hartcheckpunten waar je gratis je cholesterol en bloeddruk kon laten opmeten. Zo'n 13.000 mensen deden dat. Bij 70% was de cholesterol te hoog, wat het risico op hart- en vaatziektes vergroot. De Hartstichting heeft tips wat je daar zelf aan kan doen.
0: Denk aan gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken. Zorgen dat de stress vermindert. Zeker voeding is vaak nog veel winst te behalen. En denk dan aan minder vette kazen bijvoorbeeld. Of zorgen dat je zilvervlies rijst eet in plaats van witte rijst. Dat soort adviezen.
23: De Hartstichting adviseert iedereen om vanaf je 40ste regelmatig het cholesterol te laten controleren. Arrestatieteams hebben vanmorgen gelijktijdig invallen gedaan in panden en huizen in Oosterwijk en Tilburg. Waarom wil de politie nog niet zeggen? Er werden meer dan 100 agenten ingezet, weet deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: Hier op de Alpenlaan in Tilburg, waar ik nu ben, is de politie nog altijd bezig met onderzoek. Er is zeker één aanhouding verricht. Dat gebeurde bij een huis aan de Kerkakker in Oosterwijk. In totaal zijn er dus op 10 plekken invallen gedaan. En daarbij zijn ook meerdere auto's in beslag genomen.
23: Het is druk op Schiphol vanmorgen, maar de situatie is nog beheersbaar, zegt een woordvoerder. Er staan geen extreem lange rijen, maar of dat zo blijft is nog even afwachten. Gisteren misten honderden mensen hun vlucht door lange rijen voor de incheckbalies. Schiphol heeft de beveiliging anders georganiseerd en er waren ICT- en roosterproblemen en ook ziekmeldingen van beveiligers. En er is weer eens een lift kapot in een flat, dit keer in een seniorenflat in Stadskanaal. Erg vervelend, ook voor het hondje van deze vrouw, die ook al dagen niet buiten uitgelaten kan worden. Dus ja, nu moet hij op het balkon zijn behoefte doen.
2: Ik heb nu wat luiers opgehaald, maar ja goed, je doet wat. In huis kan niet, op de galerij kan niet, het balkon, dat is eigenlijk ook een ramp. Maar ja, doe maar.
3: Nou, ik vind het eigenlijk gewoon schandalig dat dat kan. Ik kan zo niet met mensen omgaan.
23: Ja, de woningbouwvereniging belooft bij RTV Noord snel beterschap. De lift wordt vandaag nog gerepareerd. Het weer in een groot deel van het land bewolkt met soms zon, maar vanuit het zuidwesten meer bewolking en af en toe lichte regen bij 13 tot 17 graden.
24: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Het was een Pools-Amerikaanse B-actrice met een Jackson Teller in de film Voyage of the Rock Aliens. En dat liedje is ondanks de tijd sterk genoeg om ook nu nog te overleven. En net als dat andere onwaarschijnlijke duet tussen Patrick Duffy en Mireille Mathieu. Ken je dat ook nog? Together We're Strong. Maar goed, dat is misschien een heel ander liedje. Ik verwar ze nog wel eens met elkaar. Dit zijn de arbeidsvitamine vanochtend. En we hebben de aanvragen van Rien van der Laan uit het Hollandse Kudelstaart. Hij laat nog even weten dat hij bij de luchtverkeersleiding op de mooiste werkplek heeft gewerkt waar hij je maar kunt wensen. A Room with a View schrijft hij, de verkeerstoren. En ook houdt hij nog behoorlijk van de muziek uit de jaren 60 die je hier vandaag dan ook hoort op zijn lijstje. En verder ook aanvragen van de Wereldwinkel in Stedenbroek. Die draait op 35 vrijwilligers. Winstoogmerk is minder belangrijk dan de wereld via World Trade een beetje mooier te maken, al dus die niet schoenmaker.

Leuk is het klokkenspel op Hilversum 3 van Herman van Veen. Maar de ster van het nummer is natuurlijk eigenlijk Willem Wilming. Want die heeft die tekst verzonnen voor Herman van Veen. Die het natuurlijk op een hele mooie manier overneemt. En het is altijd nog het ultieme arbeidsvitamine lied, zitten we hier vaak te bedenken. Why Did You Do It was van Stretch. Dat is een nummer waarbij de aanklacht ging richting Mick Fleetwood. Die kon zijn contractuele verplichtingen om met Fleetwood Mac op te treden niet waarmaken. Dus die stuurde een aantal andere jongens de rood op, zeg maar, om voor hem waar te nemen. Alleen die stonden voor aap, want Mick Fleetwood kwam niet opdagen. En zij stonden daar een beetje Fleetwood Mac te spelen. Why did you do this? Zongen ze. Goede wraakoefening was dat, hoor.

van de olifant in dit geval, Kamaal natuurlijk, die ik ooit nog een keer echt heb ontmoet in 2000. Toen begon hij nog te vertellen over zijn uitnodiging om dit nummer te komen zingen in Nederland met Hans van Hemert in het kader van het Wereld Natuurfonds destijds. Jump en Van Helen hoorde je. Dit zijn de Neville Brothers.

De vredesboodschap van Rob de Nijs. Alles wat ademt hoor je hier in de arbeidsvitamine. Daarvoor Baby Love van de Supremes. En deze laten we staan voor het intro. Dit zijn de Faces. Stay with me.

Ja, dat kon ze wel, hoor. Dolly Parton met You Are in de arbeidsvitamine van deze ochtend. We hebben een mooie ochtend beleefd en die eindigt vandaag met deze van The Golden Earring. Dank aan Rien van der Laan uit Kudelstaart en de wereldwinkel in Stedenbroek. Morgen meedoen met arbeidsvitamine. Dan doe je misschien mee met het programma. Binnenkort. arbeidsvitamine.nl

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op TravelEssence.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 12 uur, nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
10: Goedemiddag, Daniel. Opnieuw een celstraf voor drugscrimineel Bolle Jos. Een rechter in België gaf hem bij verstek 8 jaar cel... voor de invoer van 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. 19 handlangers kregen ook celstraffen. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit vermoedelijk in Sierra Leone. Hij is in Nederland en België al vaker veroordeeld voor drugshandel. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media... zijn een risico voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen zitten vaak in een bubbel... en kunnen zo minder goed en minder vrij een mening vormen. Het kan al helpen als traditionele media zichtbaarder worden... op sociale media, zegt het Commissariaat.
11: Zo wat je kunt doen, en daar zijn echt 1001 manieren voor... is die zichtbaarder maken... op sociale media, dat kan in de algoritmes zelf... maar het kan er ook naast door bijvoorbeeld een tabblad te maken... met mediadiensten waar mensen uit kunnen kiezen... om die te volgen of te ontvolgen.
10: Volgens het commissariaat zijn er al veel Europese wetten... die algoritmes kunnen aanpakken... maar daar moet de politiek dan wel meer gebruik van maken. In Scheemda in Groningen staan nu 3 woningen in brand... door een doorgesmolten gasleiding in een schuurtje van een hoekwoning. Het vuur sloeg over naar het huis... en verspreidde zich via de daken naar andere woningen. De brand is nog niet onder controle, niemand is gewond geraakt. De netbeheerder probeert de woningen zo snel mogelijk van het gas af te halen... zodat de brandweer ook naar binnen kan. De omgeving kreeg vanwege de rook een NL-alert. En de sociale pluktuin in Doetinchem is zo'n succes... dat mensen uit het hele land komen kijken. Als je daar een abonnement hebt op die pluktuin... dan kun je er groenten uithalen. En die moestuin hoort bij een zorgboerderij. De cliënten daar onderhouden de tuin. En een deel van de groenten gaat gratis naar mensen met een laag inkomen.
12: Ik ben bij Groentebuur, waar wij voor 250 mensen groenten verbouwen. 125 daarvan zijn sociale minima. En die ontvangen een abonnement gratis. Alles kweken we dus zelf voor. Iedere week hebben we een planning wat de grond in gaat.
13: Wat ik het leukste vind, is dat de mensen met elkaar een team is.
12: Mooi, ja.
13: Ja. Maar ook de mooiste als de mensen blij zijn met de groentes.
10: Ja, er zijn nu 60 abonnees en het is zo'n succes dat er een wachtlijst is. Mensen uit het hele land komen er dus naar kijken... om dat concept over te kunnen nemen. Het weer in het noordoosten schijnt de zon nog eventjes... maar verder is het bewolkt met af en toe een bui... en het is 13 tot 17 graden.
9: Dankjewel, Caroline. Tot zo, hè.
10: Tot zo weer.
8: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

Een nieuwe aflevering van Audit Vitamine. Met muziek zo nu en dan die je nergens anders hoort. De beste evergreens hier op NPO Radio 5. Van harte welkom aan de Omroep Max Lunchtafel. Eet smakelijk. Jurriën Rood is schrijver en filosoof, heb ik begrepen. Hij heeft de teksten van popliedjes ontleed en daar een boek over geschreven. Wat zingen ze nou? Dat is de titel van het boek, ga ik hem zo meteen even over bellen. En Willeke Alberti is de lunchgast van vandaag. Zij komt gezellig langs. Het is een mooi verzamelalbum uitgekomen van Willeke Alberti. De liedjes van mijn leven. Met alle belangrijke nummers die ze in haar carrière heeft opgenomen. Met ook diverse andere artiesten. Dinsdag 19 mei, dit is Lunch Lekker.

0: Muziek die klinkt als de lente van Pierre Grocola. Dat was Lady Lay. Herinneringen aan de jaren 70. Pierre Grocola, die oorspronkelijk uit Algerije kwam en later verhuisde naar Frankrijk. En een aantal grote hits scoorde ervoor de Beach Boys. En toen gingen we even terug naar de jaren 60. Echte evergreens, die hoor je hier op NPO Radio 5. En dit komt van het album Pet Sounds. Dat hebben we nog even gevierd vorige week. Want toen was het zoveel jaar geleden dat het album officieel uitkwam. Een jaartje 50, toch? 60 zelfs. Oké. Nou, welkom opnieuw bij Lunch Lekker, de dinsdageditie. En we gaan het weer leuk hebben, tenminste, dat hoop ik. Eet smakelijk ook voor thuis. En we gaan eerst naar een boek van Jurien Rood. Jurien Rood is filosoof. Dat boek heet Wat zingen ze nou? Want er wordt vast wel eens een keer meegezongen met die fijne evergreens die we hier de hele dag draaien. Jurien, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Gefeliciteerd met je boek.
1: Dank.
0: Ja. Is een favoriet liedje dat jij hebt eigenlijk, aller tijden, waarvan je denkt, nou, dat kan ik altijd iedere dag wel horen?
1: Een favoriet liedje? Oh man, nou overvraag je me. Ik ben een kind van de popmuziek, er zijn er zoveel.
0: Ja.
1: En nu zit ik met mijn mond vol tanden. Eén favoriet liedje.
0: Twee mag dan ook, oké. Okay.
1: ik zeg snel... iets van de Beatles. Eight Days a Week en Het regent zonnestralen, Acta aan de Munnik. Dit is heel willekeurig. Ik zou er makkelijk 100 kunnen opnoemen.
0: Ja, het zijn vaak momentopnamen ook, hè, Jurien?
1: Nou ja, zeker. Ja. Ik ben opgegroeid met de Beatles en de Stones. En dan ga je daarmee mee en later komen er weer anderen.
0: Ja. Je neemt ons in dit boek mee door de popmuziek vanaf de jaren 60 tot nu. Ik neem aan dat jij thuis natuurlijk ook wel wat muziek hoorde toen je nog een kleine Juriaan was.
1: Ja. Ja. En het begint ermee dat je... dit boek gaat heel erg over tekst. Dat wil zeggen niet uitgeschreven teksten, maar losse popzinnen die naar boven komen op die muziek. En het begint ermee dat je ze niet verstaat gewoon. Of dat je ze verkeerd verstaat. Ja. Nederlandse tekst die ik niet helemaal begreep als jongetje. Ja. Of bekende Engelse teksten meezingen, terwijl je geen idee hebt wat je opklank, wat je aan het zingen bent.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. En voor bepaalde artiesten is de tekst heel belangrijk, voor heel veel artiesten ook niet. Die willen gewoon een leuk nummer maken en ik hou van jou, ik blijf je trouw. En dat zijn op zich ook mooie teksten trouwens.
1: Als ze toevallig op een heel goed stukje muziek staan, dan kunnen die hele simpele zinnen ook een soort waarde krijgen. Dat je denkt, ja, dat is eigenlijk een zin van niks. Maar moet je horen hoe dat klinkt, ja.
0: Ja, ja, ik heb dat zo nu en dan ook wel. Niet om het nou voor mezelf te hebben, maar ik hoor natuurlijk ook heel veel muziek. En
1: ja.
0: Nederlandse teksten die zijn altijd aardig kwetsbaar natuurlijk. Hè, want je kan het natuurlijk letterlijk verstaan.
1: Ja.
0: En er zitten soms hele mooie zinnetjes tussen die me dan bijblijven. Ik weet dat, volgens mij heeft Thomas Acta dat een keer geschreven. Als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee?
1: Ja, dat is een mooie. Ja. Acta en Munnik hebben hele goede teksten, ja.
0: Ja.
1: En ik viel ook erg op de zin van als een jongensdromen was alleen het oud worden gehaald. Dat is uit het regent zonnestralen. Een heel lekker nummer. En die zin is zo... die is tegelijkertijd heel melancholisch, maar ook zo ironisch. Omdat oud worden natuurlijk helemaal geen jongensdroom is. Als jongen wil je wel ouder worden, maar niet oud worden. En daar zijn ze heel goed in het zo goochelen met tekst en daarmee raakpreken.
0: Ja, of je een beetje op het verkeerde been zetten of zo.
1: Ja, en altijd op muziek die je aanspreekt. Dat staat voor mij voorop. Als er zullen zat teksten zijn die heel mooi zijn, maar die staan op liedjes, in liedjes waar ik niks om geef. Dus het gaat altijd toch om de muziek die je draagt.
0: Ja. Nu noemen we Acta aan de Munnik. Er zijn natuurlijk nog veel meer goede tekstschrijvers in Nederland. Ik wil ook even Han Koren even noemen. Die vind ik altijd hele mooie teksten maken voor een heel breed publiek. En het is altijd goed te begrijpen en toch ook heel gevoelig. Maar welke artiesten maken volgens jou in het buitenland de meest filosofische teksten? Je bent tenslotte filosoof ook, hè?
1: Ja, echt filosofische teksten, dan klinkt het alsof het onbegrijpelijk moet zijn en zo. Maar het gaat erom dat teksten raak kunnen prikken. Nou, Bob Dylan is een meester ongeveer in alle richtingen van poptekst, van heel verstaanbaar tot totaal mysterieus, bijna metaforisch. Ik vind Joe Jackson een heel goed voorbeeld. Enorm muzikaal en dan ineens op totaal scherpe maatschappelijke satire bijna. Ja, heel goede teksten vaak.
0: Ja, ja. Is dat, hoe kan het eigenlijk dat wij bepaalde teksten heel makkelijk onthouden? De meest simpele teksten, la la la la, en waar we het een beetje over hebben. En met teksten die wat meer inhoud hebben, hebben mensen vaak wat meer moeite. Is dat zo?
1: Nou ja, ergens in dit boek, ik bestudeer het een beetje, allerlei vormen van popzinnen, popteksten die boven komen drijven. En op een gegeven moment vraag ik me af van, waarom onthoud je ook sommige onzin heel goed? Een mooi voorbeeld is Johnny Hoes. Dat is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor, dat is tra-la-la-la-la.
0: Ja.
1: Meestelijk nummer, een carnavalshit volgens mij. En dan, nou ja, daar verbaas ik me dan over, dat is ook uit de jaren 60, dat ik dat dwars door alles heen heb onthouden, terwijl je allerlei veel waardevollere teksten gewoon vergeet enzovoort. Ik denk dat dat komt omdat het menselijk brein, de hersenen, ook gewoon af en toe enorme behoefte hebben aan dat ze in hun vrijgeschakeld kunnen worden. Dat ze even niet na hoeven te denken en denken, ja, dit is gewoon onzin, dat kunnen we meezingen. Ik hoef nergens over na te denken.
0: Ja, maar misschien is dat ook wel een beetje de functie van de muziek. Het is natuurlijk ook ontspanning en lol.
1: Totaal, totaal. En dat moet het vooral houden, ja. Maar des te opmerkelijker dat er af en toe zinnen boven komen die je als een soort, ja, bijna wegwijzers helpen ook met een simpele uitspraak. Waarvan je ineens denkt, hey, daar heb ik wat aan.
0: Glaasje op, laat je rijden. De zaak is rond. Die was ook een beetje, dat doet de deur dicht.
1: Ja, nou, we zitten in het goede genre. Ja,
0: ja, ja.
1: Maar ook with a little help from my friends of zo. Het zijn losse zinnen en flarden waar je ineens helemaal wat aan kunt hebben. Dat wilde ik in het boek benadrukken, die rijkdom daarvan.
0: Ja, leuk. Want dat betreft is ook echt een goed boek. En dit was er nog niet. Dit soort boeken over teksten in de popmuziek. Zijn er ook teksten die jij al die tijd verkeerd hebt meegezongen? Want dat hoor je ook wel vaak van mensen. Hè? Dat je denkt, een mooi voorbeeld is volgens mij iets van Bryan Adams ook. Dat intro van
1: vertel wat...
0: Play my six-string gitaar of zo, waarbij mensen dan dachten dat het over seks ging, maar hij had het gewoon over zijn gitaar.
1: Oh ja, verkeerd meezingen. Wat ik had vroeger, we hebben natuurlijk veel kinderen, dat je een Engels liedje, bijvoorbeeld toen ik jong was, Come a Little Bit Closer, was een hitje uit Amerika en dat zong ik. En mijn vader kwam ineens vlak bij me staan, ik schrok me wild en ik dacht, krijgen we nou? Maar dat werd dus uitgelegd en ik was diep teleurgesteld dat die tekst een betekenis had en zo'n betekenis. En ook dat mijn vader het kon verstaan. Ja. Want dat moest natuurlijk eigenlijk geheimtaal zijn van mijn generatie.
0: Ja, snap het, ja. Mooi. Nou, Jurriën, het nieuwe boek, Wat zingen ze nou? Vanaf vandaag in de boekhandel. En ik ga Joe Jackson draaien.
1: Oké, welke draaien?
0: Real Man.
1: Ja, dat is een prachtige song van 40 jaar geleden, waar hij het al had over iets wat weer helemaal actueel is. Ja, schitterend.
0: Ja, jij bent wel liefhebber van Joe Jackson, toch?
1: Enorm, ja. Nou, dit is de Joe van de jaren 80. En hij heeft net weer een nieuw album, heb ik nog niet gehoord. Maar ja, dat is een grote muzikant met hele scherpe pen ook. Ja, liefhebber ben ik.
0: Oké. Nou, ik ga je veel succes wensen met je boek. Leuk dat ik je even over gesproken heb. Maak er een mooie dag van, hè?
1: Ja, dank je. Doeg.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: met. Ja, ik ga meer keuze krijgen.
1: Als je meer keuze, oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, hè? Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen de artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe ze even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep.

Thomas uit Nederland. Daar mogen we weer trots op zijn. Hè? Goed hoor, in the moment. Leef in het moment, zeggen ze wel eens. Hè? Daar woont Joe Jackson, 1982 uit zijn beroemde album. Staat er veel meer moois op Night and Day. En we draaiden The Real Man. Dit is Lunch Lekker op NPO Radio 5. Eet smakelijk.

0: Boys en is het Love You're After. Half 1 geweest en er is ze weer met het laatste nieuws. Carolijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Oekraïne heeft opnieuw een olieraffinaderij diep in Rusland aangevallen, bijna 250 kilometer ten noordoosten van Moskou. Oekraïne wil voorkomen dat Rusland profiteert van de gestegen olieprijzen. Ook Rusland viel vannacht Oekraïne weer aan met meer dan 200 drones. In Estland is voor het eerst een Oekraïense drone neergeschoten. Die drone was op weg naar Rusland, maar ja, toen werd hij opgemerkt door Estland. De brand in een blok rijtjeshuizen in Scheemda is onder controle. Het vuur brak uit in een gesmolten gasleiding in de meterkast en was moeilijk te blussen. Niemand raakte gewond en bewoners zijn elders opgevangen. Meerdere huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol ecstasypillen en ketamine bij zich had. Vervolgens werd in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man en daar werden grondstoffen voor drugs gevonden.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: De wereldberoemde Dr. Pol is weer even terug in eigen land. De Nederlandse dierenarts van alweer 83 jaar oud werd bekend door zijn tv-programma The Incredible Dr. Pol op National Geographic. En hij kwam naar Zevenaar voor een meet and greet. Nou, er ontstond een complete toeloop, vooral van vrouwen, zag Omroep Gelderland.
3: Well, hallo iedereen. Hoe gaat het hier? Mooi zo.
4: Ja, fantastisch. Leuk. Legendarisch.
5: Ik kreeg vanochtend een appje van een vriendin van mij. Ja, hij is een Zevenaar. Ik zei, Zevenaar?
4: Ik heb zoveel afleveringen bij hem gekeken. Ik vind hem gewoon geweldig. Lekker nuchtige man.
6: Vindt u het ook een knappe man, nog?
7: Voor zijn leeftijd? Ja, zeker. Maar ja.
8: We gaan gewoon doorgaan.
6: Wat zou ik u nou nog moeten vragen?
8: Hoe lang bent u al dierenarts? 55 jaar.
1: Ja, ze...
0: Ik had er nooit van deze man gehoord, jij?
1: Oh ja, zeker wel. Ja, nee, als hij in Nederland is en hij gaat ergens om, hij heeft ook meerdere boeken geschreven, dan staat daar echt de hele hut staat vol. Hele lange rijen. Iedereen wil dan een handtekening hebben van Dr. Pol. Zo vaak is hij niet in Nederland.
0: Oh, je bent geweest.
1: Ik ben er niet geweest, maar ik heb wel al die reportages gezien. En dit keer stond ook zijn vrouw weer bij hem. Diane stond al die tijd naast hem te glunderen.
0: Oh, die ken je ook?
1: Nee, die zag ik nu voor het eerst. Dacht, oh, leuk hoor, leuk vrouw. Dr. Pol die houdt zich nu trouwens meer bezig met het maken van diervoeding. En hij heeft ook weer een boek geschreven.
0: Oké, goed zo.
1: Ja, ben je weer helemaal op de hoogte?
0: Ja, misschien moet ik Dr. Pol een keer bellen. Want,
1: ik zou het doen.
0: Over zijn boek, toch?
1: Nu kan het nog.
0: Ja, nu kan het. Nou ja, zeg hey.
1: Ik denk dat je wel heel veel vrouwen tegen moet houden bij de deur.
0: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: In het noordoosten schijnt de zon nog even, maar verder is het bewolkt met af en toe een bui, 13 tot 17 graden. Ook morgen wisselend bewolkt en buien, maar het wordt dan weer iets warmer.
0: Oké, dankjewel Caroline en nog een mooie dag.
1: De temperatuur blijft stijgen.
0: Ja, zo is het.

0: de Counting Crows. En dan deze.
1: 2. And a big yellow taxi took away my old man.
0: En dat is de versie van Joni Mitchell. Wie was het eerst? Jullie mogen het zeggen natuurlijk. Via de NPO luisteren ben je het snelst hier in de studio. F dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. De Counting Crows of Joni Mitchell. Ik krijg zo meteen 3 vragen in de dubbeldekker quiz. Dan heb je alle 3 goed.

0: is het groot feest in de avond live in Amsterdam. 20-jarig jubileum van Miss Montreal. Dit is haar nieuwe single, dat heet Schuilen. Wat, wij zijn erbij met Lunch Lekker. We gaan onze ontbijttafel daar gewoon even neerzetten. Voor de gezelligheid ook natuurlijk. Even kijken, ik heb Reinier aan de telefoon als het goed is. Reinier, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Daniel.
0: Hoi. Gaat alles goed?
1: Zeker, ja hoor.
0: Okay. Ben je klaar voor onze quiz?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, dat Big Yellow Taxi is natuurlijk een geweldig nummer.
1: Absoluut, ja.
0: In beide uitvoeringen wel, vind ik. Maar ik wil vandaag van jou weten, wie was er het eerst? County Crows of Joni Mitchell?
1: Uiteraard, Joni Mitchell.
0: Ja, in de jaren 70. En County Crows in 2002. Dus wel even heel erg daarna, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Rennie, de Omroep Max sokken komen naar je toe.
1: Heel goed, leuk man.
0: Ja, draag ze met trots.
1: Ja, zal ik doen.
0: Je weet hoe het werkt, hè? Je krijgt 3 vragen van me.
1: Ja.
0: Wie was ooit de eerste presentator van het televisieprogramma Taxi? Was dat A, Rolf Wouters? Antwoord B, Ralf Inbar? Of antwoord C, Maarten Spanjer?
1: Taxi zei je, hè?
0: Ja.
1: Maarten Spanjer.
0: Met welke Nederlandse groep, waar Pascal Jacobs de liedzanger van is trouwens, bracht Counting Crows in 2002 ook nog eens het nummer Holiday in Spain uit?
1: Ja, dat was Bluff.
0: Ga lekker hoor. Dit is de laatste vraag. Ja, als je die goed hebt, dan win je de Lunch Lekker kaasschaaf. Voormalig voetbaltrainer Bert van Marwijk is vandaag jarig. Hij wordt 74 jaar. Met welke club won hij in 2002 de UEFA Cup? Was dat A, Ajax? Antwoord B, Feyenoord? Antwoord C, PSV?
1: Ja, dat was tot mijn grote spijt Feyenoord.
0: Nou ja, gun die mensen wat, zeg. Toch terecht gewonnen, René, of niet?
1: Ja, die finale wel, maar de halve finale was tegen PSV. Dat was wel even wat minder.
0: Ja, dat is waar.
1: Als je PSV-supporter bent.
0: Oh ja, ja, dat was toen inderdaad twee Nederlandse clubs tegen elkaar, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Nou joh, dat is niet anders. Maar goed, dit jaar is de schaal weer voor PSV, hè?
1: Dat is waar, ja, ja.
0: Gefeliciteerd nog daarmee. Hè? Ik weet niet of je er iets aan gedaan hebt, maar...
1: Nee. Ja, een beetje passief, hè? Een beetje sporten, maar...
0: Oké. Nou, René, gefeliciteerd met de kaasschaaf en je sokken. En je mag ook nog vertellen welke versie gaan wij vandaag laten horen van die Big Yellow Taxi.
1: Ja, ik vind die van de Counting Crows wel goed eigenlijk, heel goed. Ja.

Vanessa Carlton deed ook mee op deze versie van Big Jello Taxi. De Counting Crows waren dat. En Reinier uit Krimpen aan de IJssel gingen vandoor met sokken en met de lunch lekker kaasgaan. Morgen hebben we er weer een weg hoor, in de dubbeldekker quiz. Zometeen zijn we bij je terug met hier aan onze lunchtafel Willeke.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
17: Goedemiddag, Daniel. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald. De drone kwam waarschijnlijk uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Het onbemande vliegtuigje werd boven een meer uit de lucht gehaald, kort nadat het over de grens was gekomen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. De gemeente Westerwolde is bang dat de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Over een maand moet er een nieuw registratiesysteem worden gebruikt voor asielzoekers. En het lukt niet om dat op tijd in te voeren in Budel, waar een tweede aanmeldcentrum staat. De IND werd pas eind vorig jaar gevraagd om het te regelen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
18: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, ja, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus. Den Haag was vorig jaar toch vooral bezig met landelijke asielwetgeving. En minder met dat Europees migratiepact, terwijl dat juist ja, de grootste stelselwijziging in 30 jaar is.
17: Drugscrimineel Bolle Jos is in België opnieuw bij verstek veroordeeld tot een flinke celstraf. Hij kreeg 8 jaar voor zijn rol bij de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het was een van de grootste drugsvangsten in België, zegt redacteur Remco Andringa.
19: Die had een duizelingwekkende straatwaarde van 550 miljoen euro. En die partij die werd op een bizarre manier gevonden. Namelijk omdat er 2 vrachtwagenchauffeurs tegelijk in de haven verschenen die dezelfde container wilden ophalen. Nou, die chauffeurs die kregen op de kade ruzie met elkaar. Daar kwam de politie op af en die ontdekte daarna de drugs. Nou, de rechtbank in Dendermonde heeft vandaag vastgesteld dat het Bolle Jos was die achter de invoer van die megapartij zat.
17: En 21 andere betrokkenen stonden ook voor de rechter. Bolle Jos was er niet bij. Hij zit al jaren vermoedelijk in Sierra Leone. En justitie in België is duizenden flessen lachgas kwijt. En die gasflessen waren in beslag genomen bij een drugsbende die in heel België actief was. De cilinders hadden eigenlijk naar de rechtbank moeten worden gebracht, maar waren voor de veiligheid, omdat ze kunnen ontploffen, opgeslagen in een loods in Halle. En daar zijn ze vermoedelijk gestolen. Het weer overwegend bewolkt met buien en een stevige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 14 tot 17 graden. Ook vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenmiddag pas wordt het overal droog. Dan wordt het ook iets warmer dan vandaag. Vrijdag kan het 25 graden worden.
3: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: van Willeke Alberti, de liedjes van mijn leven. En ja, dat hadden wel veel meer cd's kunnen zijn. Het zijn er 3 in totaal met een aantal hele bijzondere liedjes erop. En dat ga je zo meteen horen, want Willeke Alberti is bij ons. Toch ook een winnaar van de Evergreen Oeuvre Award van NPO Radio 5. Die heeft ze al een paar jaar in haar bezit. Wil je meedoen met de muziek vandaag, dan kan dat altijd bij ons.
1: De beleggingstips.
0: Want waar gaan wij het broodje of de salade mee beleggen vandaag muzikaal? Het is vandaag Wereldhuisartsendag. En we zoeken dit keer naar liedjes die gaan over medicijnen. Er zijn er liedjes over, hè? Beter worden of waarin een dokter bezongen wordt. Nou, dan heb je dat dus al snel. Bonnie Sinclair. Natuurlijk gisteren de geboortedag trouwens van Ron Brandsteder. En dat denk ik aan Dr. Bernard. Maar er zijn vast nog wel andere liedjes te vinden die in je hoofd zitten. En die kun je dan doorgeven via de NPO Luister-app.

0: The Sisters, I'm So Excited, uit 1982. En daarvoor waren we in de jaren 60 met Dion en de Runaround Sue. 1961 was het jaar. Nou, aangeschoven hier. Ik ben ontzettend blij. En ja, ik vind het altijd zo leuk om het te zien. En ze is vandaag bij ons in het radioprogramma Willeke Alberti.
1: Hallo.
0: Hallo Willeke.
1: Lang geleden, hè?
0: Nou zeg.
1: Is het lang geleden?
0: Nee, ja, heb je nog gekeken naar het Songfestival eigenlijk?
1: Nauwelijks.
0: Ja.
1: Ik mis zo het live orkest.
0: Ja.
1: Ik heb nooit met een bandje gezongen. Dat kan ik ook niet. Maar dat geeft veel meer muziek, hè? Dus dat is...
0: Er was wel iemand op het podium die mocht wel live op een viool spelen.
1: Was dat live? Dat heb ik wel gezien.
0: Ja, dat was volgens mij, dat hoorde ik, dat dan wel mocht. Met de viool mocht dan live. Maar de rest was allemaal een bandje.
1: Ja, maar ja. Het zal wel erbij horen, maar...
0: Ja, de tijd gaat vooruit.
1: Ik kan ook niet met oortjes zingen.
0: Nee, die heb je nooit gedaan natuurlijk ook.
1: Nee, ze verwennen me altijd hoor. Als ik bijvoorbeeld de Zwarte Cross... hebben ze helemaal alles opgebouwd met allemaal grote... dat ik mezelf goed kon horen en de band.
0: Ja.
1: En ik vind het... Ik voel me zo alleen dan.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik wel, ja.
1: Als ik oortjes heb. Want dan hoor je alleen maar jezelf en de muziek. Maar niet het publiek. En het publiek is voor mij altijd wel het belangrijkste.
0: Ja. Ik had het al verteld dat je ooit... Nou, dat is alweer flink wat jaren geleden. Je hebt de NPO Radio 5 Evergreen Award gekregen.
1: Ja.
0: Ik was erbij toen je die Edison Oeuvre prijs kreeg. Dat was zo'n mooi moment ook. En nu is er eigenlijk weer wat gebeurd met je oeuvre. De liedjes van mijn leven. Op 3 cd's. Het hadden er misschien ook wel 10 kunnen zijn. Maar...
1: Ja, maar ik ben daar wel heel lang mee bezig geweest om het uit te zoeken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk zijn het er 66 geworden. En mijn kleinzoon Vender die zei... Oma, dan kan het ook 7-6 zijn. Dat iets speciaals?
0: Ja, dat zeggen ze nu allemaal. Okay. Maar 66, Willeke. We hadden het er ook een keer over.
1: Ja.
0: Dat is het engelengetal, hè?
1: Ja. Nou, het is ook echt een van mijn meest belangrijke cd's in mijn leven. Omdat elk liedje heeft een herinnering. Wat natuurlijk heel veel mensen hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, als je bepaalde liedjes van vroeger... En wat ik op het ogenblik zo leuk vind... is dat heel veel jonge, geweldige artiesten onze liedjes zingen. En oh, ja, dat doet je goed. Dat je zulke mooie liedjes hebt mogen zingen. En vooral de schrijvers en de mensen. Tony Eijk. Zoveel mensen die voor mij geschreven hebben. Speciaal op de tijden, de mooie tijden. Hè? Morgen ben ik de bruid.
0: Oh ja.
1: En ik zong dan op toneel. Gisteren was ik de bruid. maar dat waren allemaal... En ome Jan. Maar samen zijn bijvoorbeeld. Hè, wat Peter Verasten geschreven heeft. Ja, dat blijft gewoon een lied voor iedereen. En het is...
0: Het zijn monumenten uit de Nederlandse muziek.
1: Ja, en ik ben ook zo blij dat... zeker voor de mensen die het geschreven hebben.
0: Ja.
1: En dat heb ik heel... Ja, heel lang over gedaan met een paar collega's van mij, onder andere Carmen Sars, die haar liedjes ook zo bijzonder zijn en altijd zullen blijven. En mijn band met Edwin en
0: Schimpschijmer. Edwin Schimpschijmer, hè?
1: Edwin Schimpschijmer, ja. Die heeft Waar is de Zon? Heeft hij geschreven voor het Songfestival. Ja. Helaas had ik maar 4 punten. Maar
0: je stond er wel. 1994, dat is ook al een tijd geleden.
1: Ja, wat is niet lang geleden. Nou. Alles eigenlijk een beetje.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar weet je wat ik ook mooi vind... is dat jij altijd oog en oor hebt gehouden voor de jonge generatie. Daar heb je altijd contact mee gehouden. Dat komt natuurlijk ook door de familie en je gezin. Maar ook wel met Mart Hoogkamer bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
0: Maar ik ga nu een duet draaien, dat is wel heel bijzonder. Want er staan natuurlijk ook een aantal liedjes op... die heel veel mensen nog nooit gehoord hebben.
1: Dat klopt, ja.
0: En dit is zo'n liedje dat eigenlijk nog nooit is uitgezonden. Ik denk aan jou.
1: Ah.
0: Vertel eventjes, want dat is wel een bijzonder nummer.
1: Mijn kleindochter.
0: Met je kleindochter?
1: Ja, met Mila en Mila... Die was op dat moment dat we dat opnamen in de studio in Volendam. Met Patrick. Met mijn hele band erbij. Dat had Karma ook allemaal verzorgd. En ze ging zingen. Ja, het was... En ik was toen mijn stem kwijt. Het gaat steeds beter weer, gelukkig. Nou, dat was zo ontroerend. En dat is alweer een jaar, anderhalf jaar geleden. Dat ze dat zongen. Toen hebben we nog in Rotterdam samen gezongen. Samen met Kelsey. Dat ik hoop dat je daar ook over begint.
0: Ja, dat is het andere duet natuurlijk wat erop staat. Daar gaan we het zo meteen wel even over hebben.
1: Maar het is... Dat je ziet... Ja, ze was toen 11 jaar. En ik was ook 11 jaar... dat ik toen het toneel opliep naar mijn vader toe. En dat gebeurde nu. En zij hielp mij. Hè, in plaats dat ik haar help. En zo was het ook altijd met mijn vader. Dus het is zo'n verhaal van herinneringen voor mij. Dus dit is wat ik... ik denk met mijn allergrootste liefde en momenten van mijn leven. En mijn leven is echt geen drama, maar het is een leven... wat ik iedereen zou gunnen.
0: Ja.
1: Met zulke ouders, met vrienden, vriendinnen. Het is een andere musical die gaat komen.
0: Ja, dan moeten we het ook straks even over hebben.
1: Ja, maar ik weet niet of ik dat mag.
0: Oh, maar nee, ik ook niet, denk je?
1: Ja, ik kan het je straks wel vertellen, ja.
0: Maar ik mag het er wel over vertellen.
1: Ja, maar dat zijn zoveel dingen, weet je. Je bent eigenlijk een soort van afscheid wat nemen. Wat ik heb ik geprobeerd, hè. Maar... Ik moet je zeggen dat ik toch zondag in de ziekendom weer sta voor 100 jaar HEMA. Ja. En, maar daar ben ik mee geboren.
0: Is dat ook alweer 100 jaar de HEMA?
1: Nee, zoveel scheelt het niet. Maar nee. Ik heb wel het meeste meegemaakt. En, maar dan word je gevraagd. En dat is, dat doet mij zo goed. Want ik kan echt niet zonder het wat er omheen is. Ja, natuurlijk ook het zingen, maar het wat er omheen staat... als je hier binnenkomt, dat iedereen je gedag zegt.
0: Het is je leven, weer.
1: Het is echt mijn leven.
0: Je bent een artiest, ja. Dat zal je altijd blijven. En dat is toch zo mooi. En ik vind het zo mooi dat je dan met Mila Lerby een mooi duet hebt gemaakt. Dan gaan we draaien. Ik denk aan jou, zo heet het.

0: Ja, daar zijn ze dan, de gitaren van Santana met een oud liedje van de Zombies. Dat was She's Not There. En daarvoor, ja, dat prachtige duet hebben we gedraaid van Willem Alberti. Samen met haar kleindochter. Prachtige tekst ook. En ja, maar nog even een applausje. Willem Alberti is gewoon hier, hè? Dat gebeurt toch ook niet vaak? Ja, het is zo leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: En ja, er moet wel een werk zijn geweest om dat allemaal uit te zoeken, die liedjes.
1: Het was heel veel werk, maar ik had natuurlijk wel collega's die me heel erg geholpen hebben. De Carmen Sars, daar staan ook haar songs, staan er allemaal in. Het is ongelooflijk waar je voor moet kiezen, dat je zoveel liedjes gezongen hebt.
0: Nou, en er komen veel reacties binnen ook, Willeke. Leuk dat Willeke Alberti hier is, topvrouw. En wat een schat, Willeke Alberti wordt altijd rustig wanneer je haar liedjes hoort. En lieve Willeke hoort zo bij ons leven, laat Marja ons weten. Ik weet niet beter of Willeke is er voor ons allemaal, zo'n lieve schat.
1: Nou, dat doet me goed.
0: Dat zeggen de luisteraars dan over jou.
1: Nou, dat is mooi, hè? Hartstikke lief.
0: En het is allemaal gemeend, want anders dan sturen ze het niet.
1: Nee, toch? Nou ja, daarom zeg ik, dit is voor mij het allermooiste cadeau wat ik gekregen heb toen ik 80 werd. En dat het nu uitgekomen is op het juiste moment, op Moederdag.
0: Ja.
1: En voor mij is elk lied hoort bij mijn leven.
0: Ja, maar jij bent echt zo'n muziekdier ook altijd geweest. Want je was een jaartje of 8 volgens mij. Toen zag je Joni Jordaan voor het eerst.
1: Ja.
0: En toen dacht je, ja, dat wil ik ook.
1: Nou, dat klopt. Dat was mijn grote held altijd. En nog steeds. Dat ik elk optreden wat ik doe, zing ik altijd liedjes van hem.
0: Mm-hmm.
1: En Ramses Shaffi. Maar ja, ik heb gewoon al vanaf mijn derde heb ik meegedaan. Mocht ik met mijn vader mee.
0: Ja.
1: En dan ging ik het toneel op. En zo leerde ik hoe ik moest buigen. Hoe ik als applaus op moest nemen. En datzelfde hebben nu ook mijn kleinkinderen. Ze kunnen allemaal zingen en dansen en toneelspelen.
0: Die familie in de koffie heeft gedaan vroeger, ik weet het niet. Maar ze kunnen allemaal zingen, ja.
1: Nou, of het koffie was, weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel een fantastisch leven. Ja. Met de familie, met natuurlijk altijd gebeuren de dingen die je liever niet meemaakt, maar
0: ja, dat is het leven, hè, Willeke.
1: Ja, anders zou het maar saai worden, hè.
0: Ja.
1: Misschien.
0: Ja,
1: maar
0: ook.
1: Goed, maar muziek verbindt, en dat is wat ik wel degelijk weet nu, na zoveel tijd dat ik niet opgetreden heb, en dat ik nu weer mag, en dat ik weer af en toe, een beetje kers op de taart, zei iemand gisteren tegen me, dat ik al is het alleen wel voor de mensen om samen te zingen.
0: Dat houdt je jong.
1: Samen te lachen.
0: Dat houdt je ook jong, denk ik.
1: Ja, maar ik heb nog niet mijn jong rood op vandaag. Nee. Maar ik voel me zo wel weer.
0: We gaan draaien, had ik vandaag al gezegd dat ik van jou hou.
1: Ah, van Kelsey.
0: Met Kelsey Verbrugge. Vertel eventjes, hoe is
1: Ach,
0: dat?
1: Nou, dat is mijn neef. En zijn vader was zijn vader die was een broer van mijn broer. En van mijn vader. En helaas is hij er ook niet meer. Maar daarom heeft Kels...

0: uitgekozen voor dit lied. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou. En dat heeft André van Duin geschreven.
1: Ja, prachtig nummer ook, hè?
0: Oh, het is zo mooi.
1: Mooie tekst ook. Ja. Willeke Alberti, samen met Kelsey Verbrugge. Mooier wordt het niet, heb ik vandaag al gezegd. Dat ik van je hou.

Ik ken je al jaren, maar iedere dag vraag ik aan jou, zolang als het mag. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Liefde begint als een hooglaaiend vuur, maar zonder nieuw hout gaat het uit op den duur. Maar heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? O, die vraag klinkt misschien een beetje naïef, maar ik kan het niet laten, want ik heb je zo lief.

0: Elsie Verbrugge samen met Willeke Alberti. Had ik vandaag al gezegd dat ik van jou... Nou, we gaan zo meteen gezellig verder kletsen. Of heb je nog haast? Moet je nog wat doen vandaag? Heb je druk?
1: Ik heb het hartstikke druk.
0: Oh, sorry.
1: Gelukkig wel.
0: Nou ja, dat moet ook.
1: Maar ik vind dit... Ik heb alle tijd, hoor.
0: Oh, gezellig. Nou, blijf gezellig nog even bij ons zitten. Gaan we ondertussen naar het laatste nieuws met Ewout. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Estland heeft een gevechtsvliegtuig van de NAVO een drone neergehaald. Volgens de Estse minister van Defensie werd de drone afgeschoten vanuit Oekraïne. En was die bedoeld voor Rusland. Er vielen geen gewonden. De drone werd boven een meer neergehaald. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% van hen had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten dat beter in de gaten houden, zegt de Hartstichting. Supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Het is de uitkomst van een nieuw overleg tussen de gemeente en de KNVB. Eerder waren Groningers niet welkom vanwege incidenten bij een andere wedstrijd in Volendam. Ajax speelt in Volendam omdat de arena wordt gebruikt door Harry Styles. Stucadoors vieren vandaag een feestje, want het Nederlands Stucgilde bestaat 25 jaar. Bij de oprichting leek het erop dat het vak restauratiestucador zou uitsterven. Dat zijn stucadoors die bijzondere hoeken, pilaren en ornamenten kunnen stuken en restaureren. Dus.
0: Kan jij met je stuk eigenlijk? Of
2: Nee. Want daar kan je echt, als je dat goed kan, dan kan je daar heel veel geld mee verdienen.
0: Dat is een vak.
2: Stukken, dat moet je aan de vakmannen overlaten. Want als je daar zelf aan begint, dat is echt...
0: Nou, ik weet niet hoe handig jij bent.
2: Nou, het gaat best hoor.
0: Ja?
1: Even stukken door.
0: Ja, even stukken door.
1: Jels.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar die kan het ook goed.
1: Die is geweldig, maar ik vind hem leuker als hij zingt.
0: Ja, maar het is wel vandaag een feestje voor hem. Want het is het Nederlands Stucgilde bestaat 25 jaar.
2: Ja,
1: dat is hij daar naartoe. Daar kon hij niet mee natuurlijk.
0: Nou, dat is het inderdaad.
2: Ja, het Gilde heeft inmiddels een hoop jonge stucadoors opgeleid. Misschien was hij er ook wel een van. Het vak is gered. En dan hebben we nu een oude stucador. Jaap is 82, de oudste meester restauratiestucador van Nederland. Hij heeft er nog steeds plezier in. Dus het is nog een leuk vak ook.
3: Het is zo'n ongelooflijk mooi vak, stucadoor. Mensen hebben daar eigenlijk geen notie van. Als je aan iemand vraagt, wat doet de stucadoor? Ja, ach, die pleistert op plafond of die pleistert de muur glad. Ja, tuurlijk. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel mooie dingen daarnaast. Het is zo ongelooflijk uitgebreid.
1: Daar
3: hebben de mensen geen notie van. Ja.
0: Zeker. Heel zwaar.
2: Heel zwaar. Zeker het plafond, ja. Zegt dat wel. Nou, om het jubileum te vieren, om het verhaal even af te maken, wordt vandaag een boek gepresenteerd met daarin ook indrukwekkende stucprojecten van vakmensen. Veel plaatjes, hoop ik.
0: Mooi.
2: Ja. Het weer, overwegend bewolkt met buien en een stevige zuidenwind bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenmiddag droog en iets warmer dan vandaag, maar vrijdag kan het 25 graden worden.
0: Dankjewel, Ewout.

0: Radio met aan de Mood for Dancing. Dit is Luus Lekker op NPO Radio 5. Lekker tussen de middag. En vandaag hoog bezoek, want ja, ze is er vandaag weer. Willeke Alberti! En niet zomaar, want het is een heel mooi verzamelalbum uitgekomen. Een 3-cd-box met een totaal 66 nummers. De liedjes van mijn leven. Verzamelaar met ja, 70 jaar in de muziek. Zoek maar eens uit wat er dan op moet komen. Dan ben je voorlopig nog niet even klaar, Willeke. Daar hebben we het al over gehad natuurlijk. Maar je bent ook nog lang niet klaar. Want ja, momenteel wordt er gewerkt aan een musical over jouw leven en je werk.
1: Ja.
0: Dat is toch ook wel iets moois.
1: Ja, dat is alweer ruim 2 jaar geleden dat Joop van Ende mij belde. Met, ja, zou je het leuk vinden om dat we een musical van je gaan maken? Nou ja, dat is ook zo'n mooi cadeau. Wij zijn natuurlijk samen bijna tegelijk begonnen. Ik wat eerder nog.
0: Ja.
1: En ja, wat die man gedaan heeft voor ons, voor alle mensen, de muziek, de theaters. En dat is zo leuk. Samen met Jeroen Krabbé hebben we natuurlijk ongelooflijk veel met Joop gewerkt. En dat hij nu nog steeds zo gek is op zijn vak. En ja, toch ook wel op leeftijd. Want ik zeg altijd, voor alles is een leeftijd.
0: Ja, maar dat hebben jullie wel
1: maar
0: gemeen natuurlijk.
1: Maar we doen dit samen. Ja. En het is echt iets zo speciaals wat we samen kunnen vertellen.
0: Dan
1: wat
0: je
1: we niet eerder...
0: Die twee oude knarren nog eventjes aan de slag.
1: Hij weet het en ik weet het.
0: Ja. Dus,
1: nee, maar het is zo, we hebben zo'n mooi vak. En alle talenten, wat ik weer zie op televisie. Want ik kijk heel veel. En dan, ja... Dan ben ik zo blij dat ik dit vak ook gekozen heb.
0: Ja, ja. Lang geleden je podium opgelopen, zegt papi, ik wil u vragen. In 1958
1: wanneer was ik eenmaal groter zal zijn, zou ik dan als u kunnen zingen met papi. Dat lijkt me zo fijn.
0: Ja.
1: En dan ging mijn vader zingen. Ja, kindje, je mag ook gaan zingen wanneer je straks wat ouder bent. Dan weet je wat meer van die dingen. Omdat je het leven dan kent.
0: Ja.
1: Nou, hij heeft zoveel gelijk. Zo gelijk.
0: Ja.
1: Het is zo anders dan waar de mensen nu moeten werken, moeten leven. Je privéleven is... ja, dat is wel ontzettend moeilijk. Maar het enige wat je moet doen is jezelf zijn. En dat is wat mensen altijd voelen als iets echt is. En dat hou je anders niet zo lang vol.
0: Nee.
1: En we hebben heel wat mensen die... ja, waar ik absoluut in geloof. Ja, Mart Hoogkamer, die voor het eerst toen Johnny belde. Mam, ik heb nou iemand die lijkt precies op papa, op opa. Het is zijn opa natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ja hoor, die jongen die ging zingen. En het was net of mijn vader naast me stond. En je hoeft hem niks te vertellen. Hij kan alles. Hij zingt alles. Hij zingt opera. Oh, wat zou hij goed zijn om mijn vader te spelen.
0: In die musical bedoel je?
1: Ja. Ja, maar dat mag ik natuurlijk al. Heb ik helemaal niks mee te maken. Ik mag helemaal niemand zeggen.
0: Maar je kan een suggestie doen, toch?
1: Het zou, ja, het is natuurlijk ook heel hard werken, musicals. Maar ik neem een petje af voor al die mensen die soms 8 voorstellingen in een week doen.
0: Nou.
1: En dan denk ik, nou, dan moet ik even niet aan denken
0: meer. Heb jij vroeger ook gedaan, toch?
1: Ja, maar ja, dan ben je wel een stuk jonger.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, maar het is ook anders. Wij hadden vroeger veel meer tijd om te leven, om dat vak te gaan beoefenen. En dan heb ik natuurlijk het allerbeste gehad als mens, als kind, als dochter en ja, een vader die zo ongelooflijk veel... samen met mijn moeder heb ik echt de hele goede basis in mijn leven gehad.
0: Weet je wat ik vind, Willeke? Dat ga ik toch tegen je zeggen. Eigenlijk doe jij dit nu ook weer voor jouw familie... en voor jouw kinderen en kleinkinderen. Je maakt heel veel... Ja, je zegt
1: maar
0: dat,
1: dat gebeurt gewoon.
0: Ja, maar jij bent net zo natuurlijk.
1: Dat is wat ik allemaal terugzie.
0: Ja.
1: En dat ik ook weet waar zij nog allemaal doorheen moeten. Maar gelukkig ook die ouders hebben die precies hetzelfde denken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, want het zijn mijn kinderen en het zijn ja, wat we samen met z'n allen gedaan hebben. Ja. En dat is mooi, dat die familie er nog steeds is. En
0: ja,
1: en ja, het zijn natuurlijk veel dingen gebeurd beter om niet mee te maken. Maar het is gebeurd. En we zijn allemaal op, ja, op een paar na die er niet meer zijn. Maar ze zijn er gewoon nog.
0: Ja, zo lang mogelijk.
1: En wij gaan verder met onze kleinkinderen.
0: Zo blij dat jij er nog bent. En ja, er komen zoveel reacties ook binnen van onze luisteraars die zo blij zijn dat ze je weer op de radio horen. Ik ga natuurlijk,
1: Ik kan gewoon een paar keer in de week komen, hoor. Dus,
0: je bent altijd welkom hier, hoor, dat weet ik. Dus je mag wel wat lekkers meenemen.
1: Ik neem taart mee, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Ik ga duet met je vader draaien natuurlijk. Dat kan ik niet omheen. Dat staat natuurlijk ook op deze mooie 3-cd-box.
1: Ja.
0: En dat is een prachtig liedje, samen.
1: Ja, dat heeft mijn broertje toen een cd, of een lp was het toen. En dat nummer, dat vind ik altijd het leukste. Omdat dat even de laatste dingen is die we samen gedaan hebben.
0: Ja.
1: Accarezzami, amore.
0: Zo mooi dat je er was vandaag. We houden contact, hè?
1: Ik vond het ook lekker.
0: Oké. Willeke Alberti, samen met haar vader.

Nederlands muziekdocument. De liedjes van mijn leven van Willeke Alberti in 3 cd-boxen. En dit staat er ook op, samen met haar vader. Prachtig om weer te horen. En er komen heel veel goede reacties binnen. Een andere icoon, internationaal icoon natuurlijk. De King of

0: Nederlandse encyclopedie. En dit is een liedje dat hij heeft opgenomen in 1963. En hij had maar 2 pogingen nodig in de studio om het goed op de band te krijgen. Dat was een uitzondering bij Elvis Presley. Goed nummer is het ook. It's a long, lonely highway.
1: 303, take one. Lamar, damn it. Oké. Okay.

0: samen Max.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
8: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
7: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
8: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
7: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
8: Hoppa!
9: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Ja, was ik toch bijna nog te laat voor mijn eigen open huis. Nog even dan nakletsen met Willeke Alberti. Dat is toch een prachtig, prachtig mens. Zometeen een kort verhaal over dat ik bijna in de klas had gezeten met haar zoon. Dat zometeen, maar eerst naar het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De Democratische Republiek Congo opent 3 speciale behandelcentra voor ebola-patiënten. Inmiddels zijn er ruim 130 mensen overleden aan een zeldzame variant van het ebola-virus. Er zijn 500 mogelijke besmettingen. De Wereldgezondheid De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. De WHO maakt zich zorgen over hoe snel het virus zich verspreidt.
14: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic. There are more than 500 suspected cases. Cases have been reported in urban areas, including Kampala and the city of Goma in the DRC.
13: In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in Congo besmet is met ebola. 6 mensen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk Duits ziekenhuis. De 81-jarige Nederlander Jaatsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Straatsburg wordt vandaag de laatste hand gelegd aan het handelsakkoord tussen de EU en de VS. Vorig jaar was er een akkoord over een opzet. De VS kwam met een heffing van 15% en Europa zou niks terugdoen. Maar de stemming daarover zal nu niet zonder slag of stoot gaan, zegt correspondent Arnie Stemerding.
15: Zeker niet nadat we de afgelopen periode Trump nog hebben zien dreigen om Groenland in beslag te nemen. We hebben Trump zien dreigen met nieuwe tarieven. En dat maakt dat sommigen toch wel op de rem trappen. Die willen garanties dat we onder die handelsdeal uit kunnen als Trump met nieuwe dreigingen komt. Terwijl anderen zeggen zo snel mogelijk instemmen om te voorkomen dat we Trump boos maken met nieuwe heffingen.
13: En in Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Waarschijnlijk begon het vuur door een gaslek. De woningen zijn zwaar beschadigd en een deel moet worden gesloopt. Niemand raakte gewond daar. Het weer overwegend bewolkt met buien en een stevige zuidenwind. Het is 14 tot 17 graden. Ook vanavond en vannacht nog wat buien. Morgenmiddag droog en iets warmer dan vandaag. Vrijdag kan het 25 graden worden.
16: Hoe heerlijk!
17: Open huis. Henk van Steeg.

0: Alberti, hier net aan de lunchtafel bij Daniel. En ineens popt het hoofd in mijn hoofd op. Ik heb het ook net even tegen haar gezegd. Ik had bijna in de klas gezeten bij je zoon, Johnny. Dus vertel. Het was op een avond dat mijn moeder en ik lekker klasgenoten zaten te kijken. En ik zag er ineens allemaal oud-klasgenoten van mij zitten. Dus ik denk, nou, ik kom waarschijnlijk zelf daar zo binnen. Maar nee, niets was minder waar. Johnny de Mol kwam die klas binnen. Dat had alles te maken met dat ik na de derde van de HAVO naar het MBO ben gegaan om daar bouwkunde te gaan studeren. En hij kwam volgens mij vanuit Amerika terug naar Nederland. En hij stroomde in op 4 HAVO op het Willem de Zwijger College in Bussum. Is toch mooi. En zij gaat er goed te doen nu. Nou, is toch mooi hoe die reunie nu alweer stand heeft. Goedemiddag, fijn dat je in het huis bent. Nou, je hoort het al, ruimte voor verhalen voor de beste evergreens. Onder andere van Stevie Wonder, The Moody Blues en The Carpenters, broer en zus. En ons huis, ons open huis, daar is natuurlijk ook altijd ruimte voor jouw verhalen. Jouw verhaal bij de muziek, maar ook bij deze dag.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, laat maar weten hoe jouw dag deze dag is. Je mag dat gewoon samenvatten in één woord. En dat is vaak de uitdaging, vind ik zelf ook. Hoe zou ik deze dag dan samenvatten in één woord? Nou, probeer het dus te doen. En dan kunnen we het altijd nog het verhaal wat langer maken. Maar begin gewoon eens met één woord. App dat naar de digitale brievenbus van Open Huis. Heel makkelijk. De NPO Luister heb je. Opent hem gewoon. Je mag natuurlijk ook inspreken je sleutelwoord. Dus één woord wat over deze dag, deze dinsdag 19 mei, voor jou gaat. En zo delen we de verhalen. Ja!

0: jouw sleutelwoord. Als er één woord is dat jouw dag typeert, wat is dat dan? Stuur jouw sleutelwoord nu in via de NPO Luister-app.
1: Dit is NPO Radio 5.
0: De beste evergreens.

0: Soms is het de liefde die het gewoon overwint. Tegen stribbelen heeft dan geen zin meer. Van het comebackalbum Octave en Justin Hayward, die schreef het en die zong het ook. De Moody Blues uit onze Evergreen Top 1000. Had to Fall in Love. En daarvoor nog The Bangles. Met een beetje hulp van Prince onder zijn pseudoniem Christopher. Was dat Manic Monday. En wat ben ik hier blij mee.
1: De schijf van NPO Radio 5.
2: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

hoe was het ook alweer? Hij verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Dat geldt ook voor Neil Diamond, een kleine 20 jaar geleden al opgenomen. En nu eindelijk uitgebracht. Wild at Heart, Rick Rubin, dankjewel dat hij ook met deze man in zijn nadagen gewoon lekker dingen is gaan opnemen. Titelsong en deze hele maand de schijf van NPO Radio 5. En daar ben ik blij mee. Net als dat ik ook heel blij ben met iedereen die zijn of haar leven ook enigszins deelt door middel van gewoon een sleutelwoord insturen. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, mijn dag is een beetje saaiig. Mag natuurlijk ook, hè, want het hoeft niet allemaal succesverhalen en meest slepende episodes uit je leven te zijn waar een hele James Bond film over gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld Tineke, die heeft gewoon geappt. Tuin. Vandaag lekker in de tuin bezig en ik geniet van de Amerikaanse sering. Ruikt die ook lekker of is dat niet met seringen? Dat weet ik niet. We hebben, mijn favoriete tuinplant is de Toscaanse jasmijn. Die ruikt op zomeravonden heel lekker. En ik heb hem ook ergens een keer in een liedje voorbij horen komen. Dat iemand daar dus over zingt. Ja, moet ik even opzoeken. Gerrit die stuurt als sleutelwoord achter. We lopen vandaag achter met werk. Alles zit tegen, maar het komt helemaal goed. Kijk, zulke mensen moet je in dienst hebben. En Paulien die heeft een mooie, ja, we gaan echt mee met de seizoenen, uitvliegen gekozen als sleutelwoord. En we zien daar een groen met wit. Het lijkt wel zo'n Noord-Hollands huisje. Een vogelhuisje. En daar zit, denk ik, Wouter. Punt van uitvliegen. Het is namelijk een koolmees. Wouter, de koolmees. Nou, dit zijn allemaal sleutelwoorden van lieve andere openhuizers. Maar jij zult er ook nog wel eentje hebben. Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Of spreek hem gewoon even in via de NPO Luisterapp. Mag alle twee. En dan ga ik even een liedje draaien. Waarvan ik lang dacht, oh, dat is Stevie Wonder ten voet uit, zelf geschreven en gedaan. Bleek gewoon een cover te zijn. Zometeen een wat langzamer origineel ga ik je laten horen. Maar eerst hemzelf, de meester. For Once in My Life.

Dat is een mooi gevoel en de liefde. Dat er iemand op je zit te wachten en helemaal voor je gaat. Origineel dus niet van Stevie Wonder, die deed het in 68. Maar een paar jaartjes daarvoor was het deze van Jean Duchon. Als ik het goed uitspreek. En dan klinkt het ineens heel anders. Once in my life, oeh, ook mooi. I have someone who needs me. Someone I've needed so long. Ja, fantastisch. Die ga ik binnenkort maar eens even in zijn geheel draaien, toch? Gewoon eens even het origineel van If Once in My Life. NPO Radio 5, 6:56. Fijn dat je erbij bent in het huis. Sleutelwoorden, ze zijn nog welkom via de NPO Livestream. Zometeen Hans de Boy met Annabel. Maar eerst Toto. Hold the line.

0: uitspreken. Maar iemand, Annabel, het wordt niet zonder jou. Hans de Boy kreeg een beetje hulp met Herman Pieter de Boer voor de tekst. En Boudewijn de Groot tekenen voor de muziek. 1983 was dat. En daarvoor nog de muziek van Toto. Hold the line.
1: Jouw sleutelwoord.
0: 2:30. Het is de EO met Open Huis. En ik was deze middag weer op zoek naar jouw sleutelwoord. En wat komen er dan een hoop bijzonder mooie woorden binnen. En hoe we elkaar ook weer een beetje inspireren. Want Elma zegt Jaap Dekker. Dat is een naam, maar ook wel een soort sleutelwoord. Ze hoorde namelijk een stukje pianomuziek dat me heel erg deed denken aan deze boogie-woogie-pianist. Nou, goed die naam weer eens even te noemen. Niemand anders heeft die hebt echt een fantastisch woord. Smikkelsmak. Vind ik een mooi sleutelwoord. Je hebt er meteen een gevoel bij. Samen met mijn echtgenoot gekookt. Linzensoep met peen, knolselderij, paprika, bleekselderij, knoflook. Rood uitje. Schrijft u allen even mee. En anders is het na te lezen op teletext. Een paar mini-tomaatjes, kruiden uit de achtertuin. Komijn, koriander, kip en rookworst. Smikkelsmak. Heerlijk. Ik doe mee. Hij staat bij mij voor volgend weekend op de planning. En we gaan even contact hebben met Marian. Marian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zijn de koffers al gepakt?
2: Nou, het wordt jullie hoor, dus we zijn ze aan het verzamelen.
0: Maar de voorpret is begonnen, of niet?
2: Absoluut, vandaag, ja.
0: Want ik zie je als sleutelwoord intekenen. Wat ben je aan het doen?
2: We hebben een kaart gekocht van Ierland. En we hebben de route gekregen. We gaan dit jaar voor het eerst met een georganiseerde reis op pad. We hebben altijd een caravan gehad.
0: Yeah.
2: Altijd zelf alles bepaald wat we gingen doen en zo. Maar om reden hebben we geen caravan meer. Ja, om nou nog een nieuwe te gaan kopen. Allebei 70 plus, de drukte op de weg. Zei ik tegen mijn man, we hebben al heel lang op ons verlanglijstje een mooie reis, niet al te lang, ook naar Ierland staan.
0: Yeah.
2: Maar goed, ga je dat zelf doen, dan ga je toch gauw weer over. Over Engeland en dan nog een keer een oversteek. En of met het vliegtuig, moet je een auto huren. Nou, dat hoorden we van vrienden die waren een keer naar Schotland geweest met een reisbureau. Die waren er zo tevreden over. Dus wij hebben ook contact opgenomen met dat reisbureau. Nou, we hebben de route gekregen en die zijn we nu aan het intekenen.
0: Oh, wat heerlijk. Gewoon voorbereid. Oh, dan gaan we daar naartoe. En die dag zitten we dan daar in dat hotel. Even kijken hoe dat hotel eruit ziet.
2: Ja, dat is het.
0: Wat leuk. En waar zie je naar uit?
2: Connemara Lake. Dat is een heel mooi natuurgebied in Ierland. Daar is ook een lied over gemaakt.
0: Ja, zeker.
2: Lac de Connemara.
0: Ja, ja.
2: Prachtig.
0: Ja.
2: En nou, toen is het eigenlijk bij mij begonnen. Toen ik dat nummer hoorde, ben ik dat eens gaan uitzoeken. Waar komt dat nou vandaan? Nou, als ik me goed herinner, is dat een Franse zanger die zelfs nog nooit in Connemara was geweest.
0: Nee, maar dat maakt niet uit.
2: Nee, maar daar hele leuke berichten over had. Een heel mooi nummer heeft gemaakt. En toen, nou ja, we gaan eens kijken naar plaatjes ook zo. Toen zei ik tegen mijn man, nou, dat is toch echt. We zijn al een paar keer in Engeland en in Schotland geweest. Maar Ierland was altijd net iets te ver voor ons.
0: Ja. Nou, wat heerlijk om daar dan naartoe te kunnen. En dus voor het eerst ook met zo'n reis. Ja, wil je me een beetje op de hoogte houden straks in de zomer, hoe die reis dan verloopt?
2: Oh, dat vind ik leuk. Ga ik zeker doen.
0: Ik ben zelf ook in Ierland geweest. Dublin een weekendje. Daar is dus ook het huis van Bono. En ik ben een keer met de trein dan naar buiten Dublin gegaan. En langs het strand teruggelopen. En volgens mij heb ik zijn huis gezien. Ik weet niet waarom
2: Dat is ook leuk. Want we hebben natuurlijk ook vrije momenten.
0: Ja.
2: Of je gaat een dagje niet mee, weet je wel. Dus dat probeer ik ook allemaal een beetje nog bij elkaar te sprokkelen. Dat wij nou eens een keer nee zeggen voor een dagje weg. En dat wij dan zelf wat kunnen doen. Ja.
0: Zullen we gewoon... Ik kijk even naar de... zullen we gewoon maar met jou even meegaan met... Michel Sardou, daar had je natuurlijk over.
2: Daar hadden we hem. Ja, ik kon het zo gauw niet op komen, maar dat is hem.
0: Ja, de luck, die kon hem ook. Nou, leuk. Ja, heel goed. En je krijgt ook voor mij de gouden sleutel van Open Huis als je weer terug bent van reis. Ja?
2: Nou, helemaal leuk. Bedankt voor...
0: Dankjewel. En succes met intekenen. Hoi. Doei.

dan is het meteen een soort natuurfilm. Le Lac du Connemara. En daar gaat Marianne dus naartoe. En op die manier kwam ze in Ierland terecht door dit liedje van Michel Sardou. En ik heb wel een ideetje voor de derde na drie van straks. Ja, misschien toch gewoon maar plaatsnamen, plekken die bezongen worden in liedjes. Nou, kun je alvast meedenken via de NPO Luister. Zometeen Martha Rees en de Vandellas, maar eerst Broer en Zus Carpenter.

0: hoogspot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Hoogspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

origineel van Lead Belly. Ram Jam, een uitvoering. Daarvoor nog Myrtle Reeves en de Vandellas. Het is de dinsdagmiddag in het huis. En de muziek komt van alle kanten. Is van alle tijden. Maar ze zijn allemaal een evergreen. Toch? En om te zien. Bekend van Maroon 5, de frontman. En we nemen even wat gas terug.

Strange Effects. En deze had hij ook, Dave Barry. The Little Things. En dat zijn de kleine dingen inderdaad in het leven die er echt toe doen. 3:07. En dan draai ik zometeen na die Dave D. Dozy, Bicky McIntitch. En daarna Bill Withers met een Lovely Day. Maar wat ga ik daarna draaien? Daar heb ik wel een ideetje over. We hadden natuurlijk een hele leuke luisteraar die er vandoor ging met de gouden sleutel van Open Huis. Marianne, die op reis gaat naar Ierland. Allemaal vanwege Le Lac de Connemara. En daar zat ik ineens te denken, ja, plaatsnaamplaatjes, dat kan natuurlijk fantastisch in het huis als derde na drie. In welke plek op aarde? Ja, misschien de maan kan ook wel. De sun kan natuurlijk ook. Nee, maar welke plek heb jij zin om naartoe te gaan als het gaat om een evergreen? Dat kan natuurlijk Graceland zijn van Paul Simon of San Francisco met de bloem in het haar. Of Afrika, dan ga je een heel continent. Maar je kan ook in Nederland blijven met het dorp van Wim Zonneveld of op fietsen van Skik. Laat maar even weten via de NPO Luisterapp welke evergreen ons meeneemt naar een plek op deze

0: met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Ja, nu ik dus zo naar die twee platen zo in het open huis zit te kijken. Dave die Dozie, Biggie, Mickey, Titch met Save Me. Dat is ook zo'n lekkere schreeuw van Dave. En Bill Withers natuurlijk met The Lovely Day. Maar eerst naar de prachtige stem luisteren van Ewout Jong met het NOS-journaal. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Henk. Een gevechtsvliegtuig van de NAVO heeft in Estland een drone neergehaald. En volgens de Estse minister van Defensie komt hij waarschijnlijk uit Oekraïne. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een bijzondere actie dus, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Het is zeker uitzonderlijk. We hebben de afgelopen weken steeds vaker dit soort incidenten gezien van Oekraïnse drones die het luchtruim van de Baltische Staten binnenvliegen. Nu is voor het eerst besloten om zo'n drone uit de lucht te schieten. Eerder hebben we natuurlijk ook de Russische drones gehad die Polen binnenvlogen en uit de lucht werden gehaald. Maar ja, dit is dus voor het eerst dat de NAVO ingrijpt tegen Oekraïnse drones.
9: Oekraïne voert de afgelopen tijd vaker grote luchtaanvallen uit diep in Rusland met drones. Het neerhalen van deze drone viel samen met een grote aanval op onder meer Sint-Petersburg. De rechtbank in Amsterdam heeft de Amerikaanse straf van Yatsen Tsing omgezet naar een levenslange straf in Nederland. De 81-jarige Nederlander zat ruim 40 jaar vast in de VS voor het later vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. In maart werd hij naar Nederland overgebracht, onder meer omdat hij ernstig ziek is. De rechter wees er ook op dat Tsing een procedure kan beginnen om in aanmerking te komen voor terugkeer in de maatschappij. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. En het koningspaar is bezig met een streekbezoek in Limburg. De dag voert de koningin langs 4 gemeenten. Maasgouw, Echtzusteren, Roerdalen en Roermond. En deze verslaggever van L1 ontmoette mensen die het koningspaar even mochten spreken.
11: Ja, het was heel bijzonder om ze te ontmoeten. Ja. Ik vond het heel leuk en ja, opie zinger.
12: En wat blijf je zich nu herinneren van deze ontmoeting met het koninklijk paar?
11: Veel en dat ik een handje heb gekregen van Maxima.
12: Niet wassen voorlopig, ja.
11: Blijf?
12: Niet wassen voorlopig.
11: Nee.
8: Ah, schattig.
4: Ja. Het weer, overwegend bewolkt met buien die vanuit het westen overtrekken. Er staat een stevige zuidenwind. Het is 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht vooral in het westen vaker droog. Minima rond 12 graden. Morgen enkele buien, 's middags opklaringen. Dan wordt het 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag droog en zonnig en geleidelijk ook warm.
8: Heerlijk. Ewout, dankjewel weer.
4: Jo.
7: Open huis. Henk van Steeg.

0: Ooit begonnen bij een vliegtuigbouwer. En toen iedere keer weer teruggekomen naar zijn passie. En uiteindelijk lukte het. Bill Withers, The Lovely Day. En echt zo'n lekkere uithaal waar je gewoon nog de rest van de dag op kunt teren. NPO Radio 5. Tien minuutjes na drieën. En we begonnen natuurlijk met Dave D, Dozy Big en Mitten Ditch met Save Me. Het was 1966. Straks nog muziek voor je van Eruption en ook nog Ilse de Lange. En ik vroeg je, welke plaat brengt jou weer even naar een plek waar je heel graag zou willen zijn? Welke evergreen? Ja, heel veel leuke liedjes die binnenkomen. Bijvoorbeeld Margreet, die komt met Saskia en Serge. Met Zomer in Zeeland, romantisch. En dan klinkt ook nog zonnig. Strandgevoel, muzikale inleiding en de aankomende mooie weer. Later richting het weekend. Deze vond ik ook wel mooi. Staugie in de NPO Luisterapp. De Polka Salad Annie van Tony Joe White over Louisiana in 2005 voor het laatst met mijn zoon naar familie. Zou heel graag die weer terug willen horen. Hoe klinkt dat dan, dat het over Louisiana gaat nou hier?
1: Down in Louisiana,
0: Ah, die ga ik binnenkort gewoon ook in zijn geheel draaien, want u hoorde haar al. Ze hangt aan de lijn en ze heeft een fantastisch verhaal. Annemiek, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wie moest je even waarschuwen?
2: Mijn man, die komt met de kleinkinderen even binnen.
0: Wat eerlijk, een lichte chaos. Ja, oma is even bezig. Je moet het... ja. Ja, we hadden laatst hadden we ook een zanger aan de telefoon. En die moest de kinderen op het schoolplein een beetje in bedwang houden. Douwe Bob was dat inderdaad. Ja, dus toen heeft hij ook even geïnstitueerd. Ga maar even een paar keer heen en weer rennen. En dan ga ik nu even een interview doen op de radio. Ja, maar ik ben alweer terug. Nou ja, dat. Hey, vertel, waar ga je ons mee naartoe nemen?
2: Naar Australië.
0: En waarom?
2: Ja, het is zo'n geweldig land. Geweldige mensen. Ja, je wordt gewoon verslaafd aan. Als je daar één keer geweest bent, dan wil je meer keren. En dat is bij ons ook gelukt, want wij zijn er 4 keer geweest. Dus,
0: Ja, het staat nog ergens op een lijstje. Het lijkt me een heel ontspannen land. Ja, je zegt het al, de mensen zijn heel fijn. Ja, en het is zo anders dan bij ons. Het lijkt me nog eens mooi, dat zat ik gisteren op de fiets te bedenken, om gewoon eens kerst te vieren dan op die plek.
2: Ja, maar dat is wel super warm dan.
0: Oh, oké. Dat is meteen een goede disclaimer. Ja, dat is ook. Dan ga ik dat niet doen. Ja. Hey, en aan welk liedje zat jij dan te denken als je ons dan toch meeneemt Down Under?
2: Aan Down Under van Men at Work.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dan zitten we meteen met die vuile kameel. Maar dat gaat ook niet uit je hoofd. Hey, veel plezier met de kleinkinderen. En doe de groeten aan je mannen. En wanneer ga je weer naar Australië?
2: Volgend jaar denk ik wel.

En ze gaat weer die kant op volgend jaar, dat is ons nog te vertellen. Annemieke, dank je wel daarvoor. En dat reizen iets met je doet, bewijst deze ook van Ilse. Het is 2006, ze gaat de grote plas over richting Nashville. Gaat samenwerken met Patrick Leonard. En ze komt terug met deze, The Great Escape, Ilse. En zometeen een one-way ticket met Eruption.

Daar vertrekt ze uit het leven. Ja, daar gaat iemand uit. De liefdesleven. One Way Ticket Eruption was origineel in 59. Een B-kantje van Niels Sedaka. Toen stond op de A-kant Oh Carol. Zometeen een van de lieve leuke openhuizers die zich belangeloos inzet, zoals er vele, vele in ons land zijn. Ja, Nederland, vrijwilligersland. De kurk waarop ons land drijft. Maar eerst de Stones. Binnenkort met nieuw werk, maar deze blijft fijn.

0: La ballade de Jean Heureux. Ah, live blijft natuurlijk altijd leuk. En daarvoor nog Hanna mee samen met Bluff. Ik ben niet meer bang van dit jaar. Nederland, het is ons vrijwilligersland. En zonder vrijwilligerswerk staat alles stil. Was getekend Chris, ook een van die lieve vrijwilligers die naar het huis luistert. En in het huis openhuizer is. Ah, en dat is mooi, want wij worden er heel erg blij van. Het mes snijdt zo vaak aan zoveel vele kanten. Vrijwilligers zijn overal te vinden en doen belangrijk werk. En ze kloppen zichzelf vaak niet daarvoor op de borst. Dus daarom een plek in ons huis voor het belang van dat werk. Emmy Martin uit Katwijk aan Zee doet dat ook. En doet dat bij Stichting De Brug in Katwijk aan Zee. En dat is een inloophuis voor daklozen, verslaafden en mensen die verbinding zoeken. En ze is daar gastvrouw. Emmy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Ja, wat leuk dat je spreekt in ons huis. Maar ja, dus ook een bijzondere plek daar in Katwijk, waar jij gastvrouw bent. Ik zat even te denken, op zo'n dag als je daar bent, hoeveel kopjes koffie zet je dan?
1: Heel wat, ja. Er komen zo'n, tussenweer komen zo'n 30 mensen, 20 tot 30 mensen eten.
0: Ja.
1: En 's morgens komen ze ontbijten en tussendoor drinken ze koffie, thee en limonade.
0: Ja.
1: Dus er gaan heel wat kopjes doorheen.
0: Ja, en iedere keer ook een gesprekje, een blik. Wat is jouw wapen in het verbinding maken met deze mensen?
1: Ja, dat je het gesprek aangaat en oog hebt voor wat de mensen nodig hebben op dat moment.
0: Ja, dat is aansluiten en dat is een beetje aanvoelen. Hoe ben je er eigenlijk ooit begonnen? Want het begint allemaal ergens, dat vrijwilligerswerk. Hoe is dat bij jou?
1: 5 jaar geleden ging ik met pensioen. En ik dacht, ik wil toch iets gaan doen wat een beetje wat nuttigs. Om toch een beetje in de maatschappij te blijven. En toen zag ik dat er een vacature was voor gastvrouw in het inloophuis van De Brug. En dat ben ik eens gaan kijken. En sindsdien zit ik er al bijna 5 jaar, dus...
0: Ja, de tijd vliegt. En vind je het nog steeds net zo leuk als de eerste keer? Of vond je het ook spannend de eerste keer? Emmy? Hebben we nog contact met Katwijk aan Zee? Ze is gastvrouw. Vandaag niet aan het werk, heb ik al vernomen. Stichting De Brug. Misschien kom je er zelf ook wel eens. Omdat je ook vrijwilliger bent. Of ben je ook bij een inloophuis betrokken?
1: Je bent er weer.
0: Ja, ik dacht, ik ga even een blokje om. Je hebt tenminste even verteld dat je vandaag niet aan het werk was als vrijwilliger.
1: Nee, morgen ga ik weer. Van morgen. 11:30 tot 3:00.
0: Ja, wat heerlijk. Nee, ik was benieuwd. Vond je het de eerste keer ook spannend?
1: Ja, best wel. Ja, hoe gaat het allemaal? Eventjes, je moet er echt even inkomen. En de mensen, dat is soms natuurlijk best wel confronterend. Je komt allerlei mensen tegen natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat went wel. Ook al is het, blijft het confronterend natuurlijk dat het bestaat. Ook zeker in Katwijk. Mensen denken vaak dat in Katwijk valt het allemaal wel mee met de problematiek. Maar dat valt helaas tegen.
0: Ja. Hey, en het mes snijdt natuurlijk ook vaak aan meerdere kanten. Je maakt het nodig mee, je vertelt er net al over. Is er nou zo'n ontmoeting die, dat is zo, die is bijgebleven, dat je ook iets terugkreeg?
1: Ja, dat iemand zei van, iemand die eigenlijk heel weinig mensen vertrouwde. En die zei, als ik er één vertrouw, dan ben jij het wel. Dus dat is me altijd wel bijgebleven.
0: Ja, Emmy, wat mooi werk doe je. Hey, en morgen ga je dus dan weer vanaf 11:30 tot 3:00 ga je dat doen. Veel met koffie, limonade en thee. Wat doe je nog meer? Luisterend oor?
1: Luisterend oor. En tussen de middag zijn 2 koks die gaan een maaltijd bereiden. Dat doen ze 5 keer per week. En dan wordt het tussen de middag uitgeserveerd. En dan moet ik de boel weer opruimen. En daarnaast middags doe ik met iemand een spelletje. Of je gaat wat praten. En dat is gewoon heel gezellig.
0: Ja, morgen weer vanaf 10:30 is iedereen welkom bij jullie in het inloophuis.
1: Ze zijn er om 9:00 al hoor. Maar ik ben er pas om 10:30.
0: Okay.
1: Maar dat is het ontbijt. En dan is het vaak wat rustiger.
0: Oh,
1: dus dan zijn wij er nog niet.
0: Nee, dan kom jij voor met de koffie en de thee lekker die kant op. Waarom zou je het andere mensen aanbevelen om ook zoiets te gaan doen? Om toch dat vrijwilligerswerkers op te pakken?
1: Ja, omdat je doet het niet om wat terug te krijgen, maar het gebeurt dus wel. Omdat je mensen toch helpt. En voor veel mensen, zijn eenzaam. En die zoeken dan toch een plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen. En jij bent dan toch een klankbord. Dus het is toch heel belangrijk wat je doet.
0: Emmy, dankjewel voor alles wat je doet en dat ik je even mocht spreken. Succes morgen natuurlijk weer. En wil je alle vrijwilligers bij jullie daar bij Stichting De Brug in Katwijk een dikke knuffel geven. En natuurlijk ook alle mensen die er komen. Ja, je hebt morgen een drukke dag.
1: Ja, oké, bedankt.
0: Hey, dankjewel hè. Mooie middag.
1: Doeg.
0: Ach, je wordt er toch met z'n allen blij van. Johnny Cash, The Ring of Fire.
2: Love is a burning thing. and it makes

0: fire, the ring of fire.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De best evergreens.

Maar nog wel eens even oefenen hoe de conga ook alweer ging. Maar dat zit wel ergens in onze heupen allemaal. Hè. Het was de Miami Sound Machine conga in 1986. En dat begon ook live op het podium. Want daar zag je natuurlijk, ja, dan zie je meteen hoe het allemaal in zijn werk gaat. 4:15 geworden. En wij kennen natuurlijk allemaal Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Het Koningslied. Een mooi cadeau voor de koning, koning Willem-Alexander, toen hij de troon besteeg. We hebben er met z'n allen heel hard aan gewerkt. En ik dacht, nou, dat is echt iets unieks wat we hebben gedaan. Maar ik kom nu bij een liedje van Ray Charles, wat ooit begon als een gedicht van James Weldon Johnson. Die schreef dat voor 500 schoolkinderen die het zongen tijdens de viering van Lincoln's verjaardag. President Lincoln van Amerika. Dus dat is eigenlijk ook een soort van, nou ja, ik wil niet zeggen koningslied, maar presidentslied. En dan moet je even horen hoe dat klinkt. Hoe Ray Charles het dan zingt.

Mannen zullen dit wel beamen. I Can Dance was een soort van parodie op die foute jeansreclames met van die mannen die dan in ontbloot bovenlijf zo'n merk staan aan te een beetje niet staan. En in de clip liep deze Phil Collins ook weer lekker buiten te spelen. Beetje slecht te lopen. Nou, zometeen op deze prachtige zender Bert om 5 met Bert. Wij zijn er morgen weer. Gewoon vanaf 2 uur met het huis. Gaan we weer open. Nu de Four Seasons.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en... NPO Radio 5.
1: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
5: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
4: Ik wel, bij NRV.
5: NRV?
4: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
5: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
6: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26 vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Goedemiddag, van harte welkom bij Bert op 5 bij KRO en Cervé. Tot 6 uur op NPO Radio 5 over piepjes in de auto. Het worden er nog meer. En uitzetten, dat valt om den drommel niet mee. Is het NOS Journaal, het is 4 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
14: Goedemiddag Bert. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Kamerleden willen weten hoe het zover kon komen en wat de rol was van het meldpunt Veilig Thuis. Crimineel Bolle Jos en 19 anderen hebben celstraffen gekregen van een Belgische rechtbank. Het zijn straffen van 1,5 tot 10 jaar. Onder meer voor het smokkelen van ruim 11.000 ton cocaïne uit Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in België. De afgelopen jaren is Bolle Jos zowel in Nederland als in België 5 keer veroordeeld voor drugsmokkel. Redacteur Remco Andringa.
15: In totaal heeft Bolle Jos nu al meer gevangenisstraffen openstaan dan hij ooit zou kunnen uitzitten. Meer dan 60 jaar. En hij moet ook nog een slordige 100 miljoen aan crimineel geld terugbetalen. Dus ja, het OM in Nederland en in België, ja, die zouden hem heel graag een keer vangen. Maar voor zover bekend verschuilt Bolle Jos zich nog altijd in Sierra Leone, dat hem maar niet uitlevert.
14: En de langste straf komt uit Nederland overigens. 2 jaar geleden kreeg Bolle Jos 24 jaar cel voor drugsmokkel en geweld. Op veel wegen die zijn veranderd van 50 naar 30 kilometer per uur wordt te hard gereden. Volgens onderzoekers wordt er gemiddeld 35 gereden. 1 op de 7 automobilisten rijdt gemiddeld 44 kilometer per uur op zo'n 30 kilometer weg. De verklaring is simpel, zegt deze onderzoeker.
16: We zien dat veel van die wegen die dus eerst 50 kilometer per uur waren, niet worden heringericht. Dus er worden geen aanpassingen gemaakt aan de inrichting, waardoor het gewoon nog heel erg lijkt op een 50 kilometer per uur weg. Alleen staat er een bordje die zegt je moet 30. En het is dan dus heel moeilijk om je aan die 30 kilometer per uur te houden als de weginrichting zegt van ga maar 50 rijden.
14: En wat wel werkt, asfalt vervangen door klinkers, daar gaan mensen veel langzamer van rijden. En Cristiano Ronaldo gaat deze zomer zijn 12e eindtoernooi spelen. De 41-jarige voetballer is uitgekozen voor de selectie van Portugal voor het WK in de VS, Canada en Mexico. Ronaldo wordt de eerste voetballer met 6 WK's achter zijn naam. Dat geldt ook voor Lionel Messi als hij wordt geselecteerd door Argentinië. Het weer overwegend bewolkt met buien die vanuit het westen overtrekken. Er staat een stevige zuidenwind. Het is 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht vooral in het westen vaker droog. Het koelt nauwelijks af, minimaal rond 12 graden. Morgen enkele buien, 's middags opklaringen en 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag droog en zonnig en geleidelijk ook warmer.
13: Lekker, dankjewel.
12: Bert op 5, Bert Kranenbarg.

Heel Snoepen constateert het ook. Goedemiddag Bert, heerlijk begin van je programma. Standje burenruzie, Unchain My Heart van Joe Cocker. Dat is nog eens een opening. Piepjes in de auto, fijn of super irritant? Wat komt er allemaal bij in de toekomstige auto? Ga ik zo over praten met Carlo Bransen, die alles van iedere auto weet. Hij is zometeen te gast hier in de studio. Mag hij mijn knopjes en piepjes ook bewonderen. Dan de slimste mens, Jurjen ten Brink, Kik van der Veer en Antje Montero. Dat zijn de vragenstellers die nog over zijn voor deze week. En de vaste luisteraar weet dan dat het inderdaad gaat over het spelletje waarmee je het Bert op vijfje kunt winnen. En vandaag een lief gebaar. Een lief gebaar dat alles te maken heeft met een tweede kans voor iedereen. Dat straks na 5 uur. L-M-O-N-C-R-V, Bert op 5. En nu al de Beach Boys.

Breakaway the Beach Boys in Bert op 5. De Giro d'Italia is bezig, dus koersen de wielrenners door het mooie Italiaanse landschap met langs de kant supporters die zoals altijd hopen dat ze een bidon kunnen bemachtigen. Die de wielrenners weggooien, maar soms zijn de bidons vol. Niet met sportdrank, niet met water, maar met urine. Ja, soms plassen de renners in de drinkflessen omdat ze niet willen stoppen. En daarvan heeft de Giro-organisatie nu gezegd, dat mag niet meer hoor. Je mag niet meer plassen in de bidons, want dat is goor voor de mensen langs de kant. Vraag me ineens af hoe andere sporters dat eigenlijk doen voor voetballers, voor tennissers, voor hockeyers. Lijkt het me niet zo'n probleem. Maar ja, wat bijvoorbeeld als je een marathon loopt en je moet opeens. Of tijdens een Formule 1 race. Of tijdens het presenteren van een 2 uur lang durend radioprogramma. Ja, wat ik dan doe? Nou, daar start ik altijd gewoon een plaatje in van een minuutje of 4 of langer. Bert op 5, NPO Radio 5. 4 minuut 23, Rod Stewart.

0: 5.
1: Ja, kijk, je schuift het een beetje met die vingers over de toetsen, zoals het uitkomt natuurlijk. Op een gegeven moment zijn je vingers op, hè?
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Dus alle lijnen van Rick liepen als rode draad door de lancering heen.
2: Van 4 tot 6.
4: En helemaal goed voor een Bertel 5-je natuurlijk, hè?
5: Daar doe je het eigenlijk voor.
2: Op NPO Radio 5.
5: Iedereen wil het eigenlijk toch graag weten, maar niemand weet het.

0: Het is echt prachtig, dit duet van Danny Vera en Marlon Pichel. Try Again en de Hot Legs van Rod Stewart vlogen daarvoor door de lucht hier in Bert op 5. Het is, hoe laat is het? 4:20.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Snel naar het nieuws. Netbeheerders kiezen een plek bij de A2 tussen Utrecht en Breukelen voor een nieuw hoogspanningsstation dat meer ruimte op het volle stroomnet rond Utrecht moet geven. De meerderheid van de Tweede Kamer wil het luchtalarm na 2028 behouden. De minister wil ermee stoppen omdat het achterhaald is.
2: Een infrarood cameraatje.
3: Oh, daar begint hij al.
2: Nee, dat is de snelheid. Maar als je dan zo'n melding krijgt en je kijkt bijvoorbeeld iets te lang hieronder in dat scherm, dan gaat hij na een tijdje vanzelf zeggen, hey, let jij eens op de weg.
3: Ja.
2: Zie je? Dat is de melding.
3: Maar dan luistert dat dus wel allemaal heel nauw, want dan worden gewoon je pupillen bekeken door de camera.
2: Inderdaad, dat is het idee. Je hoofd wordt in de gaten gehouden.
3: Maar dit is dus gewoon een camera hier achter je stuur?
2: In feite is het een cameraatje achter je stuur, weet je wel. Dat is afleiding gedetecteerd. Ik zit er veel naar jou te kijken.
3: Weet je? Kijk, alsjeblieft, vooruit staat er.
0: Ja, herkenbaar. Of heb je nog een oldschool auto? Piepjes in nieuwe auto's, ze zijn niet meer weg te denken. En er komt steeds meer bij, want vanaf 1 juli moeten alle nieuwe auto's een ADWW-systeem hebben. En dat is een camera in je auto die oplet of je wel op de weg kijkt. Nou rij ik toevallig sinds een jaar in een elektrische auto waar dat in zit, met heel veel piepjes. En bij mij aan tafel zit Carlo Bransen, autokenner, autogek en nog niet groot fan van elektrisch rijden.
4: Nee. Klopt.
0: Nee, dus al die piepjes kunnen jou gestolen worden?
4: Ja, die kunnen we wel. Nou, weet je, ze zeggen wel eens, ik heb het wel eens vaker geroepen, hoe slimmer de auto, hoe stommer de bestuurder.
0: Oh ja.
4: Begrijp je? Dus op het moment dat auto's, ja, laten we de toon even zetten.
0: Ja.
4: Nee, maar je hebt de auto's, die kunnen alles voor je doen. Maar daardoor leer jij af om ook gewoon met autorijden bezig te zijn. En dat vind ik jammer, want ik vind autorijden leuk. Met andere woorden, al die auto's met al die piepjes, die moeten dood.
0: Oké, terwijl ik altijd gedacht heb dat ik heel goed auto reed. Hè? Dat ik altijd goed op de weg lette, alles in de gaten hield en dat ik me keurig aan de snelheid hield. Sinds ik zo'n auto met piepjes heb, weet ik dat ik heel vaak net boven die maximumsnelheid zit. Want dan waarschuwt hij me.
4: Ja.
0: Ook op die wegen waar het net over ging in het NOS-journaal, waar je maar 30 mag. Hè? Er staan die borden, verder is de weg breed, denk je ik mag hard. Mijn auto waarschuwt dan, nee, dit is 30. Dan denk ik, oh ja, dit was 30. En ook, ja, als ik 2 seconden naar mijn vrouw kijk, wat ik leuk vind, maar dat moet je niet doen terwijl je onderweg bent, dan gaat hij ook waarschuwen van kijk naar voren, kijk op je dashboard.
4: Nou, en dat is toch ook... Vrouw.
0: Ja, maar het is wel belangrijk voor de verkeersveiligheid, dat want dan kijk ik op de weg tenminste.
4: Okay, punt voor jou. Ja.
0: Hoe kan die camera eigenlijk zien of ik wel oplet, ja of nee, weet je dat?
4: Ja, die camera die is geprogrammeerd. Hè. Het is een infrarood cameraatje wat continu op jou staat. Hè. Vroeger was een auto jouw kokonnetje. Daarin kon je je muziek hard en zacht zetten en in je neus peuteren en het raam wel en niet open doen. Tegenwoordig ben je met nieuwe auto's al lang niet meer alleen. Want er zit een camera, en soms wel meerdere camera's, die zijn op jou gericht. En die registreren precies wat jij doet, je oogbewegingen, de manier waarop je je hoofd houdt.
0: Ja.
4: Als je over je schouder kijkt, wat ons is aangeleerd als je wil gaan inhalen.
0: Maar hoeft niet, je hebt 7 camera's links tegenwoordig, ja, waar precies. Je alles van achteraan ziet komen.
4: Nee, maar dat zeg ik. We zijn dus bezig met een generatie op te voeden die niet meer kan autorijden. Laten we dat vooropstellen.
0: Ja, terwijl de mensen die het bedacht hebben, die zeggen het wordt steeds veiliger.
4: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een scheidslijn. Is moeilijk. He, als jij op die 30 kilometer weg van jou, als je daar 32 op rijdt en er gaat een signaal, er gaat een piepje.
0: Ja.
4: En bovendien hang je een klein beetje tegen de middenstreep aan. Dus er gaat nog een piepje.
0: Ja.
4: En dan
0: of hij trekt aan je stuur, hè, dat je weer goed je eigen rijstrookje opgaat.
4: Ja, voel je dat in je stuur of in je pedaal, kan ook. Ja. En inderdaad, als je even teveel niet oplet, althans in de ogen van die camera, dan gaat er ook weer een piepje.
0: Dus dan krijg ik een koffiekopje op beeld. Ga maar even koffie drinken. Neem maar even pauze. Soms is dat na 2 uur rijden.
4: Dat is meer een vermoeidheidssignaal. Hè?
0: Soms is dat na 2 uur rijden. Dat ik denk, ik zit 2 uur te rijden. Heel verstandig. Maar het is soms ook na 2 minuten dat ik denk, wat is er nu aan de hand?
4: Ja, je wordt keihard op de feiten gedrukt, Bert.
0: Ja. Nou, dat kan dus allemaal. Dan vanaf 1 juli die camera die jou in de ogen kijkt verplicht. Ik hoorde ook al iemand zeggen, en wat gebeurt er met die camerabeelden? Het wordt niet opgenomen, toch? Het is niet dat de hele wereld meekijkt hoe jij in je neus peutert.
4: Het wordt in principe blijven die camerabeelden in de auto. En blijven ze jouw eigendom. Maar op het moment dat er natuurlijk sprake is van een serieuze crash, dan kan de politie ze eventueel opvragen natuurlijk.
0: Hij kijkt niet alleen, maar hij registreert ook wat je doet en bewaart dat.
4: Hij registreert wat je doet en hij zal 10 seconden voor de crash en 10 seconden na de crash zal die ook opslaan. Oh. Zodat de politie kan zeggen, ja, maar die man die zat te slapen.
0: Oh, maar ik denk ook, als het voorbij is, is het voorbij. Maar dat moet dus rekening mee gaan houden. Bewuster gaan rijden.
4: Je moet in die zin bewuster gaan rijden. In die zin heeft het een risico. Het is natuurlijk een privacy verhaal. Want op het moment dat jouw verzekering erbij zou kunnen.
0: Ja.
4: En ze zeggen van, goh, meneer, u hebt 6 waarschuwingen gehad. En u bent moe en u hebt ze niet opgevolgd. Dus hoezo wilt u bij mij uw schade claimen?
0: Ja.
4: Dat is uw schuld. Dan wordt het pijnlijker natuurlijk.
0: Toen het allemaal begon, kon je de piepjes ook nog heel makkelijk in één keer uitschakelen. En had je ze niet meer. Nu moet dat elke keer als je het al zou willen. En je kunt het vinden in de menus. Ja. Nou, dit komt er nu bij. Jij rijdt wel eens in heel luxe auto's. Heb je al dingen gezien die er in de toekomst nog meer bij gaan komen?
4: Nou, dat zit hem niet zozeer in dit soort systemen. Gelukkig maar, want door ze te verplichten ben je ook verplicht om je auto steeds duurder te maken natuurlijk. Duurder en zwaarder. Hè? Dus dat is dan wel even een vervelend dingetje. Maar de volgende gadgets die komen vermoedelijk uit China. En dan moet je denken aan koplampen die ook films kunnen projecteren.
0: Daar wordt het veilig van.
4: Haarfeunen in het plafond en dat soort dingen. Ja, daar zijn de Chinezen heel erg goed in.
0: Ja.
4: En laten die nu net allemaal en masse deze kant op gaan komen.
0: Ja, oké. Nou, we zijn gewaarschuwd. Jij lekker in je brandstofauto met heel dure benzine, hè? Zonder piepjes weer naar huis.
4: Ja, heerlijk.
0: Dank voor je komst. En tot snel weer. Carlo Brandsen, autokenner. Dank je wel.
5: KRO NCRV. Dit is toch echt de allerleukste radiozender van Nederland?

0: Mr. Tambourine Man van The Birds. De discussie gaat mooi door nu in de NPO Luisterapp. Komen we straks in de laatste ronde nog wel even op terug. Over dat elektrisch met piepjes of de benzineauto's met die enorm hoge brandstofprijzen zonder piepjes.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: We zijn hier nog steeds een beetje onder de indruk van John Boerdonk uit Os. Die deed gisteren mee, haalde maar liefst 162 punten. Want die wist meteen 5 dingen over de band normaal te noemen. En had ook nog wat tijd over, dus daarom 162 punten. Staat bovenaan ons klassement. Terwijl 40 punten al genoeg is natuurlijk voor een Bert op 5'tje. Wil jij het eens proberen? Geef dan antwoord op onze entreevraag van vandaag. En die is, hoe heet de hoofdstad van Albanië? Reageren kan via de NPO Luisterapp. Kan ook door te bellen met 0800 30555. Hoe heet de hoofdstad van Albanië? En ik denk dan meteen aan de topografielessen op de lagere school.
3: Ja,
0: ja, hè?
3: Inderdaad.
0: Ja. Ja. Ik weet ook wat de hoofdstad is. Hoef het ook niet op te zoeken. Nee.
3: Niet op te zoeken, nee.
0: Nee. Gerrit ook niet, denk ik, want die reageert zo snel. Die heeft het ook vast niet opgezocht. Het is tijd voor het NOS Journaal. Het is 4:30. Ewout.
4: Ja, nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in het Stadskanaal die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. En die minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In de zaak over de vergismoord in Berkel en Roderijs eist het OM 24 jaar gevangenisstraf. Op nieuwjaarsdag 2014 werd toenmalig GGZ-directeur Zweekhorst op straat doodgeschoten. En hij werd vermoedelijk aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde. De man die nu terecht staat zou de opdrachtgever voor de moord zijn geweest. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist nadat het aantal toeristen hard was teruggelopen tijdens de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. En de Deens-Noorse band Aqua heeft zijn laatste live concert gegeven. Ja, Aqua, dat kennen we natuurlijk van...
5: Come on Barbie, let's go party!
0: Ja, ken jij dat? Ja. Ik had niet verwacht dat jij dat zou kennen.
4: Tuurlijk ken ik dat. Het is uit 1997.
0: Oh ja.
4: Ja. Het trio vindt het nu, na meer dan 30 jaar, wel mooi geweest met toeren. Bijna 30 jaar. En bedankt iedereen die in die tijd deel uitmaakte van de reis.
0: Nou, graag gedaan.
4: Het weer bewolkt en regenachtig, 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog wat buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. De dagen daarna droger met meer zon en...

0: nog wat warmer.
1: Heb je die film ook gezien, Barbie?
0: Nee.
1: Ja, die heb ik niet. Echt heel, ja, heel leuk.
0: Het is echt hartstikke leuk.
1: Ja,
0: te zijn,
1: interessant ook. Echt waar.
0: Ik ben in die tijd en niet naar Barbie en niet naar Oppenheimer geweest.
1: Oké. Oh ja. Oh ja, dat was de keus toen. Ja, ik heb ze allebei gezien. Inderdaad.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: of inhalen, allebei. Ewout. Inhalen, echt waar. Mm. Allebei de moeite waard.
0: Oké.
1: Tot straks. NPO Radio 5.

0: Muziek waar je mond van open valt. Supertramp, Breakfast in America en Annie Lennox, Why.
1: Bert op 5.
2: Bert op 5. Bert op 5.
1: Zet de Nederlandse muziek.
2: Zet de Nederlandse muziek. Zet de Nederlandse muziek. Zet de Nederlandse
1: muziek. Op een voetstuk.
2: Op een voetstuk. Op een voetstuk.
0: Over 2 weken dan zitten we daar. Met duizenden Nederlanders op die roemruchte berg in Frankrijk. Op 1860 meter hoogte. Die berg waar allemaal mensen meedoen aan Alpe d'Huez. Niet voor zichzelf, maar altijd voor een ander. Voor mensen die ziek zijn, voor mensen die overleden zijn. Met dat grote doel om geld in te zamelen, waardoor kanker beter te bestrijden is. Ik zag een tussenstand van ruim 13 miljoen euro voorbij komen. Is prachtig. Maar nog lang niet genoeg. Kijk op onze website bertop5.nl. Je kunt ook je steentje bijdragen. Dan hoef je niet zelf die berg op te fietsen. Dat doen anderen voor je. Maar dan zou je een duwtje in de rug kunnen geven. Want die plek, daar op die berg, daar zet ik in gedachten ons voetstuk neer vanmiddag. Want daarmee is dit lied nog een stapje dichter bij de hemel. MUZIEK

0: Maarten Peters. En Margriet Eshuis, dichter bij de hemel, kom ik niet. Maarten Peters, huiszanger van Alpe d'Huez. Hij zal er ook dit jaar weer bij zijn en komt het lied ook live spelen in Bert op 5. Beb zegt vreemde worden vrienden. En Jacobine Kolk zegt prachtig lied. Vorig jaar in bocht 9 heb ik het Maarten Peters live zien zingen. Kippenvel en tranen.
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. In de eerste week van juni bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Bert op 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
2: Vanaf maandag 1 juni op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Heerlijk nostalgisch. Staat ook in ons Evergreen Top 1000 deze van Roy Orbison. Blue Bayou uit 1973. 60.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: 1963, wel goed zeggen, Bert. Ik ga naar Marion van den Bogert. Marion, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, jij woont in Portugal. Hallo. En je bent nu op vakantie in Portugal.
3: Ja, dat klopt. Ja, wij wonen in Middenpoortkal. We zijn nu op dit moment aan de westkust onder Lissabon.
0: Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk, als je in Nederland woont, kan je ook in Nederland op vakantie met de caravan of met de tent. En dat doe jij gewoon in Portugal. Ja.
3: Wij doen dat in Portugal. Ja, dat klopt. Want
0: die behoefte heb je nog wel als je in Portugal woont, want dan denk ik, daar woon je vast al hartstikke mooi.
3: Zeker. Ja, wij ontdekken heel het Iberische schiereiland.
0: Lekker. Hoe lang woon je daar al dan?
3: 25 jaar.
0: Wat geweldig. En hoe ben je daar dan ooit naartoe gegaan?
3: Nou, wij gingen altijd op vakantie daar naartoe.
0: Ja.
3: Al weken achter elkaar. En het heeft eigenlijk een beetje ons hart geraakt.
0: Ja.
3: En toen, mijn man is wat jaartjes ouder als ik zelf. En die mocht met pensioen. En toen hadden we gezegd van, nou, als we nou eens naar Portugal gaan.
0: Ja, wat een goed idee.
3: En wij hadden toen de tijd een zoon van 9. En die is natuurlijk meegegaan. En die heeft hier alle opleidingen gedaan en universiteiten en bla bla bla.
0: Ja.
3: Nou, en die woont nou ook hier in Portugal.
0: En die is nou de premier van Portugal.
3: Die is naar de premier van Portugal, ja.
0: Ongeveer, ja. Nou, wat een fijn leven. Dat klinkt heel goed, Marion.
3: Ja,
0: even voorstellen. Dus niet vanuit je huis in Portugal, maar vanuit je caravan in Portugal aan de westkust. Ja. Heb je nu contact met ons gezocht, omdat jij het antwoord weet op de vraag.
3: Ja.
0: Hoe heet de hoofdstad van Albanië?
3: Ja, dat was Tirana.
0: Ja, dat is goed. Ben je daar ook al eens met de caravan geweest?
3: Nee, nog nooit.
0: Dat is ook best ver, hoor, vanuit Portugal, denk ik.
3: Ja, dat is heel ver. Ik vind het een beetje te...
0: Ik zou eerst het Iberisch Schiereiland helemaal doen... en dan kan je altijd nog een keer Albanië.
3: Dat kan nog altijd, zeker. Ja. Dat klopt, ja.
0: Luister je vaker naar Bert op 5 daar?
3: Altijd.
0: Nou, dan weet je ook hoe het spelletje werkt.
3: Ja, dat weet ik wel, ja.
0: Dan hoef ik je niks meer uit te leggen. Dan kan ik je vertellen dat ik 3 vragenstellers heb... waar jij er eentje van mag kiezen. Namelijk Jurjen ten Brinke van Groot Nieuws op zondagochtend. Kik van der Veer van Andermans Veren op zondagochtend. Of Antje Montero van het Theater van het Sentiment op zaterdagmiddag en zondagmiddag. Wie van deze 3 zou jij graag willen horen?
3: Doe maar Kik van der Veer.
0: Doe maar Kik van der Veer. Zullen we dat eens doen?
3: Die draait wel eens Portugese muziek en fado's.
0: Zeker. Ja. Nou, dat is vooral Jacques die eromheen zit. Maar dat is de zondagochtend inderdaad op NPO Radio 5. Hier is hij voor jou, Kik van der Veer. Luister goed.
4: Wat zijn de pacemakers zonder Jerry? Wat is Meghan Markle zonder Prins Harry? Wat is Tom zonder Jerry? Wat is Londen zonder Derry? Kip zonder Kerry, Christmas zonder Mary. Maar wat weet je van de drank sherry?
0: Wat weet je van de drank sherry? Daar gaan we.
3: Wordt gemaakt van druiven, alcohol, sandyman, lekkere drank, pas.
0: Oh, echt?
3: Ja, ik weet het
0: ook niet. Oh, wat zonde. Ja. Ja, het wordt gemaakt van druiven, net als wijn. Het is, je zou kunnen zeggen, het is een soort van wijn, sherry.
3: Ja, oké.
0: En Spanje komt het vandaan natuurlijk, hè?
3: Ja.
0: Die Sandman ook, die zag je daar overal boven de bergen staan. Of die Osborne, die andere. Ja. En daar in Spanje noemen ze het Jerez. Jerez.
3: Oh, Jerez, oké. Okay. Ja.
0: En we hadden gehoopt dat jij nog goede herinneringen zou hebben aan het sherry-dieet.
3: Nee, want daar heb ik nooit aan meegedaan.
0: Oh nee? Dat lijkt me het enige aantrekkelijke dieet, eerlijk gezegd.
3: Nee, ik moet zeggen, ik hou ook helemaal niet van sherry. Nee. Maar mijn tante dronk het vroeger altijd.
0: Ja, je riep wel meteen lekker.
3: Wat
0: is het? Je riep wel meteen lekker.
3: Ja. Nou, het klinkt lekker, maar ik ben er niet.
0: Okay. Nou, je hebt er 1 goed, dat is 10 punten. En je had 14 seconden over, dus dat is 24 punten bij elkaar opgeteld. Dat betekent... heel teleurstellend voor onze chauffeur dat hij niet naar Portugal mag.
3: Nee, nou dat is jammer.
0: Zonde.
3: Dat is zonde, maar volgende keer beter.
0: Daarom, en je geniet daar lekker van het leven, daar moet je vooral mee doorgaan.
3: Zo is dat. En port is
0: ook prima natuurlijk om te drinken, Marion.
3: Dat is heel lekker.
0: Goed zo, geniet ervan, dag!
3: Ja. Dankjewel, dag!
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Alyssa Bridges was dat aan het eind van het eerste uur bij Top 5 van vandaag. Blijf erbij, zometeen een prachtig lief gebaar na 5. Tot zo.
1: Dit is Tot 6 uur.
2: Bert op 5.
3: KRO NCRV.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar de nieuwe aflevering van De Klas van 26... vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Welkom terug bij Bert op 5 bij Caro en Chervé met zometeen een lief gebaar. Maatje zijn met een gevangene, maar eerst het NOS Journaal van 5 uur met Ewout de Jong. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het kabinet komt op termijn met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Weel kondigde gisteren aan dat het verouderde systeem met sirenes op de eerste maandag van de maand over 2 jaar verdwijnt. Er zou niks voor in de plaats komen, maar veel partijen in de Kamer willen het oefenalarm houden, omdat niet iedereen een smartphone heeft voor het ontvangen van een NL-alert. Minister Sterk van Langdurige Zorg en Jeugd laat onderzoeken hoe het mis kon gaan in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Vanmiddag reageerde de minister op de zaak.
16: Het is een afschuwelijke gebeurtenis. En ik vind het ook echt onbestaanbaar dat een moeder zijn kind op deze manier kan mishandelen. Hoe kan het dat dit opnieuw heeft kunnen gebeuren? En waarom heeft het zo lang geduurd voordat er is ingegrepen? En deze vraag heb ik ook. En daarom is het ongelooflijk belangrijk dat de ondersysteem bovenkomt.
15: Een NAVO-straaljager heeft een Oekraïense drone uit de lucht geschoten boven Estland. Het is voor het eerst dat er zo'n drone is neergehaald op NAVO-grondgebied. Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat een Oekraïense drone boven Estland vloog. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat Oekraïne steeds vaker grote luchtaanvallen uitvoert diep in Rusland, legt correspondent Christian Pauwe uit.
17: Het incident viel ook samen met zo'n actie rond Sint-Petersburg en andere plekken in het noordwesten van Rusland. Dus waarschijnlijk heeft Moskou elektronische anti-drone apparatuur ingezet, waarmee ze het signaal van de drone en de route kunnen verstoren. En er zijn ook analisten die suggereren dat Rusland mogelijk deze drones weet te hacken om ze vervolgens bewust door te laten vliegen naar NAVO-bondgenoten. Maar goed, dat is dus voor nu nog gissen.
15: En diep in de oceanen zijn wereldwijd het afgelopen jaar ruim 1100 nieuwe diersoorten ontdekt. Ruim de helft meer dan de jaren ervoor. De ontdekte soorten zijn bekendgemaakt door Ocean Census, een wereldwijd project om het leven in zee in kaart te brengen. Zo werden onder meer op ruim 6 kilometer diepte een nieuwe haaiensoort gevonden, maar ook koralen, krabben, garnalen en zeeegels. Het weer, vanavond en vannacht nog wat buien. Vooral in het westen geregeld droog, minimaal rond 12 graden. Ook morgenochtend trekken er nog wat buien over. 'S Middags opklaringen, het wordt dan 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag droog en zonnig en warmer. Vrijdag en zaterdag kan het 25 of 26 graden worden.
0: In het Pinksterweekend. Ja. Is slecht gepland.
15: Ja.
0: Dankjewel.
15: Alsjeblieft.
14: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: As tears go by, van Marianne Faithfull en Terrence Trent D'Arby's If You Let Me Stay uit 1987.
1: Bert op 5 en Caro en NCRV presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen. Een inzamelactie, er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
3: Morgen kan liever. KRO en NCRV.
0: En je kunt zoveel verschillende dingen doen om mensen dat steuntje in de rug te geven. Vandaag het voorbeeld van Stephanie Klaassen. Zij is vrijwilliger voor Exodus. Dat is de organisatie die opvang en begeleiding biedt aan gedetineerden en ex-gedetineerden en hun naasten. En Stephanie is maatje van een gedetineerde die inmiddels ex-gedetineerd is. Dag Stephanie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe ben jij op het idee gekomen om maatje te worden van een gedetineerde?
4: Ja, dat was een procesje. Ik was eigenlijk altijd aan het werk. Ik had een hele leuke, drukke baan. En 3 jaar geleden helaas getroffen door een herseninfarct. Zodat ik het gevolg was dat ik mijn baan niet meer kon uitoefenen. En toen begon ik te denken, maar ik wil nog wel iets betekenen voor de maatschappij. En ik wil dingen doen die er toe doen.
0: Ja, en wat ben je toe gaan doen?
4: Toen ben ik eigenlijk ook gestart als vrijwilliger in het hospice, Rozenheuvel. En op een gegeven moment zat ik naar een programma te kijken, Brandmerk, op de NPO is dat. En daar kwam het woord Exodus, de organisatie, steeds naar voren. Ik denk, hé, wat interessant. En toen ben ik op internet gaan kijken en me gaan inlezen wat zij doen. En wat zij voorstaan om gedetineerden weer een goede terugkeer in de maatschappij, in de samenleving te geven. Op het gebied van wonen, werken, relaties, zingeving. Dat trok me heel erg aan en toen heb ik me opgegeven.
0: Ja. Dus, wat bijzonder, want ik kan me voorstellen dat mensen om je heen ook zeggen, joh, waar begin je aan? Dat is hartstikke eng. Iemand zit niet voor niks vast.
4: Ja, dat soort reacties krijg je wel. Maar ik vind het wel echt werk wat het toe doet. En dat weegt voor mij, zeg maar, zwaarder. En het is mooi om iemand hulp te kunnen bieden. En iedereen verdient een tweede kans, vind ik.
0: Ja, ja. En maakt het dan uit wat degene die jij gaat begeleiden gedaan heeft? Kan je daar iets over aangeven van tevoren?
4: Nou, dat hoor je eigenlijk niet van tevoren. En het is ook niet verstandig dat je dat gelijk vraagt. Het is vooral belangrijk om eerst een vertrouwensband op te te creëren. Maar daar heb ik wel over nagedacht. Ja. Van wat als het niet strookt met de principes in je eigen leven? Ja. Denk ik toch dat ik die stap kan maken van ik ben een professional en ik wil er voor iemand zijn.
0: Ja, wat knap. Vind ik mooi. Ja. En wat doe je nou precies als maatje van een gedetineerde?
4: Toen hij nog gedetineerd was, toen ging ik hem elke week bezoeken in de gevangenis. En in het beginsel was dat vooral heel veel luisteren en een band opbouwen met elkaar. Hè? Vooral het vertrouwen dat hij veel kon vertellen. En ik heb vooral op zijn zelfvertrouwen gefocust.
0: Ja.
4: Van jongen, je bent het waard, je hebt nog een heel leven voor je, pak die kansen, je kan het. En vooral dat hij het waard was.
0: Ja, en hij wilde dat zelf ook? Want ik kan me ook voorstellen, als je dan op een gegeven moment weer op vrije voeten komt, dat ze zeggen, je gaat een soort
4: aangevraagd.
0: Oké, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk, want dan is hij ook heel erg gemotiveerd om dit aan te gaan.
4: Ja, intrinsieke motivatie. Ja,
0: ja. En ik had hem heel graag ook zelf willen spreken, maar er zijn allerlei regels voor en dat mag niet en dat begrijp ik natuurlijk ook. Nee. Weet jij wat jouw hulp voor hem betekent?
4: Ik heb het wel eens gevraagd en hij is er heel blij mee. Kijk, zijn sociaal netwerk is niet heel groot. En ik heb het idee dat hij tegen mij alles kan vertellen, omdat ik natuurlijk ook een bepaalde afstand heb. En hij is gewoon blij dat hij ergens terecht kan als hij ergens weer tegenaan loopt. Of ik zie nu ook wel echt in hoe moeilijk het is voor een gedetineerde om weer die terugkeer soepel te laten verlopen. Dat zitten echt wel haken en ogen aan. En dus een luisterend oor, een appje, even zeggen dat je aan hem denkt of dat hij goed bezig is, op bezoek gaan. Dat probeer je, zeg maar, in te zetten allemaal.
0: Ja, voel je een soort bonusmoeder voor hem?
4: Nee, dat niet. Maar ik heb zelf ook een zoon van zijn leeftijd. Dus ik heb wel heel erg de neiging van... ach, jongen toch, kom op. Hè? Ja, ja. Je moet ervoor gaan en bereik iets. En ik probeer dan ook wel mijn... Ja, zeg maar, mijn leven, hè, wat ik heb meegemaakt en wat ik heb kunnen doen voor mijn kinderen, om dat ook voor hem in te zetten. Maar een bonusmoeder gaat iets te
0: ver. Oké. Nou, inmiddels zei je al, is hij vrij.
4: Ja.
0: Blijf je dan maatje? Gaat dat nog heel lang door?
4: Nou, dat gaat in principe wel even door via Exodus. Dat willen ze ook heel graag. Op een gegeven moment zegt Exodus van... nou, misschien is het wel goed dat er een einddatum aan komt. Maar ja, je bent er zelf ook bij, hè, wat je samen opbouwt. Ja. Kijk, dat kan natuurlijk altijd via een telefoongesprekje doorgaan.
0: Ja.
4: Het is hoe de band is en hoe het verloop gaat.
0: Ik vind het mooi, Stephanie. Heel bijzonder vrijwilligerswerk. En volgens mij help je iemand op een hartstikke goede manier weer aan die tweede kans die hij zo nodig heeft, zoals jij dat zegt.
4: Ik hoop het echt, want dat zou ik hem echt gunnen.
0: Nou, jij hebt het op televisie gehoord destijds en je aangemeld. Misschien zijn er nu mensen die jouw verhaal gehoord hebben en denken, ik wil daar meer van weten. Alle informatie over Exodus vind je op onze website bertop5.nl. Stephanie, dank je wel. Ga je hem vertellen over dat jij op de radio bent geweest met dit verhaal?
4: Jazeker.
0: Ga je het hem laten horen? Dat kan ook, hè? Want we maken er een mooi fragment van op onze website.
4: Ja.
0: Kan je het hem laten horen?
4: Ga ik zeker doen.
0: Ja, ja.
4: Hij vond het ook leuk om te horen.
0: Nou, hartstikke bijzonder. Dankjewel voor jouw verhaal.
3: Morgen kan liever.
2: Voor wie maak jij een lief gebaar? Of doet iemand anders dat voor jou? Laat het ons weten via bertop5.nl of mail bert@radio5.nl.
1: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5. KRO NCRV.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: my everything.
1: Zie je wel. Betty White, You're the First, the Last, My Everything. 1974, Paul McCartney, daarvoor, The Days We Left Behind. Vincent die zegt, hallo Bert, wellicht heb je al gekeken. Maar afgelopen zaterdagavond was Paul McCartney de muzikale gast in de laatste aflevering van het Amerikaanse televisieprogramma Saturday Night Live, laatste van dit seizoen. Hij zong daar The Days We Left Behind. En ook het ruim 50 jaar oudere Band on the Run. Mooi om een 84-jarige artiest, bijna 84-jarige artiest, daar te zien optreden.

0: grote artiesten. Wem, Baby, Please Don't Go. Ewout, dus 17:45, je hebt nog een minuutje.
1: Ja hoor.
0: Want ik had het over die nieuwe Paul McCartney. En Vincent die schreef dus, die had daar opgetreden. In de laatste aflevering van Saturday Night Live. En hij stuurt een linkje mee. Ik dacht, daar ga ik vanavond thuis even naar kijken. Maar weet je wat?
2: Hier. Ladies and gentlemen, Paul McCartney.
0: Paul McCartney live, hè? Bijna 84 jaar.
1: Oké.
0: Even een klein stukje. Ja.

0: bent te groot fan om te zeggen... oh ja, ik kan wel horen dat hij ouder geworden is.
1: Ja, nou, dan wil ik het wel zeggen, hoor. Ja, ja. Maar hij klinkt beter dan Phil Collins een paar jaar geleden... die ik toevallig via hoorde op een live... Ja. Het laatste live concert van Genesis. Ja. Maar ik vind dat Mick Jagger op de nieuwe plaat van de Stones... een stuk beter klinkt.
0: Maar die is ook pas 80.
1: Ja.
0: Is toch jong, hoor? Of niet? Jij weet niet uit mijn hoofd. Zou ik even moeten checken?
1: Ja, weet ik ook. Nee, maar ze schelen niet zoveel.
0: Toch wacht ik met veel belangstelling op dat nieuwe album van Paul McCartney. Dat,
1: het is wel zuiver. Dat wel. Maar zeg, die stem die klinkt wel een beetje oud. Ja, veel ruis en zo. Maar wel zuiver.
0: Ja, slechte microfoon.
1: Oh,
0: ja.
1: Nee.
0: Over 10 dagen komt dat album uit. Het NOS Journaal van 5:30, Ewout.
1: Ja, de fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje, een pacemaker, negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodig schokken krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland hebben zo'n 1000 mensen zo'n hartcomputertje. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Ik zei iets geleden 11.000 ton. Dat is een beetje te veel. Het is 11 ton. Dat is ook best wel veel. Het zat verstopt in een container en kwam in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Bolle Jos, die in Nederland en België al vaker werd veroordeeld voor drugshandel, zit vermoedelijk in Sierra Leone. Met zijn 20 jaar wordt Tieme Heringa de jongste wethouder van het land. Namens de Friese Nationale Partij wordt hij wethouder in Dentumatil. En hij vindt het een enorme eer, zegt hij tegen RTV NOF.
2: Ja, dat viel wel bijzonder. Het is een hele eer dat de partij en dat de gemeente het vertrouwen in me had, de coalitie het vertrouwen in me had om dat te doen. Ja, dat viel bijzonder.
1: Volgende maand is de benoeming. Nu is Tieme nog parttime buschauffeur en hij woont nog bij zijn ouders, want ook hij heeft last van de krappe woningmarkt. En op een veiling in New York heeft een vroeg werk van Jackson Pollock omgerekend 156 miljoen euro opgebracht. Dat is een record. Het schilderij is nu het op 3 na kostbaarste schilderij ter wereld, zegt kunstplatform Art News. De Amerikaanse kunstenaar werd beroemd met zijn zogenoemde drippings, doeken waarop met verf was gedruppeld en gespetterd. Het weer, vanavond en vannacht nog wat buien. Vooral in het westen geregeld droog en minimaal rond 12 graden. Ook morgenochtend trekken er nog wat buien over. 'S Middags opklaringen, het wordt 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag droog en zonnig en warmer. Vrijdag en zaterdag kan het 25 of 26 graden worden.
0: Ja hoor, lekker. En Mick Jagger is pas 82.
1: Oh,
0: ja, dus dat verklaart alles, ja, natuurlijk. Ja.

0: Paul zingt gewoon door. Even luisteren of je applaus krijgt. In Saturday Night Live afgelopen weekend. Ik gun het hem wel.
1: Hier, hè? Dat bedoel ik.

0: kijk naar buiten, het is nu grijs. En aan de frisse kant, een graad of 15 buiten op dit moment. Als je dan die temperaturen hoort voor de komende dagen. Pinksterweekend, vrijdag en zaterdag, 25, 26 graden. Neem het met je mee, dat weer. Crowded House was dat uit 1992.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Ja, het Songfestival, hè. Als je dat nou eens probeert helemaal los te zien van al het gedoe eromheen, dat er natuurlijk geweest is met boycott of geen boycott, en wel of niet uitzenden en wel of niet meedoen. En als je het nou terugbrengt naar waar het echt om ging, hè, dan moet je toch toegeven dat je ook onder de indruk was van de Franse inzending dit jaar. 17 jaar en dan zo kunnen flirten met opera, ik geef je te doen. Monroe, zo heet ze, 11e werd ze in Wenen. Maar vanmiddag heeft ze wel de beste plek te pakken, namelijk het volle licht hier in Bert op 5 met Regarde.

0: Jolien van Dolly Parton en daarvoor dus Regarde van het Songfestival Frankrijk. Dit jaar 11e, daar was, even kijken wie zei het ook alweer. Karin was daar niet mee eens, die zei heel knap. Ik had haar een veel hogere plek gegund, 17 jaar. En dan zo flirten dus met de opera.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: We speelden de slimste mens. De vraag was, wat weet je van sherry? Een van de antwoorden was het sherry-dieet. Ja, Jannie schrijft in de NPO Luister-app. Het sherry-dieet, daardoor zijn heel wat vrouwen aan alcohol verslaafd geraakt. Het werd verkocht in grote groene flessen waar later pauwenveren of andere bloemen ingezet werden. Mijn moeder had ook zo'n lege fles van iemand gekregen. Ik zie, ja, we hebben nog even een plaatje erbij gezocht. Het is inderdaad zo'n grote fles met zo'n oortje bovenaan. Volgens mij zat er 1,5, misschien wel 2 liter sherry in. Daar viel je enorm vanaf waarschijnlijk in die tijd.
2: De laatste ronde.
0: Annie reageert op het lied dat ik draaide van Maarten Peters. Kippenvel, dichter bij de hemel kom ik niet. Mijn zoon zegt, ze gaat al heel wat jaren als vrijwilliger mee met team logistiek naar Alpe d'Huez. 2 jaar geleden heeft hij hoog in de berg een deel van de as uitgestrooid van mijn man, dus van zijn vader. En ook dit jaar is hij weer 2 weken bezig met de transporten naar en van de Alp. Bert, doe in die week dat jullie op de berg zijn die plaat nog eens draaien. En dan speciaal voor Peter komen. Nou, Annie, ik heb mooi nieuws voor je. Maarten is, wat ik al zei, ook op die berg die week. En op dinsdag, dus vandaag over... Nee, op woensdag. Morgen over 2 weken komt hij tussen 5 en 6 dat lied live met gitaar begeleid bij ons spelen. In de uitzending daarboven op die Alpe d'Huez. En Dirk reageert over op het vrijwilligerswerk. Het verhaal over het maatje zijn van een gedetineerde of ex-gedetineerde. Dirk is zelf ook vrijwilliger en hij zegt ja, dat zo bijzonder is, dat vrijwilligerswerk. Ervaar ik zelf ook als taalmaatje.
3: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En dit is leuk, want volgende week dinsdag dan gaan we uitzenden vanuit Beeld en Geluid. Niet alleen wij, maar heel NPO Radio 5 die hele dag. Want die dag opent om 6 uur 's avonds de Schatkamer, met een hoofdletter. Dat is het archief met duizenden oude radio- en tv-programma's en fragmenten. Dat is vanaf dat moment voor heel Nederland beschikbaar via de website van Beeld en Geluid. Nou, dat wordt live uitgezonden op de radio en op televisie die dag. En leek het mij zo leuk om die middag met een gast een duik te nemen in die rijke televisie- en radiohistorie. En toen dacht ik, wie heeft er nou veel met tv? Wie doet er veel met tv? Wie schrijft er veel over tv? Wie komt er op tv als het over tv gaat? Angela de Jong, ik dacht aan jou.
4: Ja, wat een eer, Bert.
0: Vind je dat leuk?
4: Echt. Ik vind het superleuk. Ik vind het ook echt heel goed dat het archief opengaat. Want voor mijn werk kom ik er nog wel eens achter dat ik iets zoek qua fragmenten. Dan is het toch heel lastig te vinden. En ja, hoe je dat bent of keert, tv is cultuur. Ja. Is ons cultuurgoed. Ja. Dus dat makkelijker beschikbaar komt. Chapeau en hulde.
0: Ja, daar moet iedereen dus bij kunnen. Vanaf volgende week dinsdag om 6 uur 's avonds. Heel makkelijk. Wij gaan die hele dinsdag vast een beetje grasduinen door het archief. Dus ik dacht, als jij nou bij ons langskomt in Beeld en Geluid. En je bedenkt voor jezelf eventjes een paar dingen uit de tv-geschiedenis. Niet te lang, maar gewoon dat je denkt, oh ja, toen ik nog een kleine Angela was, keek ik altijd daarnaar. Dan gaan wij daar stukjes van opzoeken. En gaan we daarnaar luisteren met z'n tweeën in Beeld en Geluid. Dus tv van fragmenten. Radio mag ook als je denkt. Hartstikke leuk. Zou jij een stuk of 5 gewoon willen bedenken?
4: Het lijkt me een eer. Ik ga mijn best doen om 5 mooie fragmenten te zoeken. Toch wel een beetje zomergastengevoel.
0: Ja, weet je, nou, dat is het een beetje, ja. Ja, maar dan wel echt een tv-avond. Want bij zomergasten, dan roepen ze altijd de ideale tv-avond. Dan krijg je zulke mooie films en fragmenten dat ik denk, dat zou ik niet een hele avond volhouden. Dit mag inderdaad wel.
4: Altijd,
0: ja, nou ja, precies. Dit mag dus echt dat we gewoon met z'n tweeën denken, oh ja, dat was leuk. Dat is,
4: Ik ga mijn best doen.
0: Hartstikke leuk.
4: Goed.
0: Hartstikke leuk. Zie ik jou volgende week dinsdag. En tegen luisteraars zou ik willen zeggen, misschien heb je ook wel een fragment waarvan je denkt, nou, maar dat zou nou toch leuk zijn als het archief toch open gaat. Haal dat er eens voor mij uit. Dan is het wel handig voor ons om dat vast te weten. Dus in dat geval, stuur even een mailtje. Bert, @radio5.nl. Bert@radio5.nl. En dan even, welk tv-programma? Radioprogramma mag ook. En in 2 zinnen, waarom je daar dan zo'n bijzondere herinnering aan hebt. Dan gaan wij kijken wat de mooiste en de bijzonderste en de meest nieuwsgierig makende inzendingen zijn. Dan gaan we die ook uit het archief halen en dan gaan we die ook laten horen volgende week dinsdag tussen 4 en 6. Als Angela de Jong dus de gast is tussen 4 en 6 in Bert op 5 vanuit Beeld en Geluid. Mailtje, jouw televisie of radio, herinnering, wat wil je nog wel eens horen? Bert@radio5.nl. Grijp je kans.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Don't Think Twice, It's Alright van Bob Dylan. Straks Simone met de avondstart, NPO Radio 5. En wij vliegen er vanmiddag uit met Billy Joel. Fijne avond, graag tot morgen.

0: reflectiemode komt eraan. Tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 6 uur, Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
11: Goedenavond, Simone. Wereldwijd lopen hartpatiënten rond met een implantaat dat schokken geeft zonder dat het nodig is, soms tientallen achter elkaar. Artsen waarschuwen al ruim 10 jaar voor het apparaatje, maar de fabrikant negeert dat. Dat ontdekte Investico, het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, De Groene Amsterdammer en Nieuwsuur. Als het hartimplantaat op hol slaat, heeft dat grote gevolgen voor patiënten, zegt deze onderzoeksjournalist van Investico.
12: Wij hebben een patiënt gesproken hier in Nederland en die kreeg tientallen shocks achter elkaar in korte tijd. Dus dat betekent dat je de hele tijd een hele hoge elektrische schok eigenlijk krijgt op je hart. Alsof je een trap van een paard krijgt, alsof je neergeschoten wordt. En dat dus meerdere keren achter elkaar.
11: Ook in Nederland kregen dus duizenden mensen het implantaat. Er zijn geen precieze cijfers, maar in Nederland kwamen in ieder geval 59 meldingen binnen over onterechte schokken. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken, zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. De Amerikaanse straf van Yajin Singh is ook in Nederland levenslang geworden. De 81-jarige Nederlander zat ruim 40 jaar vast in de VS voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Een paar maanden geleden werd hij uitgeleverd, onder meer omdat hij ernstig ziek is. Ondanks de levenslange straf zijn er nog opties voor Singh, zegt de rechtbank.
13: Hij kan zelf een gratieverzoek indienen. En daarnaast is ook de situatie dat de minister zelf gaat kijken naar een herbeoordeling. Dat vindt in Nederland automatisch plaats bij mensen die levenslang vastzitten na 25 jaar. En wat die 25 jaar al verstreken zijn, hij zit al 42 jaar vast, kan zo'n procedure nu al meteen beginnen.
11: En daarmee zou hij vervroegd vrij kunnen komen. En ze leken achter te blijven in de jaren 80, maar zijn weer terug de zogeheten heksennachten. Deze week lopen vrouwen en mannen op initiatief van de Dolomina's met fakkels door binnensteden om aandacht te vragen voor straatintimidatie en onderdrukking van vrouwen. Het weer, vanavond en vannacht nog wat buien, vooral in het westen geregeld droog en minimaal rond 12 graden. Ook morgenochtend trekken er nog wat buien over. 'Smiddags opklaringen, het wordt 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag droog en zonnig en warmer. Vrijdag en zaterdag kan het 25 of 26 graden worden.
14: De avondstart. Simone Walraven. Max.
15: De beste evergreens. NPO Radio 5.
16: I want you to want me.

0: Want Me. Van harte welkom. Dit is je dampende dinsdagavondstart. Fijn dat je erbij bent. Het is weer een feest der herkenning tot 8 uur met de beste evergreens ooit gemaakt. Waaronder zowel klassieke hits als vergeten parels. In de catacombe der vergetelheid bijvoorbeeld heb ik zo een banjo-held voor je. En we ontmoeten de muzikale moeder van een wereldartiest. Maar eerst je dagelijkse hersenoefening.
1: Avondspreuk.
0: De Amerikaanse actrice en filmproducent Viola Davis heeft ooit gezegd: "We as artists cannot be politicians. We as artists can only be truth tellers." Wij als kunstenaars kunnen geen politici zijn. Wij als kunstenaars kunnen alleen de waarheid vertellen. Nou, je

0: The Promise You Made.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Doc Watson, gevierd muzikant in de bluegrass en folkwereld. Hij werd geboren in 1923 met de voornaam Arthel. Ja, Arthel. En dat was een radiopresentator die hem er later op aansprak dat dat toch niet echt de goede artiestennaam is. En toen riep er iemand in het publiek: Call him Doc, Doc Watson. Nou, dat is dus een karakter uit de Sherlock Holmes verhalen. En het is blijven plakken, dus nu kent de hele wereld hem onder die naam. 89 jaar heeft hij geleefd en heeft ons een gigantische muzikale erfenis nagelaten. Waaronder

I Saw Her Again, geschreven door de mannelijke helft van de Mamas en de Papas, John Phillips en Danny Doherty. En die Danny die zette ooit zijn eerste stapjes in de muziek bij een folkgroep genaamd The Halifax 3. Nou, die klonken echt weergaloos.

je hoort gewoon dat daar dus de basis al werd gelegd, hè, voor de mamas en de papa's. Zo leuk. We gaan door met muziek uit Brabant. En nee, het is niet Guus Meeuwis. Het is Nona.

0: in the Eyes van Wax. En het was pure blijdschap tussen de twee heren. Graham Goldman en Andrew Gold. Ja, echt broeders waren dat gewoon. En ik moet het even met je hebben over de moeder van Andrew Gold. Want zij was zangeres Marnie Nixon en speelde in verschillende musicals en films en zo. Ze deed bijvoorbeeld de stem van de oma in Mulan, die met dat krekeltje de weg oversteekt. Geweldig. En haar eerste rol was in The Sound of Music. Daar speelde zij een van de nonnen.
1: She waltzes on her way to mass and whistles on the stair.
0: Geweldig. Nog een keertje.
1: Kom maar. She waltzes on

David Bowie. Rebel Rebel. Daarvoor Rebel Rouser van Duane Eddy. En als eerste Steve Harley en Cockney Rebel. Come Up and See Me. En dit is het themaliedje van Rebel Without a Cause. Weet je nog, de film met James Dean uit 56. Het thema is duidelijk. Er komt heel veel binnen in de app. Waaronder Billy Idol.

en Roger Daltrey in Rebel. Outsiders, Rebel Baby, alles van Cliff Bennett en de Rebel Rousers. En dan uit 1964, Annette.

0: Ja, altijd even laten uitzingen, heb ik geleerd.
1: De avondspreuk.
0: De actrice en filmproducent Viola Davis heeft ooit gezegd: wij als kunstenaars kunnen geen politici zijn. Wij als kunstenaars kunnen alleen de waarheid vertellen. Nou, dank voor het meedenken allemaal, voor de weergeloze suggesties. We gaan voor Otis Redding en Tell the Truth.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe geeft ruimte.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen lagen op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. En dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
14: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
13: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. En de eigenaar is aangehouden. Dan nog het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen eerst regen, daarna zijn er opklaringen en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: De avondstart. Simone Walraven.

60 Cream and I Feel Free. Een warm welkom bij het tweede ronde dinsdagavond start. Onze huisarchivaris Jannette van den Burg heeft heel leuk tv-materiaal gevonden van onze avondster Normaal. Daarover hoor je zometeen meer. De Huisband heeft een kerstverse notenkraker voor je geschapen. Maar eerst nemen we even een duik in het leven van Paul Simon. Al toen hij in zijn wiegje lag, werd hij ondergedompeld in muziek. Zijn moeder die gaf thuis muzieklessen en zijn vader was professioneel violist. En hij werkte onder andere als bandleider bij een bekende Amerikaanse tv-show.

0: Johnson. And away we go.
1: Dat is toch te gek om te weten. Al dit soort muziek ging in het muzikale DNA van de kleine Paul. Hij was mega onder de indruk van zijn vader. Dus toen hij een compliment kreeg van zijn pa over zijn zangstem, toen was hij dolgelukkig en wist meteen wat hij wilde gaan doen met de rest van zijn leven. Hier is hij voor je, met Me and Julio.

Het nummer Some Kind of Wonderful. Dat kun je kennen in de versie van Grand Funk Railroad uit 1974. Maar het origineel komt uit de jaren 60 en staat op naam van een bandje uit New York dat eigenlijk nooit echt succes heeft weten te proeven. Daarom krijgen zij nu het podium hier bij de avondstart. Dames

0: Presley, I Just Can't Help Believing.
1: De Avondster.
0: Daar is die weer, onze huisarchivaris Jonathan van den Burg. Goedenavond, wat heb u?
2: Goedenavond, mevrouw Walraven. Ja, het is meer dan leuk wat ik heb gevonden, kan ik wel stellen. Mm-hmm. Het is een item van het Jeugdjournaal uit 1990. De reportage gaat over het feit dat de groep normaal dan 15 jaar bestaat. En met verven legde Benny Jolink uit waarom ze zo succesvol zijn.
3: Normaal heeft denk ik wel wat losgemaakt door bijvoorbeeld te zeggen, ik ben maar een eenvoudige boerenlul, maar daar schaam ik me niet voor. En door in het dialect te zingen, hebben we een hoop mensen een hart onder de riem gestoken. Waardoor ze zich een beetje trotser voelen op hun afkomst, in plaats dat ze zich schamen voor hun accent of voor hun plattelands opvoeding.
0: Ja.
2: Ja, normaal is dus echt een voorvechter van het platteland. En dat slaat ook aan bij de jongeren in de Achterhoek.
4: Achterhoek zingen van, ja, dat is heel veel apatter. De anderen die zingen dan zo in het Nederlands, zo, ja, hoe moet ik dat zeggen? Zo, ja, dat vind ik zo saai.
2: Ja, nou, mooie conclusie toch? Ja. 15 jaar normaal, ja, in 1990, is dat niet dan een mooi moment om te stoppen?
3: Ja, we hebben in het jaar 2000 hebben we een vergadering over dat onderwerp, hoe lang we nog doorgaan. Dus daarvoor praten we er zelfs niet eens over stappen.
0: Nou, goed gepland. Het is dan nog 10 jaar te gaan voordat het 2000 is. En inmiddels weten wij wat er is voortgekomen uit die vergadering. Vorig jaar bestond normaal 50 jaar. En heel soms treden ze nog op. Ook al zijn ze in 2015 officieel gestopt. Maar dat normaal 15 jaar bestaat, dat moment, dat voelt toch net als gisteren.

0: Jackie DeShannon, When You Walk in the Room, uit 1964.
1: Dat is het origineel, toch? Zij hebben het toch geschreven?
0: We gaan het nu opzoeken. Anyway, Jackie die was een keer op tour samen met de Beatles door de Verenigde Staten. En ze zaten in hetzelfde vliegtuig, maar in aparte delen, zeg maar. Op een gegeven moment komt George Harrison naar Jackie toegelopen. En hij was heel erg benieuwd naar het gitaarriffje in dat nummer dat je net hoorde. Dus Jackie die ging het een beetje laten zien en voorspelen en zo. En naar verluid kwam vrij snel daarna Ticket to Ride. Zo gaat dat in het leven. Je hoort het ook, hè? Ja. Het origineel is inderdaad van Jackie. Dankjewel, Jonathan. We gaan zo meteen de notenkraker spelen. Hier is een hint. Vooruit naar bed. Oké, doe ik straks. Zometeen hoor je het hele fragment. Dan kun je bellen als je de titel weet. Maar eerst iets moois en fijns van Bruno Mars.

status quo. Roll over, lay down, live. De huisband is bezig geweest. Ze hebben een evergreen gepakt en die in een nieuw genre voor jou opgenomen. Aan jou om de titel te raden. Artiest mag, maar dat hoeft niet. Als je het weet, pak de telefoon en bel 0800 3000 555... en er ligt hier een glanzende muzieksleutelhanger op jou te wachten. Succes!

0: met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond, Simone.
0: Hi, met wie spreek ik?
1: Hey, je spreekt met Ingrid Vivéen uit Voorburg.
0: Dag Ingrid. Hoi. Hallo, vertel het maar.
1: Volgens mij is dat Toen was geluk heel gewoon van Gerard Cox.
0: Dat is een deel van de titel.
1: Toen was geluk nog heel gewoon.
0: Ja, dat is een deel van de titel. Er zit nog iets voor. Ja, moeilijk hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké, Ingrid, ik ga hem nog één keer afspelen. Als je het dan weet, bel... Oh nee, er bellen heel veel mensen. Ik ga even aan iemand anders vragen of die het weet. Okay. Dankjewel, hè. Doeg. Goedenavond met de avondstart.
2: Goedenavond met Anne.
0: Dag Anne, weet jij het?
2: Ja, het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox.
0: Nee, ook niet. Nee.
2: Nee.
0: Maar dank voor het bellen. Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik? Oh.
3: Hallo.
0: Hallo. Vertel het maar. Met wie spreek ik?
3: Met Alfons.
0: Dag Alfons.
3: Ja, ik denk dat het is geluk. Het is heel gewoon. Van Gerard Cox.
0: Ja, maar daar zit dus nog wat voor. Het is echt heel moeilijk vanavond.
3: Toen was geluk heel gewoon.
0: Ja, maar daar zit zelfs nog wat voor. Ja. Ja, ik vond het ook ontzettend moeilijk. Oh, ik moet van mijn regisseur nog iemand aannemen die nu belt. Dankjewel voor het bellen, Alfons. Doei, doei. Goedenavond, met Simone. Met wie spreek ik?
4: Hallo, met Bert Voors.
0: Dag Bert, weet jij het?
4: Toen was geluk heel gewoon.
0: Nee. Toen was geluk nog heel gewoon. Daar zit nog iets voor. Oké, ik mag nog aan één iemand de telefoon opnemen. Dankjewel voor het bellen, Bert.
4: Mooie avond.
0: Doei. Doei. Met Simone, met wie spreek ik? Hallo, is die verdwenen? Nog eentje? Ja. Goedenavond met de avondstart.
5: Met Loes van Lieshout.
0: Met Loes?
5: Met Loes van Lieshout.
0: Dag, Loes, weet jij het?
5: Het is 1948. Ja.
0: Geweldig. Nou, dat vind ik echt heel knap. Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Was de zesde, geloof ik. De vijfde of de zesde. Dankjewel voor het bellen. Blijf alsjeblieft eventjes aan de lijn. Ik ga nu het origineel voor je draaien van Gerard Cox. 1948.
5: Okay.
0: Toen was geluk nog heel gewoon. Fijne avond.
5: Dankjewel. Hetzelfde.

Quincy Jones. Betcha Wouldn't Hurt Me. Mede geschreven door Stevie Wonder. En die zangeres, dat is Patty Austin. Daarvoor Gerard Cox, 1948. Toen was geluk nog heel gewoon. De oplossing van de notenkraker, geraden door Toes uit Venlo. Ik heb hier een meneer die bijna de zanger van de Rolling Stones was geweest. Paul Jones. Hij werd heel lang geleden gevraagd door Keith Richards en Brian Jones om te komen zingen in hun nieuwe band. En ze waren vol overtuiging dat hij daar rijk en beroemd mee zou gaan worden. Nou, dat vond Paul buitengewoon optimistisch. Sloeg het aanbod beleefd toch resoluut af. En later werd hij bekend als leadzanger van Manfred Mann onder andere. En deed wat solo werk zoals High Time.

Wilderness Eyes. Tot zover de avondstart voor dinsdag 19 mei. Graag tot morgen. Veel plezier zo met Jeroen Snel in de avond van 5. We gaan eruit met de Vegas Polka van Frankie Yankovic.

0: Samen Max.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
9: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
10: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule, locatietheater over Hendrik Lorentz, Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. Daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemerding.
15: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n €200 miljoen in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
14: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Ze protesteren daarom dat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla zijn opgepakt door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Dan nog het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Jeroen Snel.

Hij blijft fantastisch, hè? Toto en Stop Loving You. Echte klassieker terug te vinden op het album The 7-1. En op de achtergrond hoor je in het koortje nog John Anderson. En die kennen we natuurlijk nog van Yes. We openen trouwens met Boudewijn de Groot, Het Land van Maas en Waal.

Goedenavond, welkom bij de avond van 5. Leuk dat je er bent. Neem weer lekker plaats, zouden we kunnen zeggen. Tot 11 uur zijn David en ik bij jou om jou gewoon gezelschap te houden op deze dinsdagavond 19 mei. Nou, we hebben een lekkere show voor je. Zometeen natuurlijk, waar is Bob? Gisteren was het Nederland, dus vanavond waarschijnlijk ergens in Europa. Straks de eerste van 3 hints. En wie weet heb ik jou over 2,5 uur aan de lijn. En dan win je een hele mooie prijs. De avond van 5 waterfles. Nou, allemaal voor later. Voor nu lekker veel muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Yvonne Elliman? Met een van de meest herkenbare en vrolijke nummers uit de legendarische Saturday Night Fever soundtrack. Speciaal voor haar geschreven door Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. Geniet ervan uit 1978. Is dit If I Can't Have You?

0: Een rustpunt wellicht na een drukke dag voor je. You Have Been Loved, George Michael, 1997. Toch wel ontzettend mooi. En dit schijnt een van zijn meest breekbare en persoonlijke liefdesliedjes te zijn. Hij heeft het zelf geschreven voor zijn overleden liefde, Anselmo Philippa uit Brazilië. Even iets anders, we gaan naar Kiva Loes. En vanavond kijken we met hem vooruit. Want ja, we hebben een vraag. Namelijk, hoe ziet ons land er over precies 100 jaar uit? Nou, komende zondag start bij de EO op NPO 1... de nieuwe driedelige serie Nieuw Nederland. Kiva, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij gaat 100 jaar door de tijd reizen, de toekomst in, naar 2126. En wat blijkt, en dat is geen verrassing natuurlijk, maar de zeespiegel is dan fors gestegen. Hebben we dan Amersfoort aan zee, denk je?
1: Dat mag je willen. Ja, Apeldoorn aan zee.
0: Nog die 100 jaar, hè. Ik denk dat dat net iets te ver is voor mij. Maar is dat echt een toekomstbeeld?
1: Dat is een mogelijk toekomstbeeld, ja. Dat is eigenlijk wat we exploreren. Wat nou als dat water komt en steviger komt dan we denken? Of dan we verwachten? En dan gaan we bekijken, nou ja, wat zouden we dan eigenlijk doen? Ja. En we zijn eigenlijk uitgegaan van het principe dat Nederlanders en water...
0: Dat komt wel goed, Kiva.
1: Dat komt wel goed, ja. Maar dat komt omdat we tot nu toe een hele lange geschiedenis hebben van een soort van strijd tegen water. Maar wat nou als je al die inventiviteit die Nederlanders hebben nou eens steekt in het leven met water in plaats van er tegen? Want als het water met zoveel kracht en met zoveel volume komt dat het geen zin heeft om er tegen te strijden, dan kun je beter je energie steken in er mee leren leven op zo'n goede manier dat je wel uit de voeten kunt.
0: Ja, nou, maar Kiva, Nederland is een heel klein land. Weet ik veel, misschien wel 30 miljoen inwoners tegen die tijd.
1: 20 miljoen verwachten we.
0: Oké, ja, ik doe maar gooi. Maar waar blijven al die mensen? Waar moeten ze wonen? Als we dus land, ja, als we dus land gaan kwijtraken. Want dat zeg je eigenlijk.
1: Ja, ik zeg dit. Wat we doen in die serie is exploreren. Wat nou als we de helft overhouden aan het grondgebied en we ongeveer 20 miljoen mensen zijn? Ja. Wat moet je dan doen om ervoor te zorgen dat je kunt leven, kunt eten, kunt werken, kunt samenleven? Hoe zou je dat dan doen? Ja. En hebben we eigenlijk al niet aanwijzingen in het Nederland van nu over hoe je dat zou kunnen doen? Nou, het blijkt verrassender, dat is wat mij verraste, is dat er eigenlijk nu al zoveel initiatieven zijn en zoveel technologie, maar ook agrarische innovaties, die eigenlijk nu al her en der bestaan, die dan op een wat grotere schaal heel nuttig zouden blijken te zijn.
0: Ja. Maar er is een panel in je televisieprogramma, een panel van experts, onder andere de astronaut André Kuipers, maar ook Maarten van Rossum. Zitten zij een beetje met jou op dezelfde lijn of gaat het alle kanten op?
1: Nee. Kijk, wat we hun vragen is, wat vinden jullie ervan? En, ik bedoel, sommige mensen wel commentariëren. Maarten van Rossum is natuurlijk een historicus. Mm-hmm. Dus die bekijkt vanuit zijn vakgebied. Diederik Jekel is een natuurkundige. We hebben natuurlijk, wat je zei, André Kuipers en Renier van den Berg. Iemand die heel veel over weer en klimaat weet. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun vakgebied kijken naar wat zijn de verwachtingen, maar ook wat zouden we kunnen doen en wat zouden nou slimme ideeën zijn.
0: En dat levert verrassende oplossingen op, zeg je, die nu al tastbaar zijn in het land.
1: Ja, die her en der. Bijvoorbeeld wonen op water. Dat gebeurt al. Er zijn al wijken in Nederland.
0: Ja, die meedrijven.
1: Waar een deel ervan die gewoon drijven. Die omhoog gaan en omlaag gaan. En die, nou ja, dat bestaat al. Er bestaan ook al allerlei gewassen die op zout water floreren. Ja. En waar we onze voedselvoorziening voor een deel uit zouden kunnen halen. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Maar we gebruiken ook allemaal hele moderne technieken om te laten zien hoe het er dan uit zou zien. Dus dat is ook nog vrij spectaculair.
0: Leuk. Nou, over 100 jaar, daar gaat het om. Zitten kijken daar op zondagavond als het uitgezonden wordt op te wachten. Want ja, het is in de tijd natuurlijk toch een beetje ver van mijn bed.
1: Ja, maar ik bedoel, niemand kan meer ontkennen dat er wat aan de hand is in de... wereld als het gaat over het klimaat en over de waterspiegel. We krijgen elke dag en elk jaar, elke zomer breken we records, elke winter breken we records. Dus ik denk dat iedereen er wel van doordrongen is dat er wat aan de hand is en wat dit programma doet. En in die zin is het misschien juist wel leuk om er op zondagavond naar te kijken. Is omdat wij kijken het beest in de bek, zeg maar. Ja. Om het met die uitdrukking te zeggen. Dus we gaan de waarheid niet uit de weg, maar we laten wel een hoop vol en een verhaal zien van, als we willen, dan kunnen wij dit.
2: Ja.
1: Nou, dat vond ik heel belangrijk, omdat ik wil geen doemdenker zijn. Ik wil reëel zijn en tegelijkertijd perspectief bieden. En volgens mij doet dit programma dat.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, Kiva, ook hoe jullie dit in beeld gaan brengen. Maar je hebt in ieder geval een team van fantastische sprekers. Zondagavond, NPO 1, 20 voor 9, klopt dat? 20 uur 40?
1: Volgens mij wel. Ja.
0: Zo, NPO 1, ergens nationaal. Nou, ik ben benieuwd en ik ga kijken, zondagavond natuurlijk.
1: Hartstikke leuk.
0: Bedankt voor je toelichtingen, Kiva. En succes verder met het programma. En dat de kijkcijfers een beetje mooi zullen zijn voor je.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Oké, bye-bye.
1: Hey.

0: Zo, behoorlijk gas erop, hè? Ik zou zeggen, hou je aan de snelheidslimieten als je in de auto zit. Maar wel lekker vrolijk. Breakaway, Tracy Human. Ja, ze had er gigantisch veel succes mee. Volgens mij was dit een van haar grootste hits. 1983, maar 20 jaar daarvoor in 1963 was het ook al een hit, hè? Toen van Jackie de Shannon. Het is 8:50 en dat kan maar één ding betekenen.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob? Gezellig altijd, hè? Altijd weer leuk om te beginnen van, ja, die aanwijzingen, zijn die nou duidelijk of niet? Arjan? Weet het altijd heel goed. Ja. En David?
2: Die... Ik weet het niet. Dus ik laat me altijd verrassen, dat vind ik leuk.
0: Ja.
2: En in de loop van het programma, ja, dan druppelen de antwoorden binnen en dan weet ik het uiteindelijk wel. Maar nu weet ik het niet, dus ik ben heel benieuwd.
0: Arjan weet het altijd wel, die wilde het graag helpen.
2: Ja. En ja, dan, nee, dat doe ik niet. Ik ben niet zo behulpzaam. Zeker niet bij de eerste tip.
0: Nee, maar zo is iedere avond anders hier op de NPO Radio 5. Dus dat is ook wel leuk. Nou, ik zou zeggen, luister goed. Hier is Bob. Bob van der Hoven. Waar staat hij? Dit is zijn eerste hint.
3: Ik loop hier rond in deze prachtige kerk. Maar daarvoor ben ik hier eigenlijk helemaal niet. Ik haast me om bij een specifieke kapel uit te komen. Want daar, ja, daar hangt me toch wel iets.
0: Een specifieke kapel in een kerk ergens in Europa, laat dat duidelijk zijn. Ben benieuwd, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Over een uurtje hint nummer 2, over 2 uurtjes hint nummer 3. En ik zei het al, kom je in de uitzending en je geeft het goede antwoord, dan win je die hele mooie avond van 5 waterfles. Boulevard de la Madeleine uit 1966 van The Moody Blues.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

Foreigner 1977, Cold as Ice. Fijn dat je luistert naar de avond van 5 op NPO Radio 5. Ik zou zeggen, sluit je ogen en reis in gedachten even mee naar het begin van 1968. De Beatles zitten in India voor een spirituele reis, waar een lezing over moeder natuur ervoor zorgt dat zowel Paul McCartney als John Lennon direct de pen pakken. Pauls liedje belandt uiteindelijk op het beroemde White Album, maar John's versie blijft nog jarenlang op de plank liggen. Pas 3 jaar later, in 1971, pakt hij diezelfde melodie er weer bij. Hij gooit de tekst volledig om en maakt er een van zijn meest kwetsbare en openhartige soloplaten van. Nou, het resultaat is eigenlijk één grote muzikale biecht, waarin hij zingt over zijn eigen onzekerheden en de pijn die zijn jaloezie veroorzaakte bij mensen van wie hij hield. Nou, dat die melodie en die tekst van John Lennon door de jaren heen zoveel indruk hebben gemaakt op andere muzikanten, dat hoor je wel als we even door de popgeschiedenis heen bladeren. Luister bijvoorbeeld naar de soulversie van Donnie Hathaway. Eigenlijk een gospelversie uit 1972.

Donnie Hathaway, mooi om te horen. En natuurlijk de bekendste uitvoering, eigenlijk van alle uitvoeringen, het sfeervolle eerbetoon van Bryan Ferry en zijn Roxy Music, nadat we Rod Stewart nog even hebben laten horen, want die maakte er deze krachtige rockballad van.

Drie waanzinnige artiesten, maar het begon allemaal live in de studio bij de meester himself met dat rollende pianowerk van Nicky Hopkins, waar Yoko Ono destijds met tranen in haar ogen voor stond te applaudisseren. Geniet van het origineel uit 1971. Hier is John Lennon, een Jealous Guy.

0: Alan Parsons, graag tot zo aan de andere kant van negenen.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
6: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 9 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 20:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit zo'n 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
11: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
10: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu €200 miljoen in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan het weer verspreid over het land valt er regen, het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer, later vanuit het westen opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: Thanks for saving my life. Als kleine jongen draaide die al platen van Billie Holiday. Ja, en dan later in zijn carrière stond hij gewoon zelf op het podium met grote namen als Miles Davis, Charlie Parker en Nina Simone. Welkom terug, de avond van 5. Leuk dat je luistert. Tweede uur. David en ik, we zijn tot 11 uur bij jou. Met straks natuurlijk die warme avond van 5 douche. Die gaat weer aan voor Shower Power. En Bob van der Halven, hij geeft de tweede locatie waar die staat vanavond. Nou, David, de eerste hint zeiden wij tijdens de muziek van... nou, hij zegt niks, een kerk en een kapel of zo.
1: Ja, ik vond hem knap moeilijk of vaag.
0: Ja, heel vaag.
1: Ik had het nooit geraden, maar we hebben al antwoorden binnen. Waarvan
0: het is toch niet te geloven.
1: Dat is al goed.
0: Dat is zeker goed.
1: Heel bijzonder knap.
0: Een handvol mensen, een heel klein handvol mensen die al iets heeft ingestuurd. Van een grotere groep mensen die iets hebben ingestuurd. Maar die handvol heeft het goed. We zeggen niet wie. Maar mogelijk dat je wordt bevestigd straks bij hint nummer 2.
1: Ja, je gaat in de hoge hoed en iedereen maakt de kans ook naar tip 3.
0: Ja, nou, zo is het. Leuk, ben benieuwd hoe het allemaal gaat. Maar hoe dan ook, je weet het, de hoofdrol blijft voor de muziek. Wat dacht je van The Loving Spoonful? Zanger John Sebastian, hij schreef een allereerste single in 1965... nadat ze al een keer hadden opgetreden in New York. En toen was er een tienermeisje voor het podium en ze was vol overgave aan het dansen. En toen dacht John Sebastian, kijk, zij is het symbool van een nieuwe, frisse generatie. En de volgende ochtend was dit nummer eigenlijk geboren. Symbool voor die nieuwe generatie. Do You Believe in Magic? 65.

0: 1985. There must be an angel playing with my heart. Met op de mondharmonica Stevie Wonder. Hoe leuk is dat? Wij gaan even kijken. Het is bijna 13 minuten over 9. We gaan onder de douche.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Nou, geen zorgen hoor. Wij gaan niet onder de douche. De douche is eigenlijk al bezet door een persoon. Een mannelijk persoon die daar staat te zingen. Het klinkt best wel aardig. Alleen ja, de vraag is natuurlijk welk liedje zingt hij? En van wie was het origineel ook alweer? Komt hij aan?
2: Ah, is she calling? Are you there? I don't mind.
0: Jij mooi, maakt ze, hè?
3: Ja, ik maak ze. Leuk, hè?
0: Ja, leuk.
3: Maar nou, AI maakt het. Ik maak het niet.
0: Nee, maar je bedenkt het. Van, oh, ik ga daarmee maken met dat liedje.
3: Ja, Arjan zoekt de liedjes uit en ik maak het dan, het spelletje.
0: Arjan de Ruiter.
3: Arjan de Ruiter, de muzieksamensteller van dit programma. Ja.
0: Ik vind hem heel... Nee, ik vind hem heel moeilijk. Maar
3: vind je moeilijk?
0: Mag ik aan de jury vragen of we het fragment nog een keer mogen horen?
3: Ja, hoor. Het is dinsdagavond, dan kan het.
2: Is she calling? Are you there? I don't know.
0: Oké, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Of bel met 0800-3000-555. Krijg je David aan de lijn? Misschien kan je hem ompraten. De vliesdeken win je bij het goede antwoord. Ik zou zeggen, graag tot zo.

0: Staying Alive, de Bee Gees 1978, over het overleven in de harde, destijds behoorlijke ruige straten van New York.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Het is tijd voor Shower Power, we gaan het spelen met Esther. Dag Esther, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het met je? Heb je een fijne dag gehad?
2: Ja, zeker. Nu een beetje spannend hoor.
0: Omdat je op de radio bent?
2: Ja joh.
0: Nee, hou op joh. Het is toch gewoon gezellig. Waar kom je vandaan als ik vragen mag?
2: Ik woon in Alkmaar.
0: In Alkmaar, mooie stad.
2: Ja.
0: Het wordt een mooi weekend in Alkmaar ook, denk ik. Het weer overal in Nederland gaat omhoog, de temperatuur, en de zon komt.
2: Ik hoop het, dat komt goed.
0: Ja, mooi vooruitzicht. Je hoorde net een Shower Power fragment. Ik vond het ontzettend moeilijk en ik denk veel luisteraars met mij. Maar jij dacht toch iets te ontdekken in het liedje Onder de Douche. Wat dacht je dat je hoorde en van wie was het ook alweer origineel?
2: Ja, ik herkende de tekst van Susudio van Phil Collins.
0: Oké, nou, dit was het fragment. Ah, is she call me, I tell her. Ja, moeilijk fragment, vooral omdat Susudio er niet in voorkwam. Maar Esther, je hebt het goed. Applaus voor jou. Gefeliciteerd.
2: Oké, leuk.
0: Leuk je aan de lijn te hebben en je dus die vliesdeken in het vooruitzicht te stellen. Ja, dat is de prijs, die win je. Had je die al, die deken?
2: Nee, ik luister zelfs voor de eerste keer naar het programma vanavond. Dus wel grappig.
0: Oh, wat leuk. Nou, normaal staat die Gerja. Die hoopt hier volgende week weer te zijn. En ik val af en toe een beetje in. Met plezier, want het is gewoon altijd hartstikke gezellig. Avond van 5, leuke muziek, hoop ik dat je dat vindt.
2: En af en toe
0: David die wat zegt en dan weer een spelletje. Dus ook om te maken is het leuk en genieten we ervan.
2: Nou, mooi.
0: Ik zou zeggen, Esther, blijf even hangen. David die gaat nog jouw gegevens noteren. Daar komt die vliesdeken naar jou toe. En ben je een beetje fan van Phil Collins?
2: Ja, ik vind het leuk.
0: Nou,
2: ja.
0: Hoe goed komt het allemaal uit? Vandaar natuurlijk dat je de tekst al heel snel herkende. Omdat je een echte fan bent. Blijf hangen, Esther. En nog een fijne avond.
2: Oké, is goed. Jullie ook. Dank je wel.
0: Phil Collins uit 85 met inderdaad Susudio.

0: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Op een nu al mooie eerste Pinksterdag hopen wij Els Remmers tegen te komen. Voor Ines, zo'n lieve leidster in Huizen Groenestein in Den Haag, dat haar dochter is vernoemd. Els Remmers is Indisch, 75 plus, oud adres, Westwal 12A Den Bosch.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.

0: Boas in the Moment. Het nummer is net uit. En altijd zeggen we maar weer de Nederlands-Zuid-Afrikaanse zanger. Singer-songwriter. Ja, ik vind dat zo leuk om dat erbij te zeggen. Dat Zuid-Afrika, ja, dat heeft toch iets extra's. Ja, het is een prachtig liedje, hè, dat In the Moment. Met een mooie boodschap over de waan van de dag. En Boas die zegt van... Ja, kijk eens om je heen, kijk eens wat verder dan het moment van nu. Kijk eens wat verder dan alleen je telefoon. Want dat is natuurlijk het probleem, dat we de hele dag maar op dat scherm zitten. Ik betrap mezelf daar ook op. Het is inmiddels in de hele rustige avond van 9:30 geweest. We gaan naar hint 2.
1: Waar is Bob?
0: Hint 2 van Bob. Bob van de Halve, hij staat ergens in Europa. Eén hint hebben we een uurtje geleden gehad. Tijd voor hint nummer 2. Ik hoop dat hij toch met wat meer specifieke informatie komt. Zodat je enig idee hebt waar hij staat. Luister goed.
2: Ik sta me al een uur te vergapen. Ongelooflijk. Links en rechts in dit veelluik zie ik een naakte heer en dame... die discreet hun edele delen bedekken. Centraal een machtig vorst met hoofdletter. En daaronder een dier. Dat is hem, hè? Daarom heet dit zo.
0: Oh, iets met een dier.
3: Heel kritisch.
0: Ja, met een machtige vorst en een naakte man en een vrouw die...
4: Wel afgedekt.
0: Zichzelf bedekken, ja. Bijzondere omschrijving. Gaat het helpen, David? Wat denk je?
3: Het klonk ook een beetje galmachtig.
0: Ja, in een kerk.
3: Alsof, een flinke kerk, denk ik. Oh. Niet erker. Elke kerk klinkt zo, toch?
0: Maar er waren al goede reacties, hè?
3: Ja.
0: Hoe is het toch mogelijk? Ja, ik vind het knap. Nou, heb je ook een idee, laat je antwoord achter. Op de app van NPO Luister. Maakt niet uit als het fout is, want over een uur heb je hint nummer 3... en dan kom je misschien weer op hele andere gedachten. Het mag allemaal. Straks gaan we bellen met de wereldkampioen Schulen. Leuk is dat, wereldkampioen Nederlander. Jan Oostenbrink heet hij. Eerst nog de Eagles uit 75. Take it to the limit.

0: Heerlijk. Het moet allemaal perfect zijn. Maar voor mij geeft dit nummer altijd toch het gevoel van de zomer. Een beetje, ja, zorgeloos, vakantie. Fairground Attraction 1988. Luister goed. De hoekjes, ja, die gingen altijd wel. Dan kon je een beetje via de kanten spelen. Maar ja, recht door het midden. Dat was moeilijk, alsof de gaatjes daar steeds kleiner werden. En ja, voordat je het wist, waren je drie beurten op. Misschien heb je ook wel eens gesjoeld, want daar gaan we het over hebben, over sjoelen. Maar goed, ik was een liefhebber, maar meer een amateur. Dat kunnen we eigenlijk niet zeggen van de 63-jarige Jan Oostenbrink. Dag Jan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je komt uit Veghel en nog belangrijker wellicht...
1: Veldhoven.
0: Oh, Veldhoven. Okay. Dat stond het verkeerd op de site van Omroep Brabant. Gelijk de schuld leggen. Geeft niet. Nee. Veldhoven, maar waar gaat het om? Jij bent wereldkampioen sjoelen en dat niet voor het eerst. Dat klopt, hè?
1: Klopt. 2 jaar geleden ben ik het ook geworden.
0: Zo, dus je bent, je hebt je titel vast weten te houden. Is dat een extra druk op je schouders als je het al bent en je wil het blijven?
1: Nee, ik denk niet dat het een extra druk is. Ik bedoel, 2 jaar geleden wilde ik het graag winnen en nu wilde ik het ook weer graag winnen.
0: Ja.
1: Maar...
0: Nou ja, gelukt. De grote vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Wat is je geheim?
1: Ja, mijn geheim is dat ik onder alle omstandigheden misschien wel heel rustig blijf. Ja. Kijk, het sjoelen op zich, daar kan iedereen bijna die daar is. Die gooien allemaal de steentjes in de midden en daarna de kantjes, wat jij in het begin zei. Ja. Maar moet onder druk en onder spanning moet je het ook doen.
0: Precies. Net als bij darts, denk ik dan.
1: Ja.
0: Zoiets. Maar goed, je moet rustig blijven. Maar begin je dan via de kantjes of begin je recht door het midden? Is daar nog een tactiek?
1: Nou, de tactiek is eigenlijk wel in eerste instantie in het midden. Maar ik begin altijd met 1 steen op elk kantje.
0: Ja.
1: Zodat ik de bak ken en dat er stenen ook niet makkelijk uitstuiten.
0: Okay.
1: En daarna gooi ik de midden gewoon, meestal probeer ik ze vol te krijgen.
0: En is dat ook de gouden tip voor de amateur? Dus eerst
1: in principe wel.
0: Aan de zijkant toch beginnen?
1: Nou, nee. Dan zou ik zeggen, begin gewoon op de midden.
0: Nou, toch?
1: Die kanten komen er ook vanzelf wel voor.
0: Oei. En heb jij ook tips om inderdaad rustig te blijven? Want dat is eigenlijk de basis voor het succes, hè? Gewoon heel rustig blijven.
1: Nee, ik denk dat je gewoon overtuigd moet zijn van jezelf.
0: In de zin van, ik kan dit, of ik ga winnen.
1: Ik kan
0: of...
1: dit, en ik... waar zou je druk om maken?
0: Ja, dat is eigenlijk een levensles bijna, zou je zeggen.
1: Ja, ja. Meer als je best kan je toch niet doen. Dus,
0: Nee, zo is het. Nu ben je dus voor 2e jaar op rij wereldkampioen.
1: Ja.
0: Hoe lang ben je van plan aan de top te blijven?
1: Dat ligt aan de jongere garde, wanneer die opkomt.
0: Is die er nog niet?
1: Die is er wel. Maar nog niet goed genoeg.
0: Nee. En komt dat goed? Want sjoelen, het klinkt toch een beetje ouderwets natuurlijk.
1: Het klinkt ouderwets. Het ledenaantal van de Nederlandse Sjoelbond is in de laatste jaren ook minder geworden. We zitten momenteel, op de 700 leden. Dus wat dat betreft valt mee. Maar in internationaal gezien, Frankrijk, Zweden, Duitsland... Daar is het groeiende.
0: Oké, dat is leuk.
1: Dat is het positieve.
0: Ja. Want waar vond het laatste kampioenschap plaats?
1: Het laatste kampioenschap vond plaats in Drenthe, in Zwarte Meer.
0: Ja.
1: En 2 jaar geleden was het in Frankrijk en over 2 jaar is het in Duitsland.
0: Oké, dat is allemaal goed te doen. Ik ben benieuwd, man. Het klinkt goed. Ik heb 1 gek feitje. Weet je welke oud-koningin van ons gek was van sjoelen?
1: Oud-koningin,
0: beetje ouder.
1: Ik voor Wilhelmina.
0: Ja, precies. Ik denk, je gaat Juliana zeggen. Nee, Wilhelmina was gek op sjoelen. Ik wil sjoelen. Ja. Nou ja, dat zijn gekke weetjes. Ik weet niet waar we het allemaal op slaan. Maar goed. Leuk, Jan. Ik wens je alle succes alvast bij dat volgende wereldkampioenschap. Wanneer is dat? Volgend jaar?
1: Nee, dat is over 2 jaar.
0: Over 2 jaar, oké. Nou, je bent ongetwijfeld aan het trainen. En laten we hopen dat er jongeren steeds meer ook interesse krijgen.
1: Dat vind ik ook, ja.
0: Zo is het. Bedankt voor je toelichting en ik wens je nog een hele goede avond, Jan.
1: Hetzelfde.
0: Jan Oostenbrink uit Veldhoven.
1: Tot kijk.
0: Oké, bye bye.

0: Ja, The Everly Brothers en Walk Right Back 1961. En daarvoor Stimmen in Wind 1986 van Juliana Werding. Stefan die vraagt zich af op de app, wat is er geworden van Juliana met haar enige hits in de jaren 80? Ja, geen idee. Maar in 2008 had ze nog een hit. Nou, graag tot zo.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 10 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
19: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
18: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer verspreid over het land regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De avond van 5. Jeroen Snel.

Ja, om wie het gaat, dat vertel ik straks. Maar eerst gaan even de voetjes van de vloer met de mannen van Hot Chocolate. So You Win Again heet het nummer. We schrijven de zomer van 1977, heerlijk om al in de zomerse sfeer te komen, ook met deze plaat.

0: Dat is genieten, op en top genieten. Jacques Brel, 1968, La Chanson de Vieux Amant. Prachtig in al zijn melancholie. Het gaat natuurlijk over, want dat betekent het oude geliefde. Het is een soort portret van twee oudere geliefden die ondanks alle stormen, ruzies en rimpels door de jaren heen uiteindelijk toch weer de verzoening bij elkaar vinden. In Nederland, met succes uitgebracht natuurlijk door Herman van Veen, op tekst van Lennart Nijg als Liefde van Later.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, welke muziek maakt je nog meer vrolijk? Want straks is het tijd voor 2 voor de prijs van 1. We willen jou vragen, als het kan, even in je platenkoffer te duiken. Of je cd-kast. Want straks in 2 voor de prijs van 1, muziek van Steely Dan. Als eerste draaien wij hun allereerste single, Do It Again, uit 1972... met Donald Fagen op een soort bijzonder plastic orgeltje. Maar de grote vraag is natuurlijk, welk nummer van Steely Dan wil jij daarna horen? De keuze is aan jou. App je suggestie naar de app van NPO Luister. Dus de band Steely Dan vanavond, 2 voor de prijs van 1. Wij draaien Do It Again. Maar welk nummer wil jij graag daarna horen? Ik zie het graag tegemoet op de app van NPO Luister. Voor nu terug naar 2009. Wat vliegt de tijd, denk ik, alsof het gisteren uitkwam. Michael Bublé en Haven't Met You Yet.

0: Mooi, Chicago. Dat is een van die bands waarvan ik altijd denk van... het verveelt nooit. Altijd verrast het weer. En ook nu, jaren later, is het gewoon heerlijke muziek om naar te luisteren. Want dit stamt al uit 1977, Wishing You Were Here. En het werd ooit opgenomen in de bergen van Colorado. Daar was een studio. En Chicago was daar dus aan het werk. Maar wie daar ook waren, waren Al Jardine, Carl Wilson en Dennis Wilson van de Beach Boys. En die dachten, ach, waarom zingen wij niet even mee? Dus die doken ook diezelfde studio in en vormden het achtergrondkoortje. Leuke verhalen zijn dat toch. Wij gaan op 7:30 naar de derde en laatste hint van Bob.
1: Waar is Bob?
0: Waar is die toch? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, en David kan dat bevestigen, dat er best wel goede antwoorden binnen zijn gekomen.
2: Er zitten een paar tussen en die zijn in de Hoge Hoed. Ja. Allemaal trouwens.
0: Ja. Ja. Ja,
2: en die komt er straks uit.
0: Ja, maar nog een aantal inzendingen kunnen erbij. En dan gaan we goed husselen en uit die Hoge Hoed trekken. Ja. De rode Hoge Hoed, hè?
2: Zeker. En er is nog plek in de hoed.
0: Er is nog plek. Er is altijd plek in de hoed.
2: Nou.
0: Nee?
2: Soms zit hij helemaal vol en dan is het tot de rand toe gevuld.
0: Okay,
2: nee, maar vandaag zit er nog wel plek in.
0: Ja, het was toch wel een moedige opgave. Dus ik zou zeggen, had je nog geen idee in de afgelopen uren... en denk je, ja, ik ben nou wel benieuwd. Hint nummer 3 gaat jou wellicht helpen. Komt ie aan.
3: Twee broers schilderden dit unieke meesterwerk... waarin een lam de hoofdrol speelt. Een deel van het schilderij is helaas verdwenen... bij een geruchtmakende kunstroof. Gelukkig is de rest nog in volle glorie te bewonderen. Die Jan kon er wat van.
0: Oeh, Jan die kon er wat van, dat zei hij nog op het eind. Nou, dat moet te doen zijn, denk ik, als ik dit zo hoor. Het lam en de schilders. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En wie weet kom je in de uitzending en geef je dus het goede antwoord. Ja, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 Waterfles. Voor nu het nieuwe nummer van Bertolf en London, Roll Again.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring.

van gekken zou je kunnen zeggen. 1968 voor Aretha Franklin. Het is altijd fijn als we op de gezette tijden onze vaste onderdelen doen. Zoals het precies 10:30. En dat betekent, we gaan spelen. Waar is Bob?

0: felicitatie waard. Heb je vaker meegedaan?
1: Ik heb vaker meegedaan, ja, inderdaad. Mogen winnen, ja.
0: Ja.
1: Zo bijvoorbeeld de sokken van Gerja, bijvoorbeeld.
0: De sokken van Gerja.
1: Ja.
0: Ik hoop dat ze gewassen waren.
1: Ja, ja hoor, zeker.
0: Ja. Vanavond gaat het om de waterfles. Had je die al?
1: Die heb ik nog niet, nee.
0: Hey, leuk. Nou Jan, ik zou zeggen, waar denk je dat Bob vanavond staat?
1: Nou, ik denk dat die staat in Gent, in de Sint-Baafskathedraal. Voor het schilderij van Hubert en Jan van Eyck, de aanbidding van het Lam Gods.
0: Oei, oei, oei, dat is een hele mond vol. Nou, we gaan het nu even van Bob zelf horen. Komt hij aan.
2: De plek waar ik ben is het schilderij Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal in Gent, België.
0: Applaus, Jan. Goed gedaan.
1: Nou, ja, inderdaad. Nou zeg. Moet je zeggen, na de eerste aanwijzing wist ik het nog niet, hoor.
0: Nee, het was heel vaag. Een kathedraal met een kapel en dat was het. Maar dit is dus de Sint-Baafskathedraal in Gent en dan de Veitkapel daarbinnen.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Ja, we zijn er geweest, ja.
0: Oh,
1: ja,
0: dat
1: is
0: helpt.
1: Zeer indrukwekkend.
0: Oh ja? Gewoon het schilderij of de sfeer, zeker, of alles bij elkaar?
1: De sfeer om het te zijn en om het te zien. Ja,
0: zo.
1: Zeker. Ja.
0: Ja, want dat schilderij is al 600 jaar oud, lees ik, 1432. Dus
1: dat klopt, ja.
0: Maakt indruk.
1: Op eikenhout geschilderd.
0: Ook dat, ja. Nou, laten we hopen dat het nog generaties lang te bewonderen valt.
1: Zeker weten.
0: David, die had jouw adres al genoteerd, begrijp ik. Dus je hoeft niet meer te blijven hangen. Je mag gaan genieten van de muziek. Ik heb The Border voor je van America. Ken je dat nummer?
1: Oh, kijk eraan. Ja, nee, ken ik niet, maar dan ga ik even luisteren.
0: En als je het hoort, misschien wel. Misschien wel.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nu al. Ja.
0: Nou, geniet nog van de avond en graag tot een andere keer, Jan. Ja. Bedankt
1: dankjewel
0: voor het meedoen, hè?
1: Oké, graag gedaan.
0: Oké,
1: okay.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: We kregen een melding door. We komen er zo op terug.
1: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de N50 Emmeloord-Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Heerde een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N50 Emmeloord-Apeldoorn, dan komt u tussen knooppunt Emmeloord en Heerde een spookrijder tegen.
0: Tot zover is dit nog steeds de border van Amerika.

0: Bubbly, Colby Calais en daarvoor Benny Nijman. Mooi nummer, Ode aan Maastricht. Zoals die dat in 1979 opnam.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Tijd voor 2 voor de prijs van 1 in de avond van 5. En we gaan terug naar het allereerste begin van een van de meest smaakvolle bands uit de popgeschiedenis, Steely Dan. In 1972 brachten ze een debuutalbum uit, Can't Buy a Thrill. En ze kozen deze plaat, Do It Again, als de allereerste track om het album mee te openen. Een schot in de roos, want het arrangement grijpt je meteen, zou je kunnen zeggen. Ja, en zeg je Steely Dan, dan denk je natuurlijk meteen aan Donald Fagen. Toch was dat in hun vroege jaren nog niet zo vanzelfsprekend, want op de studioplaten zong hij dan wel, maar tijdens live optredens liet hij de zang over aan frontman David Palmer. En dat simpelweg omdat Fagen zelf last had van podiumvrees. Het is toch wat. Na Do It Again hoor je straks de Babylon Sisters uit 1980. En dat is de keuze van Rob. Rob, dank je wel voor je verzoek. Ik ken het nummer niet. Ik ben blij het straks uitgebreid te horen. Het is een lekker lang nummer van ruim 5 minuten. Heb je goed gedaan. Nu dus eerst Do It Again uit 1972.

0: Steely Dan. Twee voor de prijs van één. Dit is Babylon Sisters uit 1980. Het was de keuze van Rob vanavond. Rob, nogmaals dank. Ja, dat was hem alweer, de avond van 5. Het zit er eigenlijk op voor vandaag. Geen zorgen natuurlijk, morgenavond zijn we er gewoon weer. Bob die staat dan ook weer ergens in Nederland, hè? Zo is het. En ook gaat de avond van 5 douche weer aan morgenavond voor Shower Power. Kan jij voor nu nog geen genoeg krijgen van de muziek? Nou, blijf dan gewoon lekker luisteren op NPO Radio 5. Hoor je namelijk straks de muzieknacht. En of je nu aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust, David en ik wensen je een hele fijne, rustige nacht toe. En je weet het, hè? Waar je ook bent, op deze wereld, wat je ook doet op deze wereld, er is altijd wel een engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen. Graag tot morgen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
9: Allsafe geeft ruimte.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
18: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeenten waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal functioneert weer normaal. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met hun actie protesteerden ze tegen Israël. Het land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De gemeente Amsterdam gaat komende zomer 2000 noodpakketten uitdelen aan huishoudens met lage inkomens. Besluit gaat in tegen het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die raadde het geven van zulke pakketten aan minima in af in december. De organisatie vond dat gemeenten de landelijke aanpak moesten afwachten. Maar volgens de gemeente Amsterdam lijken er voorlopig geen extra middelen te komen vanuit het Rijk om minima een noodpakket te kunnen geven. Pakketten zijn bedoeld voor noodsituaties. Er zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje in. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil het bedrag verdubbelen. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog een week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Een adviseur van Poetin zegt dat het toeval is. De afspraak werd al in februari gemaakt. Arsenal is kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. De club won vanavond zonder zelf in actie te komen. Manchester City leed puntenverlies op bezoek bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Met nog 1 speelronde te gaan is Arsenal daardoor niet meer te kloppen. Komende zondag gaat de ploeg op bezoek bij Crystal Palace, waar het de Premier League trofee in ontvangst zal nemen. Het weer dan nog tot besluit. Verspreid over het land regen. Het koelt af dan graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Middernacht, het begin van woensdag 20 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels naar Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde eerder deze week nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. In plaats van Southampton speelt nu Middlesbrough de finale van de play-offs tegen Hull. De afgelopen avond is Arsenal landskampioen geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Leidschendam 4 kilometer. Er zijn er wegwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. En dat kost bijna een half uur. En dat was de verkeersinformatie.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Er zijn nu nog 650 plekken en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Er komen niet alleen meer mobiele flitspalen, ze zullen ook vaker van plek wisselen. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk $10 miljard van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna $1,8 miljard komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.